0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranje mars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht. I can wait.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.
3: Are you ready?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar

0: Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En op zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma. Dus voor de zondagochtend tussen 9 en 10 zeg ik een hele goede morgen. En voor de mensen die in de herhaling luisteren op zaterdag een hele goede middag. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de eerstvolgende dame die we voor u gaan draaien is Astrid Maria de Becker. Maar u kent haar waarschijnlijk beter als Astrid Nijg. Geboren in Amsterdam op 16 april 1949. Nederlandse zangeres en componiste. En ze is een contra-alt. In 1974 had ze in Nederland een hit met het lied Ik doe wat ik doe. En haar eerste echtgenoot was Leinhard Heijg, met wie ze ook na een echtscheiding nog steeds veel samenwerkte. En die grote eerste hit die ze maakte, 1974, hoort u nu Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Ik heb moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze de eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nog eenmaal

En dat waren Corrie en de Rekels met Ik hoor nog je stem. Daarvoor hoorde u Benny Nijman tezamen met Bonnie Sinclair met Verder valt het wel mee. En over Corrie Konings gesproken. Corrie en de Rekels was een Nederlands muziekgroepje rond de zangeres Corrie Konings. De groep is vooral bekend met het hit Huilen is voor jou te laat. In 1968 werd Corrie Konings ontdekt door Ries Brouwers. Konings was destijds 17 jaar oud en werkte daar toentertijd nog als kapster. Daarna zong ze al 2 jaar bij de groep De Mooks. De lokale platenhandelaar had haar horen zingen en hij had haar voorgesteld aan Pierre Carter. En Konings zong op dat moment bij het dansorkest De Rekels. Dat bestond uit gitarist Jacques Wachtmans, bassist solo-gitarist André de Jong, accordeonist Jos van Zundert en de drummer was toen de tijd Kees Dekkers. En Konings werd in 1973 vervangen door Hanny en de Rekels. Door Hanny. En Hanny in plaats van Corrie en de Rekels kreeg het de naam Hanny en de Rekels. Ja, eerst was het Corrie en de Rekels en later was het Hanny en de Rekels. En later had ze nog een succesvolle solo-carrière onder de naam Hanny. En de eerste single die Corrie en de Rekels in 1969 uitbracht was Vaarwel, ik zal geen traan om je laten. En werd in de Veronica Top 40 nummer 22. En in Vlaanderen was het zelfs de nummer 6. En ik heb een andere voor u. Corrie en de Rekels met Hoog daar aan de hemel.

dat waren Connie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. Hun grootste hit, of hun allereerste hit moet ik eigenlijk zeggen. En daarvoor hoorde u de Makkers met Zomerzon. En de volgende dame, hadden we het net ook al over. Waren eerst Corrie en de Rekels en later werd het Hanny en de Rekels. En Hanny is de artiestenaam van Henny Doeland Lonis. En die is

Geboren, zij is geboren in Alkmaar op 8 mei 1956, Nederlandse zangeres. En ze werd ook wel aangeduid als Honey Bakkum. En naast Corrie Konings, nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten, werd Henny Lonis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. En zij was toen 16 jaar oud. Met Mario zouden Honey en de Rekels meteen hun groot succesnummer scoren. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de daverende 30. En ik snap het, want het is toch een van de mooiste namen die er is. Mijn ouders dachten er net zo over. Vandaar dat ze hem ook Mario genoemd hebben. U hoort die grote hit van Honey en de Rekels met

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

oud-inwoner van Zandvoort. Oud-collega hier bij ZFM Zandvoort toen we nog in de Watertoren zaten. Zo weer twee locaties terug. Voor deze locatie zaten we midden in het centrum van Zandvoort. En daarvoor zaten we in de Watertoren die inmiddels verdwenen is. En een nieuw gebouw, een monument. Ja, ik vind het nog steeds bijzonder, hè? Een monument wat plat gemaakt wordt om er appartementen van te maken. Weer in de oude staat terug. Dat kan volgens mij. Maar dat is mijn mening, hè. Heb ik gelukkig geen verstand van. Ik heb meer verstand van radio maken. U hoorde Ria Valk als ik de golven aan het strand zie. En daarvoor hoorde u John Lammers met Ik Bewonder Jou. En de volgende artiest is Willy Alberti. Artiestenaam van Karel Verbrugge, zoals hij officieel heette. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En aldaar overleden op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Presentator, moet ik zeggen. Zo, het wordt tijd voor een bak koffie. Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. Die zowel het levenslied als opera kon hij ook prachtig zingen. En hij heeft natuurlijk ook bijzondere kinderen op de wereld gezet. Hè? Waarvan natuurlijk, waar hij vroeger mee zong, zijn eigen dochter Willeke Alberti. En haar zoon, ja, kennen we ook allemaal. Zingen, ja, plaatjes draaien. En op televisie zijn, daar is die jongen goed in. Dus u hoort hem nu, Willy Alberti met Aan de voet van de oude Wester.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

was Rijk de Gooier met Johanna. En daarvoor hoorde u André van de Heuvel, Adelle, Leen en Piet Bambergen. Met We zijn toch om de wereld, om elkaar, om elkaar. CFM Zandvoort, we wijken een beetje uit wat betreft de jaartallen. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag weer wat meer muziek uit de jaren 70, vorige week ook. En nu gaan we even terug naar 1980. We houden het op dat het plaatje in 1979 bedacht is. Om het maar een beetje goed te praten. Het is Bloem. Met het plaatje Even aan mijn moeder vragen. Is een lied uitgevoerd door Bloem. Het werd geschreven door Joost Timp. En de muziekproducent was Wil Houbé. Het verhaal gaat over een jongen die geld verdient in een loket van de bioscoop. Die aan zijn loket een meisje ziet met wie hij uit wil. Zij weet het nog niet zeker en antwoordt even aan mijn moeder vragen. De tekst rept over een soort anachronisme. In de jaren 70 was de jeugd zo vrijgevochten dat aan mijn moeder vragen zo zelden voorkwam. Zoals de zanger ook meedeelt, hij is er niet rouwig om. Hij heeft een afspraak, hoewel ze voor 12 thuis moet zijn. En Tim belicht in het Vrije Volk toe dat het liedje al eerder geschreven had. En dat Houbé het bij toeval hoorde. Dus ja, dan komt het weer overeen. Bedacht in de jaren 70 en uitgebracht in 1980. Hier is Bloem met Even aan mijn moeder.

0: Zo, even een klein blokje met reclame wat u allemaal kan verwachten. Nou, op zondag na deze uitzending is het tijd voor ZFM Jazz. En als u op de zaterdag luistert in de herhaling, dan is het tijd voor Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En tot zover ook dit programma Zandvoort uit Zandvoort voor vandaag. Het zit erop, een uurtje is kort. Onderweg zometeen nog, we houden het op Boudewijn de Groot met Strand. Wens je nog een hele fijne zondag, nog een fijne zaterdag. Als het zaterdag is, de herhaling. Op zondag een hele fijne zondag. Veel plezier met ZFM Jazz. En ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik zeg tot ziens.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. Op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. Is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als...

0: om jou niet.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij ZFM in Zandvoort. Vandaag geen reguliere ZFM Jazz-uitzending. Vandaag de hele ochtend en ook een gedeelte van de middag staat in het teken van de festiviteiten rondom Zandvoort 200 jaar als badplaats. Verschillende gasten in de studio, waaronder als eerste de wethouder Lars Carré. En daarna nog verschillende gasten later die wat gaan vertellen over de festiviteit die vandaag gaat gebeuren in de Tolweg. Dat wordt alles gedaan onder leiding van Hans Rijmers, die de vaste luisteraars van ZFM Jazz natuurlijk wel kennen als een van de drijvende krachten van jazz in Zandvoort. Ik begon met Cantorias, het ensemble met Lilian Veria, Femke Schmid, Anne Siriers en Nina Rompa. Met het nummertje Adieuza e Omar, aan de godin en de zee. Dus dat leek me een goede introductie voor het begin van het gesprek. Jongens, ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Edward. Goedemorgen, Lars.
2: Hans, goedemorgen.
1: Ja, we hebben afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren.
2: Zeker.
1: Dus met veel plezier doen we dat. Deze prachtige dag. Het had niet beter kunnen zijn voor de lunch. Om niet al te veel tijd te verliezen in hapsnap dingen. Wat is, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat was de bemoeienis, of wat is nog steeds de bemoeienis van de gemeente met de festiviteiten 200 jaar badplaats? Is dat initiatief door jullie genomen, gezamenlijk? Hoe is het überhaupt tot stand gekomen?
2: Nou, het is een gezamenlijk project eigenlijk, wat wel geïnitieerd wordt vanuit de gemeente, maar waar heel veel zandvoorters en zelfs een werkgroep bij betrokken is. En de oorsprong, ja, dat gaat een paar jaar terug. Toen ik nog samenwerkte met mijn zeer fijne, maar nu ex-collega Gert-Jan Bluis. Is dat wij als gemeente een mailtje kregen van toen nog voor ons onbekend Koen Marijt.
1: Ja.
2: Die had onderzoek, historisch onderzoek in Noordwijk gedaan. En die stuurde ons een mail van weten jullie dat Zandvoort komende jaren 200 jaar als een badplaats bestaat. En ja, dat wisten we. En toevallig waren we als college met elkaar daarover in gesprek. Wel onder bezielende leiding van Gert-Jan. Maar we wisten nou niet precies wanneer dat was. Want er gingen allerlei verhalen, maar ook documenten rond met verschillende data daarin. Dus toen heeft Gert-Jan volgens mij het initiatief genomen om eens met Koen in gesprek te gaan. Nou ja, en hier kan ik een uur over praten, maar heel kort samengevat is daar een werkgroep uitgevormd met Zandvoorters die ook bij het Genootschap uit Zandvoort en bij het museum, het Zandvoorts Museum betrokken zijn. En toen is dat nu befaamde historisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waar het boek 200 jaar badplaatsen uit voortkomt, om nou eens even precies te achterhalen dat, ondanks alle verhalen in Zandvoort, hoe het nou precies zit. Nou, en daar kwamen een aantal documenten uit waarin we echt konden achterhalen hoe nou de tijdslijn zat. En toen zeiden we, ja, maar dan moeten we ook echt wel dat gaan vieren. Hè? Zandvoort 200 jaar badplaats. Iets waar we ontzettend trots op zijn. En hoe kunnen we nou met verschillende aspecten in een themajaar, en hoe kunnen we daar aandacht aan geven?
1: Ja, wat was voor hem dan, voor Koen, de trigger door te zeggen van, en dat jaar is het en die datum? Was dat dan dat de trein ging rijden, hè? Naar Zandvoort, hè? Vanuit Amsterdam? Of was het eerste hotel wat klaar was?
2: Ja. Nou, je ziet dus ook als je het boek leest. Hè, en volgens mij is die nog steeds te verkrijgen bij het Zandvoorts Museum. Voor de mensen die het boek niet gelezen
1: hebben. Ik begrijp nu de subtiele verwijzing. Ga het boek kopen, dan hoef ik het niet te vertellen.
2: Nee. Maar als je het echt wil weten. En ik kan me voorstellen als je in Zandvoort woont. Dat je wel nieuwsgierig bent in hoe zit het nou. Maar er is eigenlijk, als je SEC kijkt, is er niet één datum. Je hebt een aantal momenten, en die hebben ze in documenten teruggevonden, waarin er een aantal historische momenten zijn. De aanleg van de ja, wat we vandaag vieren, de Tolweg. Eigenlijk de ja. van Zand naar Versteende route naar Zandvoort. Het badhuis wat nou, uiteindelijk gebouwd, geopend is. Dus er zijn een aantal momenten historisch waarop je wel je vinger kan wijzen. Mm. En dat is ook dat we gezegd hebben, dus 200 jaar badplaats Zandvoort is niet één moment. Het is niet één moment waarop we het vieren. Er zijn een aantal momenten. En laten we in een aantal jaar, laten we dat met elkaar wel nou ja, bij ja. stilstaan. Ja. En misschien zelfs gaan vieren. Ja. En vandaag is zo'n dag met het tol evenement hier op de Tolweg.
1: Het, de slotdag. Het slotevenement. Het vandaag.
2: Slotevenement, maar we hopen, maar dat doen we het hele jaar. Hmm. Alles wat we in Zandvoort doen, willen we koppelen aan het thema 200 ja. jaar badplaats.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook al een aantal. Dus de start die op 1 januari is gegeven, hè? Of in januari eigenlijk, ja. hè? Met de lichtshow.
2: Ja, met de lichtshow.
1: Maar er waren natuurlijk ook al een aantal evenementen vorig jaar. Hè? Die daar ja. ook al naar verwezen, ja. naar die 200 jaar, ja. de Dia-show. In de krochten van, ja. van de historische vereniging. Ja. Wat er misschien dit jaar nog komt. Dus het is wel het hele jaar. Maar
2: ja,
1: er is...
2: En zelfs volgend jaar. Kijk, als je het echt kijkt naar alle historische momenten. Ja, ja. Dan kan je zeggen het is 26, 27 en 28. Ja. Ja. Waarin we het wel een dit jaar als hoofdjaar ja. Zien. Maar ja. we zullen de komende periode komen er nog een aantal historische momenten voorbij. Waar we wel met elkaar bij stil gaan staan.
1: Zijn dat ook de evenementen die dan zijn genoemd in de toekomstvisie? Toeristenvisie? Die je toen in 2024 hebt laten maken?
2: Nee, ja. Of niet? Ja en nee. Want de toeristische visie is vastgesteld op het moment dat we eigenlijk nog niet wisten hoe het formeel historisch met Zandvoort zat. Maar we proberen gewoon in alles wat we het komende jaar doen, in alle evenementen die georganiseerd worden en alle momenten die nog komen, waarvan we nu al sommige dingen weten, maar ook sommige dingen niet, om gewoon te zeggen, koppel het nou aan het thema 200 jaar badplaats.
1: Hm. Nee, duidelijk. Wat was voor jouzelf, als het al te zeggen is, want alles was natuurlijk wel leuk, maar een hoogtepunt van dat afgelopen jaar, van tot nu toe, die 200 jaar badplaats, aan evenementen die hebben plaatsgevonden?
2: Ja, wat voor mij...
1: Dan bedoel ik het privé, hè? Niet als wethouder.
2: Ja, dat snap ik. Kijk, nee. Ik heb een nu cultuur in mijn portefeuille. Maar ja. voor de verkiezingen van dit jaar had ik het niet. Zat het bij Gert-Jan Bluis.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik was er wel nou betrokken bij. En wat ik wel voor mij een historisch moment vind, is echt op het moment dat die werkgroep met tastbare feiten kwam. Hè? En dat is dan nou ja, het voordeel dat je collegelid bent. Ja, dat je dingen eerder ziet dan dat ze naar de buitenwereld gaan. Maar gewoon echt de hele tijdslijn die werkgroep gemaakt heeft. Met alle documenten eronder. Nou, dat was voor mij wel het moment dat ik dacht, ja, maar dit is interessant. Dit is de geschiedenis van Zandvoort. En nou gaan we eens met z'n allen bedenken hoe we dat gaan vieren.
1: Ja. Ja.
2: En ja, persoonlijk, ik vond de lichtshow op het raadhuis met de opening eerst in het Zandvoorts Museum, daarna echt op het bordes van het raadhuis. Ja, dat met in het donker, die lichtshow, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja.
1: Maar verder overal alles wel gevolgd en geweest. En
2: zeker.
1: De aardroute gelopen gisteren en straks nog een stukje misschien.
2: Nou ja,
1: of straks na de lunch.
2: Volgens mij kent Zandvoort mij dat ik veelvuldig gewoon overal in Zandvoort ben en rondloop. Ja. Dus, en het is ook mooi nu, hè, als je naar dit weekend kijkt, hoeveel er in Zandvoort georganiseerd wordt. Hè?
1: Enorm. Het is een heel druk weekend. Hè?
2: We hebben Zandvoort Art.
1: Ja.
2: We hebben Shantikoren. Ja. We hebben het circuit met een mooi duurzaam evenement. En we hebben hier dan tol.
1: Ja, en niet vergeten de paardentram straks, hè?
2: Zeker, dat is een onderdeel. daarvan.
1: Ik vind het wel heel bijzonder. Van je gaat met die paardentram straks over die Zandvoortselaan. Of niet? Of gaan ze over de trambaan daar naartoe?
2: Ik weet niet hoe de heen- en terugreis. Maar de terugreis gaat zo en zo via de fietspad, de oude paardentram. Ja, maar hoe ze heen, heen gaan, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Maar ja, dit is natuurlijk hoe het aantal jaar geleden ging.
1: Ja.
2: En wat ik wel leuk vond, is dat vertelde Koen. Vroeger, als je met een koets of een paardentram naar Zandvoort toe kwam en je kwam bij het tolhuisje, dan moest je in een koets of een paardentram moest je meer betalen. Dus het bleek dat mensen honderden meters voor het tolhuisje, dus uit de koets of uit de tram stapten. Want lopend was het goedkoper. Dan, zal maar zeggen, de grens overgingen en daar weer in de koets of de tram stapten. Dus die zuinigheid van ons Hollanders zat er al vroeg in.
1: Ja, die zuinigheid is niet beperkt tot Zeeland, hè? Nee, die zuinigheid zit langs de hele kust, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, en dat had natuurlijk ook wel een beetje te maken, denk ik. Dat bedenk ik nu. Van, het waren natuurlijk allemaal, toen de tijd, die hele kust. Daar was toch ongelooflijk veel armoede.
2: Ja.
1: Hè? Het was vechten voor het bestaan, hè? Je was afhankelijk van wat je uit zee op kon halen, wat je kon verkopen. Dat was geen vetpot. Dus op zich is het wel logisch dat je het op die manier probeert om wat te besparen. Ja, het klinkt allemaal heel duidelijk. Dus dat ons bezuinig is niet voorbehouden aan de provincie Zeeland. Hè?
2: Nee.
1: Dat hebben we langs de hele kust. Zijn er dingen, want jullie gaan straks ongetwijfeld evalueren hoe het allemaal is gegaan. Maar zijn er dingen waarvan je nu zegt van, nou, dat moeten we de volgende keer en de volgende keer. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Hè, maar we krijgen natuurlijk nog wel weer, dit zal ongetwijfeld een draaiboek zijn, hè, wat er nu is.
2: Zeker,
1: tuurlijk. Wat bij wordt gehouden. Hè, ja. Dus de generatie na ons, die kunnen daar weer gebruik van maken in 2025 hè, of zo. He, of over 25 jaar.
2: Ietsjes verder, ja.
1: Over 25 jaar of zo. Dan hebben we alweer een lustrum. Van dat moeten we misschien de volgende keer iets anders doen? Of is dat te ver vooruitkijken?
2: Ja, dit is nog te ver. We zijn eigenlijk net begonnen. En we willen nog de komende jaren heel veel aandacht geven. Nee, ik zou nu niet zo 1, 2, 3 iets weten. Maar ja, natuurlijk altijd zijn er puntjes ter verbetering. En natuurlijk gaan we dat vastleggen. En dat kan de volgende generatie, als ze willen, kunnen ze daar weer gebruik van maken. Of gebruiken als historische documenten over 200 jaar. Van hoe, er is 200 jaar geleden 200 jaar bladvaas gevierd.
1: Dat
2: hoe
1: vooral
2: hebben ze dat toen gedaan?
1: Ik zou het boek in een lode mantel ergens inmetselen. Wie weet wat er allemaal nog over een poosje boven water komt. Ja, zeker.
2: Nou, je ziet dat dit echt wel positief ontvangen wordt. En zelfs in de gemeenteraad de motie is aangenomen om weer vervolgonderzoeken te doen. Hè? Dus de gemeenteraad heeft ook gezegd, nou beste college, goed waar u mee bezig bent. Maar wij zien zelfs het nut van nog een vervolg.
1: Nou ja, dat
2: onderzoek naar de geschiedenis van Zandvoort.
1: Ja, precies. De Grand Prix is klaar.
2: Ja.
1: Het is de bedoeling dat er dan volgend jaar toch weer een vervolg komt. Niet op de Grand Prix, maar wel om het feest eromheen.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Zeker.
1: Zou je daar dan iets kunnen koppelen aan bijvoorbeeld hier zoveel jaar badplaats, dat we daar één feest van maken? Bijvoorbeeld?
2: Ja, natuurlijk zou dat kunnen.
1: We hebben het feest badplaats en dan doen we dat erbij.
2: Ja. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk wel, als je het aan iets historisch refereert, vind ik altijd dat je ook wel een iets fysieks in momentum moet hebben om iets te vieren. Dus dan moet je die feestweek, die je dan hebt, moet je ook wel koppelen aan een moment, een datum die ook in de geschiedenis een bepaalde waarde heeft. En thema 200 jaar badplaats. Je ziet het hele jaar ook in Zandvoort. Ja, het is gewoon een generieke thema wat je natuurlijk gewoon kan gebruiken.
1: En het leeft.
2: En het leeft ontzettend, ja, zeker. Ja,
1: ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ander vraagje. We gaan straks nog iets vertellen over de jazzhistorie hier in het dorp. Daar weet jij ook nog wel wat van, denk ik. Het oude Jazz Behind the Beach.
2: Ja, Jazz Behind the Beach. Maar,
1: vroeger, lang geleden.
2: Vroeger, toen was ik tiener, denk ik. Ik ben nog maar 43.
1: Ja, dat strek je tot eer.
0: Je hebt er nog
1: dat
0: wel
1: strek je tot eer. Nee, dat is heel goed, heel goed.
0: Nog maar, wel een actieve herinnering aan, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, zeker, Jazz Behind the Beach was altijd...
1: Nee, maar wat is je herinnering daaraan? Kijk, het was toen de tijd, en we gaan daar straks, dat gaat nu een beetje, eigenlijk een beetje erin over. Want wanneer wij uitgepraat zijn, nou dat zijn we nooit, we kunnen nog uren doorgaan. Maar dan gaan we nog iets vertellen over de jazz in Zandvoort. Maar goed, we zitten nu toch hier aan het eind van dit gesprek. Wel benieuwd van wat jouw herinnering is aan het oude Jazz Behind the Beach in die 70er jaren. Want... of misschien
2: Ja, toen was ik nog niet geboren, in de 70er jaren. Nee, dus...
0: maar 90 jaar.
1: Maar het ging wel een beetje ook vanuit de ouders.
2: Ja.
1: Hè? Van jouw vader Heine, die dat...
2: Nee, maar daar ken ik het van.
1: Ja,
2: zeker.
1: Precies. Ja, maar dat is ook een beetje wat ik bedoel. Want toen de tijd ging je of later op vakantie... of je kwam eerder terug, want je wilde dat hier meemaken... Maar was dat bij jullie ook zo, voor zover je weet? Of niet?
2: Ja, nee, dat was een terugkerend item ieder jaar. En ik weet nog, ja, nogmaals, ik ben uit 82.
1: Ja,
2: dus ja, dat was de jaren 90.

0: waarin het ontzettend gezellig was, drukte en natuurlijk ontzettende goede muziek.
1: Ja.
0: Waar ik bij de andere weekenden nog wel eens persoonlijk iets andere mening had.
2: Ja, ja, nee, oké. Okay. Okay, okay. Veel dank voor het komen hier.
0: Ja, graag gedaan.
2: Ik vond het ontzettend leuk om hier even over te praten. Ten aanzien van de Jazz in het Dorp gaan wij nog even apart een afspraak maken. Maar het is buiten de orde van dit programma. Maar dat lijkt me heel gezellig. Ja. Gaan we zeker doen. Nogmaals dank. Fijn weekend verder.
0: Ja, dankjewel.
2: En veel plezier verder.
0: Ja, dank. En voor de luisteraars, kom straks naar de Tolweg.
2: Ja.
0: De paardentrams gaan hier straks rijden. Vanaf 12 tot 3 is er een lunch hier op de Tolweg. Dus kom deze kant op.
2: Ja, maar goed, het is paardentram is vol, hè? De twee ritten die zijn uitverkocht. Maar ik heb begrepen dat er nog wel plek is voor de lunch.
0: Ja, voor de lunch is er plek en je kan gewoon aanschuiven. Er zijn altijd wel plekjes. Ja. Maar ook als de paardentram vol is, ze staan hier wel. Hè? Dus je kan wel met je kinderen of kleinkinderen gewoon langs gezellig. En 200 jaar badplaats vieren.
2: Ja. Dank Lars.
0: Goed weekend.
3: Zo. Dan draaien we een nummertje van iemand die op Jazz Behind the Beach stond. Een Amerikaan, Little Willie Littlefield. Die was getrouwd met een Nederlandse. Die bleef hangen in Nederland toen hij die dame tegenkwam. En die heeft hij dus ooit gestaan, ik denk in de jaren 80. Ain't a better story to be told. Little Willie Littlefield.

0: Ain't a better story to be told. Nou, dat geldt ook voor vandaag met Hans Rijmers. En dank nogmaals aan de wethouder Lars Carré. Ja, ik zei net al, het viel net al, Jazz Behind the Beach. Het roemruchte festival in Zandvoort. Een soort van evenknie, denk ik, van het Noordse Jazz Festival. Het begon ook een beetje rond dezelfde tijd. Als ik me niet vergis, 1977. En liep tot aan eigenlijk 2000 of 2001. Elk jaar een editie. Meestal in het begin van augustus. Als, ja. Als ik het goed heb opgezocht. Zou je er iets verder over kunnen vertellen? Hoe is het begonnen eigenlijk? Wie kwam op het idee van we moeten ook zo'n festival gaan doen à la, weet je wel, à la Noordse Jazz, maar dan in Zandvoort?
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er was een groep van onder andere horeca-ondernemers.

0: En die hebben bedacht van, wij willen in Zandvoort wel een jazzfestival. En of dat nou, ik denk dat het was voor de liefde, voor de muziek.
1: Ja.
0: Maar ook het ondernemerschap. Want je kan een jazzfestival organiseren, maar daar heb je geld voor nodig. En daar is toch wel geld uit de horeca gekomen. Dus ja, dan linksom of rechtsom. De bierpomp moet ook open.
1: Ja, maar ik neem aan, Haarlem had altijd ook een grote jazz scene. Dat sowieso in Zandvoort eigenlijk...
0: Ja, maar dat is daarna gekomen, hè?
1: Ja, maar dat er wel veel mensen uit Haarlem regelmatig ook in Zandvoort zeker? Sowieso optraden. Voordat het festival begon.
0: Sterker nog, in die begin, eind 60, begin 70 jaren...
1: Ja.
0: Toen we hier Jazz Behind the Beach hadden... Er kwamen heel veel Oosterburen.
1: Ja.
0: Want dit was het eerste jazzfestival over een langere tijd dan één dag. Dus dit was 3 dagen.
1: Ja, ja.
0: Hè? Vrijdagavond in de kroegen.
1: Ja.
0: Zaterdag door het dorp op podia. En zondagmorgen Jazz Behind the Church.
1: Ja.
0: Hè? Op het Gasthuisplein, onder andere, met Millie Scott.
1: Ja, Millie Scott, ja.
0: En daar werd de mis op gedragen. En dat hele plein, dat zat stamvol met mensen. En ik kan me nog goed herinneren dat bijvoorbeeld de scouting, dat hij de koffie daar uitreikte aan wie dat wilde hebben.
1: Ja.
0: En ik weet niet of daarvoor betaald moet worden of niet. Ik heb geen idee. Maar dat waren fantastische optredens die we daar hadden.
1: En wat betreft de programmering, was het van alles wat, zeg maar. Van de meer traditionele jazz naar... dingen van precies die tijd, van de modernere tijd. Of kun jij iets over vertellen wat de programmering erin hield?
0: Nou, het waren natuurlijk wel toentertijd de muzikanten die toen top of the bill waren. En dat is nu natuurlijk al niet helemaal vergeten. Maar we hadden toentertijd Grete Kouwveld die daar optrad en ja, daar waren toch wel heel veel bekende, maar ook onbekende.
1: Ja,
0: die we nu niet meer kennen. Want de programmering die werd toentertijd gedaan door de stichting Jazz in Zandvoort.
1: Oh, okay.
0: Door de stichting Jazz Behind the Beach.
1: Ja,
0: ja, dus ik
1: En zijn daar eigenlijk, dat vroeg ik me af, ik was natuurlijk ook een beetje aan het kijken. Zijn er überhaupt opnames van, dat er ooit de live opnames zijn gemaakt?
0: Nee, voor zover ik weet niet.
1: Ik kon niets vinden.
0: Nee. Maar ik denk, we hebben nu eigenlijk wat niet zo gek veel tijd gehad om dit te
1: bekijken.
0: Om het voor te bereiden. Ja.
1: Ik ben zelf een beetje gaan kijken naar de programmering over de jaren heen. Dus ik kon op zich via de krant, zeg maar, en Delver.nl, dat is zo'n digitaal archief, kon je er wel de programmering gedeelte zien van al die jaren. Dus elke keer in augustus.
0: Ja.
1: Dus dan zie je wel een grote variëteit en artiesten inderdaad. Maar ik kon geen, geen enkel beeldmateriaal of ook heel weinig foto's vinden, moet ik zeggen. Maar ik neem aan dat er ook mensen zijn geweest, gewoon bezoekers, die ook foto's hebben gemaakt.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Maar daar heb je tijd voor nodig om dat te doen. Ja. Dus wat ik eigenlijk wilde voorstellen, dat we over een poosje kunnen we een programma maken. Hè? Kunnen we op zondagmorgen doen.
1: Ja.
0: Met specifiek over die periode.
1: Ja.
0: Maar daar hebben we meer tijd voor nodig.
1: Nee, absoluut. Want daar valt heel veel over te vertellen, denk ik.
0: Ja, want ik wil dan wel heel erg graag bijvoorbeeld ex-wethouder Gert Tone uitnodigen.
1: Ja.
0: Die toentertijd een van de founding fathers was van het oude Jazz Behind the Beach.
1: Ja.
0: En die kan daar heel veel over vertellen.
1: Ja.
0: Maar daar heb je langer voor nodig dan de 10 minuten die we nu hier hebben
1: Te vertellen. Nee, van 77 tot 2000, 2001, dat zijn heel veel jaren. Dat kan je niet in 10 minuten samenvatten.
0: Nee, daar heb je meer tijd voor nodig. Ja. En dat krediet moeten we dan even geven.
1: Ja, dat gaan we doen, denk ik. Dat is een goed voornemen en dat gaan we gewoon doen. Dat gaat lukken, denk ik.
0: Het is een fantastische historie, dus dat moeten we niet doen.
1: En daar moet Zandvoort ook trots op zijn, denk ik. Want het was naast dus dat Noordje Jazz, denk ik, een van de weinige jazzfestivals op dat moment die 3 dagen lang entertainment
0: bood. Daarna, toen hier de eerste paar festivals waren geweest, daarna had zo langzamerhand ieder zichzelf respecterend stad en dorp een jazzfestival.
1: Ja. Ja.
0: He, dus wat dat gaat.
1: Dat was een pionier.
0: En wat ik net zei tegen Lascaré, ik weet nog heel goed dat mensen eerder op vakantie gingen of later terugkwamen. Hè, of eerder die daar graag bij wilden wonen.
1: Ja, ja.
0: Want dat was een fantastisch feest, evenement.
1: Ja. Ja, ja. Oké, ik gooi er even een nummertje in van de Bates Brothers. Die hebben er ook gestaan op dat festival Jazz Behind the Beach. Dat was waarschijnlijk in de jaren 90. Ik kan zo de datum opzoeken. Maar de Bates Brothers Orchestra met ook nog Jarmo Hoogendijk en wat andere mensen daarin. Angelo Vloegel, geloof ik. Black Mob heet het nummertje.

0: Wij hadden elkaar.
1: Dat waren de Bates Brothers Orchestra met de Black Mob. En inmiddels is Lady GJ Mixer gearriveerd. En daar gaan we zo mee praten. Ik gooide eerst nog even een ander nummertje in. Dat was van Hit the Boom. En die stonden ook op Jazz Behind the Beach in het midjaren 90. Om maar aan te geven de variëteit van het programma destijds. Dat was een soort van action jazz. Een beetje funky stuff. Hit the Boom, een Nederlandse band met Don't Lose.

0: Hit the Boom was dat. Ooit een bandje in de jaren 90 met de Don't Lose the Love. En die waren dan te zien ook in Zandvoort, de Jazz Behind the Beach. Inmiddels is aangeschoven DJ Lady Mix. Maxime Eigels heeft de DJ school. Maar daar gaat ze meer over vertellen zo. En ook wat ze vanmiddag gaat doen hier in de Tolweg. Hans.
1: Dankjewel.
2: Dag Maxime.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat is het.
3: Bijna.
2: Heb je gisteravond gewerkt?
3: Ja.
2: Laat geworden?
3: Nee, viel mee. 12 uur. Oktoberfeest.
2: Oh.
3: Het Oktoberfeest. Ja, op bij het Gasthuisplein. Nee.
2: Ja.
3: Ja, was heel gezellig.
2: Nee, ik bedoel, als het laat is geworden, er zijn geen ballen te zien.
3: Nee, goed hè?
2: Ja,
3: je hebt goede dagcreme.
2: Ja. Nou, oké, we hebben het ijs gebroken. Iedereen heeft een trigger waardoor hij iets is gaan doen met muziek.
3: Ja.
2: Hè, of dat nou op welke leeftijd, maar dat is altijd zo. Je hoort iets en dan denk je van, dat is leuk, daar wil ik meer van weten. Hoe is dat bij jou gegaan? En wie waren dat, weet je dat nog?
3: Even denken hoor. Ik denk dat het wel komt dat ik... Nou, sowieso, thuis stond er altijd muziek aan. Er was altijd muziek bij mijn ouders aan. En toen ik nog in Spanje woonde... Ja, het zijn veel feestdagen en dat soort dingen. En ja, ook wel DJ's altijd gezien.
2: Hmm.
3: Dus dat vond ik altijd wel interessant. En altijd gedanst. En eigenlijk is dat wel een beetje, denk ik, de trigger geweest.
2: Hmm.
3: Ja.
2: Maar was dat dan ook de... En ik weet natuurlijk niks... Van techno en van dat soort dingen allemaal. Maar wat voor type was dat muziek dan? Wat daar uit die luidsprekers kwam in Spanje?
3: Ja, dat was wel Spaanstalige Latin. Een beetje Latin, reggaeton, bachata, salsa, dat soort dingen.
2: Ja.
3: Echt het Spaanstalige.
2: Ja.
3: En dat is nog steeds mijn favoriet hoor.
2: Ja?
3: Ja. Maar ik draai wel alles. Dus ik vind alle stijlen leuk.
2: Ja, maar dat is wat ik bedoel, hè?
3: Ja.
2: Je wordt getriggerd door iets. Door een bepaalde manier van muziek. Of een stijl. Of
3: ja.
2: Whatever. En maar dat laat je dan nooit meer los.
3: Nee.
2: Eigenlijk.
3: Nee, klopt.
2: Er kan wel wat bij komen. En er kan wat afgaan. Maar de basis blijft eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, dan denk ik toch wel het Spaanstalige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou heb je daar wel het voordeel mee. Het is altijd uptempo.
3: Ja, klopt. Meestal wel, ja.
2: Nee, ja. Er zijn weinig Spaanstalige ballads, hè?
3: Ja, klopt.
2: Het is altijd uptempo.
3: Ja.
2: Dat is prettig.
3: Ja.
2: Zeker als je draait.
3: Ik hou ervan.
2: Ze moeten van de stoelen af, hè?
3: Ja, klopt. Ze moeten wel bewegen en dansen.
2: Ja. Maar jij bent al... En ik heb natuurlijk wel een beetje voorbereid natuurlijk. In Bloemendaal gewerkt en in Amsterdam...
3: Bij
2: Smokey en
3: Rembrandtsplein
2: Club
3: inderdaad.
2: Epic.
3: Ja.
2: Waar was die dan?
3: Dat zat in de steeg bij de Febo daar. Dat heeft een paar jaar gezeten. Nee, echt in dat kleine straatje.
2: Ja?
3: Ik heb er een paar jaar gezeten.
2: Tussen,
3: 2 of 3 jaar.
2: Tussen Danver en tussen de Febo.
3: In dat steegje. Ja. Tegenover de dierenarts, zeg maar, aan de zijkant.
2: Oh.
3: En ik ben begonnen met draaien in Fame. Dat zat toen in de Haltstraat. Het zandtijdje.
2: Ja.
3: Ja, daar ben ik echt begonnen met draaien.
2: Ja. En is dat... Maar ben je daar gewoon dan naar binnen gestapt? En gezegd van, ik ben Maxime, ik noem mezelf Lady Mix. Geef mij een draaitafel.
3: Nee.
2: Ik zorg dat die avond vanavond goed loopt.
3: Ja.
2: En dat er vol komt en dat de bierpomp open kan.
3: Nee. Een vriend van mij die wilde draaien. En de eigenaar van Fame, Dave, die had toen gezegd... Nou, kom maar bij mij oefenen. Alleen, het werd niet zo zijn ding.
2: Hmm.
3: Hij vond het toch niet... En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel leuk. En toen ben ik eigenlijk gaan oefenen. En voordat ik het weet, ben ik nu 20 jaar verder.
0: Heb je het zelf allemaal geleerd? Of hebben mensen...
3: Nee, ik heb wel hulp gehad.
0: Ja.
3: Kijk, je moet natuurlijk wel veel zelf de draaiuren maken. En dat leer ik nu mijn leerlingen ook van de DJ-school. Maar je hebt wel hulp nodig hierbij, hoor.
0: Ja. En wat bracht je ertoe om het te willen overbrengen aan jongere mensen of kinderen? Want met je school, zeg maar.
3: Ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om... kinderen vinden dit heel interessant. al die knopjes en oh, wat moet je dan doen? En toen dacht ik eigenlijk, op een dag zei ik ook tegen mijn man, ik zeg, oh, ik zeg, het lijkt me eigenlijk wel leuk. Workshops geven of zo met DJ'en. En nou ja, toen eigenlijk nu bijna 5 jaar geleden kwam ik met het idee om de DJ-school in Zandvoort te openen.
0: En dat is specifiek voor kinderen of zit er ook
3: Nee, volwassenen? Ook volwassenen.
0: Oh, okay,
3: er komen steeds meer volwassenen bij ook. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk.
0: Okay, grappig.
3: Ja. Ja.
0: En hoe vind je zelf eigenlijk je muziek? Hoe, je luistert dan heel veel naar muziek? Of hoe verzamel je dingen? Of hoe gaat dat eigenlijk?
3: Ja, ik ben wel bijna wel elke dag bezig met muziek.
0: Ja.
3: Ik ben natuurlijk een allround DJ. Daar heb ik toen voor gekozen.
0: Ja.
3: Of ik nou op een kinderpartijtje sta, op een festival. Net als gisteren, Oktoberfest.
2: Of in een bruiloft. Of in een verpleeghuis.
3: Maakt me niet uit. Ja, ik wil nee, gewoon...
2: Dat,
3: ja.
2: Nee, dat bedoel ik. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk.
3: Dus je
2: hè?
3: Moet wel blijven oriënteren in de muziek.
2: Ja. Ja.
3: En
2: ja.
3: Wat is nieuw? En de hitjes van vroeger. Kijk, ik kan nu wel in een verpleeghuis inderdaad nieuwe muziek gaan draaien. Maar dat werkt niet. Moet ik wel...
0: Misschien.
3: Je bent er wel mee bezig, zeg maar.
2: Misschien blijken mensen opeens allerlei dingen te kunnen doen... waar ze de dag ervoor nog geen idee van hadden.
3: Ik heb dit nog nooit gedaan, dus dat zou wel leuk zijn een keer.
2: Dat zal niet gebeuren, dat je ze opeens uit de stoel ziet springen.
3: Ja, het enig. Enig.
0: Ze gooien de rollators aan de kant.
3: Ja, nou, helemaal leuk. Ja,
2: kom op, jongens.
3: Ja.
2: Ja, geen excuses meer van ik kan niet lopen.
3: Nee, dus ook te boeken voor de in verpleeghuizen. Ik ben er.
0: En vanmiddag zei je er ook, zei je net, vanaf 12 uur ga je draaien?
3: Ja.
0: En wat heb je in gedachten? Heb je al iets in idee waar dat dan naartoe gaat? Of kijk je van het publiek wat dan komt?
3: Ik kijk
0: wel
3: naar het publiek.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk wel een beetje achtergrondmuziek. Het is niet dat ik verwacht niet dat mensen gaan dansen.
2: Nee.
3: En dat weet ik ook. Ja. Dat dus gewoon lekker de mensen kunnen kletsen. En, maar dat er wel muziekje achter op de achtergrond is. Ja, dat is de bedoeling van vandaag.
0: Okay.
3: Maar echt superleuk ook dat ik dit weer mag doen.
2: Ja.
3: Ja.
2: En wat zijn de toekomstplannen? Wat zou je nog... Nou, laat ik het anders vragen. Wat zou voor jou ultiem zijn? Wat zou je ongelooflijk
3: Ik heb nog één
2: willen?
3: Droom.
2: Want je, nou, dat bedoel ik.
3: Ja.
2: Ik bedoel, een mens zonder dromen is een dood mens, hè?
3: Ja.
2: Welk is dat?
3: Ja.
2: Wat is die droom?
3: Ja, dat is een eigen agency. Dus echt mijn eigen leerlingen opleiden, wat ik eigenlijk nu al doe.
2: Ja.
3: Maar dan ook hun wegzetten... Met boekingen. Dus dat ik zelf hun, dat hun zelf geld kunnen verdienen, zeg
2: niet,
3: maar, daarmee.
2: Niet niveau Tiesto of vliegtuig.
3: Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, tuurlijk. Dat zal geweldig zijn als er één zo uit...
2: Maar jouw kinderen zijn wel belangrijker, Maxine.
3: Ja, ik weet het. Ja, ik ben wel heel trots op mijn kindje van de DJ-school. Ja, want ze doen het echt heel goed.
2: Lijkt mij
0: en hoe zie je of iemand... een beetje talenten klinkt misschien een beetje raar. Maar
3: ziet wel aan het ritme. Ja.
0: Okay. Ja.
3: En op een gegeven moment hebben ze natuurlijk nu zo'n leeftijd. En dan tussen de 12 en 14. En dan is het oké, de ene stopt. Maar de ander gaat wel door. En dan weet je al gelijk van, oh ja, die wil wel verder. Bijvoorbeeld, ik had gisteren... Was dat gisteren? Ja. Gisteren bijvoorbeeld een leerling die mocht bij het eindfeest van de spot op het strand, mocht hij een uurtje draaien. Nou ja, dat zijn gewoon superleuke dingen. Dus mijn leerlingen worden ook echt gevraagd voor verschillende dingen. Ja, dat is echt te gek. Dus...
0: En wat voor leeftijd moet ik eigenlijk aan denken? Wat is de jongste zeg maar en de oudste? Als je
3: nou, mijn jongste is 6.
0: Okay.
3: Bijna 7.
0: Ja.
3: En de oudste, ja, ik heb natuurlijk ook volwassen, maar de oudste is... 15. Die
0: en
3: wordt
0: hebben ze
3: 15.
0: Ook verschillende muzieksmaken, zeg maar.
3: Ja. Ja, en dat is heel leuk. Want op een gegeven moment dan zijn ze wat verder. En dan gaan ze zeggen... Juf, ik vind dit toch wel leuke muziek. Kan je die voor me downloaden? Ja, ja, dat is wel heel leuk. Dus dat,
2: ja, ja.
3: Maar ik leer ze wel om alle stijlen. Dus ik laat ze kennis maken met wel bijna alle stijlen. Ook met wat ik doe, zeg maar.
2: Nou ja, toch een beetje... en ook maar proberen om... om er bij hun... erin te krijgen van wat vind je leuk om een smaak te ontwikkelen.
3: Ja.
2: Uiteindelijk. Hè?
3: Nou ja, dat zeg ik ook. Ja, ik zeg je, kies je eigen stijl.
2: Ja.
3: Wat je het leukst vindt. Maar dat is pas later. Als ze het wel echt wel verder gevorderd zijn met draaien. Dan zie je wel van dat ze daar of daar heen gaan. Zeg maar. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
2: Maar de jongste is nu 6, 7.
3: Ja.
2: En de oudste? Of is die zo oud dat hij denkt van...
3: Nee,
2: leeftijd niet meer noemen?
3: Dat is een hoog wiskundelerares die bij mij op les zit. Ik denk dat zij de oudste is.
2: Wat leuk.
3: Ja.
2: Ja, zo zie je maar hoe de nullen en de ene toch een beetje bij elkaar komen.
3: Ja, het
2: hè?
3: Is echt heel leuk.
2: In die computers, hè?
3: Ja, ja, het is echt heel leuk. Ja. Ik doe dit ook echt met heel veel plezier.
2: Ja.
3: Ook omdat de kindjes zo groeien en de optredens die we mogen doen. Dat vind ik heel leuk.
2: Wat ik wel heel leuk vind, ik denk dat vorig jaar was. Toen had jij een set op het Gasthuisplein.
3: Ja.
2: Waarbij je ook leerlingen liet...
3: Dat was het afgelopen jaar. Dat was of, met was ja, het? Was met 20-jarig festival, mijn jubileum.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: En dus daar waren wij ook. Dus dat hebben we gezien.
3: Ja.
2: Omdat een zoon van een goede vriend die mocht daar ook dat doen achter die draaitafel.
3: Ja, wat leuk.
2: En dat was zo ongelooflijk leuk.
3: Ja.
2: Dat enthousiasme, dat straalde er vanaf. Kijk. Uiteindelijk is het zo, en dat op het moment dat je met muziek te maken hebt, wanneer kinderen muziek maken, of dat nou achter een draaitafel is, met een gitaar of achter een piano, dat maakt niet uit. Maak je muziek, dan sla je elkaar de hersens niet in.
3: Nee, klopt.
2: En het is zo'n ongelofelijk cliché, en ik heb het al zo vaak geroepen, maar je kan het niet vaak genoeg zeggen. Hè? Als je ziet hoeveel leerlingen of we op de muziekschool hebben,
3: ja.
2: Hè? Dan dat wordt alleen maar meer. En wat je dan in de klas nog een keer probeert te doen, dat is echt fantastisch om mee te maken. Hè? En jij doet dat door de DJ-school.
3: Ja.
2: Dus kortom, je kan er niet genoeg aandacht aan besteden.
3: Nee, klopt.
2: Het is fantastisch wat je doet.
3: Ja, hè? Dankjewel.
2: En dat je ook de ouderen er een beetje in meeneemt. Hè?
3: Ja. Ja, vind ik wel belangrijk.
2: Ja, nou ja, ja. Dat begrip moet ook een beetje komen. Hè?
3: Ja.
2: Ik bedoel, toen ik vroeger heel lang geleden met jazzplaten thuis kwamen. Ze vonden dat wel aardig, hè? Dus dat was wel prima. Maar ik weet ook van vriendjes dat zodra als er een jazzplaat binnenkwam, dan werd hij nog net niet als een frisbee naar buiten gegooid. Maar het scheelde niet veel.
3: Ja, sommige ouders hebben ook wel moeite met de stijlen van de kinderen, hoor.
2: Ja, dat klopt. Maar dat begrip, dat moet er dan ook een beetje komen.
3: Ja.
2: Dus duidelijk maken dat er ook ouderen zijn die zich bezighouden met het draaien van platen en het DJ en noem maar op allemaal. Des te meer begrip komt als ze denken van, oh, wacht even. Het is niet zo dat als ik boven de 30 kan het ook nog leuk zijn.
3: Ja hoor. Ja hoor, ik heb echt geen leeftijd, maakt mij niet uit.
2: Nee.
3: Nee hoor.
2: Nee.
3: Ik vind het alleen maar leuk juist.
2: Ja.
3: Ik merk echt, de volwassenen die bij mij zijn, die zeggen ook, we hoeven er niks mee te doen, maar het is gewoon
0: leuk om,
3: puur gewoon een hobby of gewoon ontspanning, zeg maar.
0: Ja.
3: En dat merk ik zelf ook met het draaien.
0: Ja.
3: Dat het gewoon, ik vind het leuk en het geeft gewoon rust ook.
2: Absoluut.
0: We hebben nog een paar minuutjes, jongens, dus ik hoop dat jullie mij toestaan om een nummertje nog net er doorheen te gooien voor
2: wij
0: de pauze.
2: Wij maken hier een end aan. Maxime, enorm bedankt.
3: Dank jullie wel.
2: Heel veel plezier straks om 12 uur.
3: Dank
0: ja,
3: u wel.
0: Zeker.
3: En, ja, leuk.
0: Succes.
3: Thanks.
2: Jaag ze niet te snel van de stoel,
3: nee.
2: Wordt een bordje nog leeg.
3: Ja, is goed. Dat beloofd. Doei, dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Gaan we snel nog even luisteren naar de Houdini's met Kim Hoorweg. Haar vader speelt in de Houdini's. En de Houdini's stonden ook op Jazz Behind the Beach in de jaren... een beetje aan de eindperiode rond... eind jaren 90, denk ik. Shady Lady Bird.

0: gonna be a shopping.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen. En in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM Jazz.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de ZFM Jazz. Niet een reguliere uitzending. Het staat in het teken van 200 jaar Zandvoort als badplaats. We hebben daar het eerste uur al aandacht aan besteed. Maar we hebben nog meer gasten. Ik begon even met het nummertje Forever Young in de uitvoering van Javen Jackson en Nicole Zuraitis op vocals. Het nummertje natuurlijk van Bob Dylan. Forever Young. En dat geldt ook voor Zandvoort, denk ik. Hans.
1: Ja, dankjewel Edward. Gasten nu, Sonja Koper, om wat te vertellen over de babbelwagen. En dat Forever Young, dat klopt wel.
2: Ja, ik voel me zo aangesproken. Ik dank je wel voor deze plaats.
1: Ik kijk even tegenover me. Het klopt helemaal.
2: Ja, toch?
1: Het klopt helemaal. Nou, oké. Okay. Hebben we nog een paar veren? Nou, daar komen we straks wel op. Ja. Even kijken. Zo. De historie babbelwagen. Ja. Dat gaat heel lang terug, die tijd, hè? Met ja, Marcel Koper.
2: Marcel Meijer, hè?
1: Marcel Meijer,
2: Harry... Maar ja. Ook
1: Drommel.
2: Ja. Joh, dat die mannen hebben, ja. Die hebben vanuit hun hart, vanuit hun intrinsieke motivatie, vanuit hun noodzaak, het podium voor de Zandvoortse community in Hotel Faber weten neer te zetten. En dat heeft jaren geduurd. Het was altijd één groot feest. Ik heb er graag bij mogen zijn. Samen met mijn vader. En dat stopte. Voor welke legitieme reden dan ook. En dat is oké.
1: Okay. Ja.
2: Het werd enorm gemist.
1: Ja. Want hoeveel jaar heeft het nou ongeveer? Maar ja. Kun jij je nog herinneren? In jouw herinnering. Wanneer jij voor de eerste keer op zo'n... avond bent geweest van de babbelwagen?
2: Ja.
1: Nou, Hoe oud was je toen?
2: Nou ja, ik was toch wel op leeftijd al. Ik had mijn rijbewijs al.
1: Ja, dat is niet.
2: Ik was terug op al. Dus ik praat een beetje door de dingen heen... om eventjes aan de foto te denken die ik voor mijn geest kan halen. Het is meer... Ik ben daar 12 jaar geleden geweest.
1: Oké. Okay.
2: Voor het eerst.
1: Oké. Okay.
2: Nou nee, dat moet dan 15 jaar geleden
1: geweest
2: zijn.
1: Ja, denk ik ook.
2: En daarvoor was het natuurlijk
1: al. Ja.
2: En dat was... Wat ik daar van meenam... en dat is ook meteen de reden geweest om dat initiatief weer op te pakken. Wat ik zag gebeuren daar was... ik zag een Marcel, ik zag een Tom Drommel... En hun verhaal vertellen. En of het nou wel of niet klopt, weet je. Vanuit de zaal, interactie. Maar...
1: Dat is niet waar.
2: Nee, dat klopt niet. Heerlijk. Bij voorbaat tegen, zo Zandvoorts. Ja. Ja. Zandvoorts kwartiertje. Het kwam er allemaal op die avond.
1: Ja.
2: Maar mensen ontmoeten elkaar. Want op een gegeven moment is er een bepaalde leeftijd... dat je niet meer de kroeg in gaat. Dat je niet wat slechte been bent. Het was uitverkocht. Nou ja, en een aantal Zandvoortse ondernemers die dan met een hapje en een ditje en een datje... de schalen kwamen langs, een bakje koffie. Dat was in die €5 bij de prijs inbegrepen. Elkaar ontmoeten, elkaar zien. En die verhalen gaan dan door aan die tafels. En dat is iets wat heel erg bij mij past. Mensen die elkaar weer ontmoeten... verhalen ophalen, herkenning. Toen dacht ik, ja, dit is gestopt, maar dit mag niet.
1: Nee, maar en is toen het idee ontstaan met babbelwagen on tour?
2: Ja.
1: Dat is de reden geweest om het niet te laten verzonden
2: en om
1: het levendig te houden?
2: Ja, en om ook... Kijk, de babbelwagen, dat is iconisch. Daar moet je ook vanaf blijven. Dus dan moet je hem even 2.0. Dan maken we babbelwagen on tour, want het is net even anders. En ik initieer het. Maar Marcel is erbij, hè? En de oorsprong blijft hetzelfde. Maar we maken hem on tour. Zo ook zijn we nu... iedere donderdag in de bibliotheek. De bieb is dicht, normaal gesproken. Nou, wat doen wij? We gaan daar... Marcel heeft 3.500 knipselboeken... uit de Zandvoortse krant vanaf 1970. Prachtige verhalen. Die zijn allemaal ingeplakt. Heeft hij niet zelf gedaan. Die heeft hij ontvangen van mensen... die hem kende vanaf die babbelwagen. Goh, Marcel, kunnen we dat bij jou? Ja, tuurlijk. Zo'n verzamelaar ook, Marcel.
3: Ja.
2: Maar ja, goed, dat huis begint helemaal uit te puilen. En het wordt gerenoveerd waar hij woont. Dus er moest iets mee. Dus dan maken we een wintereditie. Dan gaan we niet on tour, dan maken we een wintereditie. En dat doen we dan op de donderdag van 1 tot 3 of van 1 tot half 4. Dan is er de mogelijkheid om de bieb in te lopen, want die hebben we dan open. En dan liggen daar 50 knipsenboeken. En dat doen we iedere week, doen we weer andere. Jaren kunnen we voort. En dan komen mensen en die krijgen een kop koffie en die gaan snuffelen in die knipsenboeken. En dan komen de verhalen los.
1: Dit komt nog.
2: Nou, daar zijn we afgelopen donderdag mee begonnen.
1: Okay.
2: En het ding is dat voor die on-tour hadden we wat ondersteuning. Hè, vanuit de gemeente, vanuit het Rabofonds. Nou ja, we willen het verduurzamen. Dus we gaan dan kijken of die wintereditie werkt. Nou, daar hoef je niet zoveel. De banners en de vlaggen, dat is allemaal al afgetikt.
1: Sonja, ja? Even interrumperen.
2: Ja.
1: Ik krijg altijd een heel kriebelig gevoel wanneer ik het woord verduurzamen hoor.
2: Nou, verduurzamen, laat dan, het zo
1: dan,
2: zeggen.
1: Dan denk ik eraan van, jij komt alleen nog maar op de fiets. En de bibliotheek wordt verlicht met kaarsen. Of is dat allemaal... Want
2: het is goodwill ook, hè?
1: Nee, maar wat bedoel je met verduurzamen?
2: Nou, voor mij in dit geval, als ik verduurzamen zeg, dan is het een lange termijn. Kijk, Babbelwagen on Tour, is de externe, ja. Dus op de locaties. De wintereditie is naar binnen,
1: ja.
2: Zodat je voor mensen die ontmoetingen specifiek vanuit die
1: veiligstellen voor de toekomst.
2: Veiligstellen voor de toekomst. Ja. Nou, dat is voor mij duurzamer.
1: Nee, maar ik heb een ander begrip bij verduurzamen.
2: Heel goed dat je ernaar vraagt.
1: Maar
2: voor mij
1: dat
2: is dit verduurzamen.
1: Maar dat is mijn beroepsdeformatie.
2: Ja.
1: Nee, serieus.
2: Nee, dat begrijp ik.
1: Wanneer ze praten over verduurzamen, dan begin ik alweer.
2: Hans, ik weet waar je vandaan komt. Ja.
1: Doe gewoon.
2: Ja, voor de lange termijn. In die context wordt het gebruik.
1: Ja, precies.
0: En voor vanmiddag, is er ook iets specifiek gepland?
2: We staan hier op de tol, op de tolweg.
0: Ja.
2: En we zijn gevraagd om... En we zijn maar vroeger gaan staan of eerder gaan staan als dat de bedoeling was.
0: Okay.
2: Paardentram zijn er kapot.
0: Ja.
2: En er liggen boeken daar, foto's nu. Het zijn geen knipsels, het zijn nu de foto's.
0: Ja.
2: Materiaal, heel veel archief. Mensen kunnen aanschuiven en krijgen...
1: Nou, om even een verbinding te maken naar het jazzprogramma, wat we nu eigenlijk hebben.
2: Ja, ja. Sorry, alle jazzliefhebbers, dat ik stoor.
1: Zeker niet. Ik heb het er met, toen Las Carré hier was, ook aan hem gevraagd. Van wat is jouw vroegste herinnering aan bijvoorbeeld de jazz in Zandvoort? Me niet realiserend dat hij geboren is in de 80e jaren.
2: Ja, ja.
1: Want we hadden natuurlijk het oude Jazz Behind the Beach.
2: Ja, ja.
1: Eind 60, begin 70 jaar. Hè, moeten we allemaal meemaken? Ja. Nou, dan gaan we maar niet op vakantie. Noem maar op.
2: Allemaal. Ja, was enorm.
1: Ja, gigantisch.
2: Ja.
1: Dat realiseer je pas heel veel later.
2: Ja.
1: Op het moment dat het jazzfestival te zijn, ervaar je het als... Nou, prima. Dat ervaar je als normaal.
2: Normaal, ja.
1: Min of meer. Maar later denk je van, ik heb wel hele leuke dingen gezien.
2: Ja.
1: Nou, dus daar heb ik het met hem ook over gehad. Dus ik vraag het eigenlijk nu ook even aan jou. Wat heb jij daar nog herinneringen aan?
2: Daar heb ik wel herinneringen aan. Ik heb natuurlijk een grote tijd ook in het buitenland gezeten, gestudeerd. Hmm. Dus ik ben ook wel even weg geweest uit Zandvoort. Maar wat mijn herinnering was, Koning, jazzzangeres.
1: José Koning.
2: Ja, die herinner ik me.
1: Zeker.
2: En die was upcoming toen.
0: Ja.
2: En die heeft hier... En ik heb Millie Scott.
0: Ja.
1: Ja, dat was op zondagmorgen.
2: Zo.
1: Jazz Behind the Church.
2: Ja, zo. Millie Scott was hier.
1: Ja.
2: Dat zijn mijn herinneringen.
1: Ja.
2: Dus jazz is altijd wel op de een of andere manier wel verbonden ook met Zandvoort. Want, denk ik dan ook, de jazzmuzikanten, even één dingetje, die kwamen natuurlijk ook bij, ik denk dan maar Ronnie Tober, die zat beneden in het strandhotel met zijn ding.
1: Bij Bouwers beneden.
2: Bij Bouwers beneden.
1: Ja.
2: Dus dat ja. is wel, ja.
0: Een soort van scene.
2: Ja, ja, zeker, ja. Zeker,
1: ja.
2: Zeker.
1: Ja. Nou ja, het was natuurlijk het, na North Sea Jazz.
2: Ja.
1: Maar daar moest je voor betalen. Mm-hmm. Dit was het eerste gratis festival van 3 dagen... Ja. Waar je naartoe kon, in het dorp. Hè? Dus op vrijdagavond in de kroegen. Op zaterdag op podia in het dorp. En zondagmorgen met Millie Scott. Ja, op het Gasthuisplein. En vol, hè? Ja. En het stond ook helemaal vol. Met,
2: maar Hans, even één ding.
1: Met de witte nummerbord.
2: Maar even één ding. Vol, het is nog steeds vol, hè? Op het moment dat de jazz in Zandvoort is. Of in de kerk, of in de krocht. Hè? Maar het is altijd vol.
1: Zeker.
2: Het is een enorme publiek ja. daarvoor.
1: Nou, we hebben nu even 4 keer jazz in the church.
2: Hè? Ja.
1: Bedenk ik me opeens, hè? Ja. Om maar even het bruggetje naar Millie Scott te
2: maken. Mm-hmm.
1: Dat is van een andere orde van grootte. Maar de muziek leeft. Hè?
2: Ja.
1: Daar hebben we het net ook met Lady Mix over gehad. Hè? Wat zij doet met haar DJ-school. En de muziek op de scholen en de muziekschool. En noem maar op allemaal. Ja. Hè, van jongens, maak muziek. Het is zo leuk. En het brengt zoveel verbinding met iedereen. Hetzelfde. En daar ga je weer. Het leven bestaat uit bruggen. Hè. Je moet alleen bereid zijn om er overheen te lopen.
2: Ja, je moet een aantal mensen met lef hebben.
1: Nee, en niet midden op de rug te denken. Nee. Nou, ik sta hier en dan wacht ik tot die ander naar mij toe komt.
2: Nee,
1: loop in godsnaam door. Hè. Ja. Ik bedoel, dat je het leven wordt zoveel leuker.
2: Nou ja, ik denk dat cultuur...
1: Met die babbelwagen
2: mijn cultuur, hè, ja. Nou ja, kijk, weet je, die babbelwagen, dat is een thema waar je gewoon veel meer dingen kunt aanplakken. Ik sprak gisterenmiddag Penny Vos, die in het HDMZ, het Zandvoort Museum, een preview, sneak preview van een stuk wat zij geschreven heeft vanuit een verhaal uit Zandvoort. Kijk, die verhalen die komen hier ook los. Dus ik probeer die verhalen ook te vangen. Dus wij zoeken elkaar ook wel op. Dus het gaat constant om die verbindingen. Maar die verbinding is er natuurlijk ook met muziek. Het is cultuur die dat verbindt. En het... Kijk, voor Zandvoort is denk ik... voor dan een behoorlijke groep nog hier... die zijn niet zo opgevoed met cultuur daar. Maar ze zijn er wel onderdeel van. Dus op het moment dat je ze zacht kunt laten landen... in een setting, whatever, muzikale setting... andere culturele setting... dan is die verbondenheid ook... die is er dan.
1: Ik denk dat ik op een donderdag... moet gaan zoeken in de boeken van eind 60, begin 70 jaren. Want wij gaan een uitzending maken. Of misschien wel 2 uitzendingen als we tijd tekort komen. Hè, maar daar komen we dan wel achter. Over de jazzhistorie in Zandvoort.
2: Ja.
1: En 10 minuten hier, dat doet geen recht.
2: Nee.
1: Aan alle muziek die hier gemaakt is.
2: Nee, zeker.
1: Maar
2: niet.
1: Daar hebben we. Er zijn niet veel beelden meer of andere dingen van. Over die eerste periode, die toen de tijd, onder andere met Gert Toon, was natuurlijk een van de founding fathers.
2: Ja,
1: en Nederlof en noem maar op allemaal.
2: Ja,
1: die dat toen de tijd hebben geïnitieerd.
2: Ja.
1: Maar dan moet ik nog. Dan gaan we Gert Toon ook uitnodigen. Hè, of die hier dan wil komen. En dat vindt hij prima. Hè, dat vindt hij leuk om te doen. Maar we moeten dat wel even goed voorbereiden.
2: Ja.
1: Van wat er
2: maar
1: aan de hand is.
2: Kom ook dus, even bij die boeken. Hè?
1: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus jij hebt het net over de boeken van toen de tijd wat er verzameld is. Dus misschien dat daar ook wel iets in staat.
0: Ja, ik denk foto's van mensen die foto's genomen.
1: Over de oude artikelen in de krant. Ja. Over de persberichten. Over de dingen. Wie hebben er opgetreden? Wie zijn er geweest? Hoe, wie, wat, waar? Hoe was het weer? Je kan van alles verzinnen. Maar het is ontzettend leuk... om daar dan eens even in te gaan spitten.
2: Ja,
1: van wat kan ik boven water halen?
2: Ja, en als je ze openslaat, dat was het eerste wat ik zei. Ik sloeg er eentje open. Toen dacht ik, oeh, ik ruik het. De muffigheid. Want zo lang liggen ze, hè?
1: Ja, maar als je muffigheid ruikt, dan, dan doet het de zaken.
2: Ja, precies.
1: Dan is het oud.
2: Precies. Ja.
0: Zullen we er een nummer in gooien?
1: Ja, nee, dat hebben we met Edward goed afgesproken. Hè? Als die denkt van, nou is genoeg geweest, dan roept hij van, ik gooi er een muziekje.
0: Van de Frank Grasso Big Band, die stonden ook op Jazz Behind the Beach destijds. Ja. En daar zitten mensen in die later in de Houdini zaten, zoals Angelo Verploegen en Rolf Delfos, de saxofonist. Ja, swing it nummer. The Blues Goes On.

Frank Grasso, Big Band, The Blues Goes On. Dat was een big band, een beetje in de jaren 80. Met studenten die later iconen in de Nederlandse jazz zouden worden. Zoals inderdaad is Angelo Verploegen en Rolf Delfos. Ik draai nog even snel een ander nummertje nu onze gast net aanschuift. Susanna Alt met Jazz Biotic. MUZIEK

0: Oké. Suzanne Alt. Jazz Biotic. Ja, inmiddels zijn nieuwe gasten aangeschoven bij Hans. Dus Hans, go ahead.
1: Ja, goedemorgen. Abby Keltan, Arne Lamberg. We gaan het hebben over de Tolweg Lunch. Want daar gaat het om, straks. En daar hebben we nog wel wat opmerkingen over te maken. Maar als eerste eigenlijk de vraag aan Arlan, die ongelooflijk actief is in de gemeente. Met allerlei dingen. Heb je hulp nodig of wat dan ook, dan is Arlan nooit te beroerd om te zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Hoewel je die tijd misschien niet hebt, maar hij doet het wel.
2: Ja, heel vaak.
1: En zo werkt dat een beetje met die hier in het dorp. Wat is een dorp zonder vrijwilligers? Nou, en andere mensen die willen helpen. Arlan, wat is jouw bemoeienis geweest met badplaatsen 200 jaar?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Lana Lemmers die vroeg mij, dan kan je heel vaak geen nee zeggen. Dus, dus dat was het geval. Ze wilde een ouderwetse haringkraam hebben. En die heb ik toevallig. Dus bij een oud badplaats hoort ook een gedachte met de oude handkar. En die oude haringkar, die heb ik nog steeds in mijn bezit. Dus ja, toen was ik...
1: Is hij echt heel oud of is, ja, nieuw, of is hij nieuw gemaakt?
2: Ja, nee, het is echt een oude. Eén wiel moet ook vervangen worden, want die is bijna vergaande glorie door de houtrot. Maar
1: waar heb je die vandaan gehaald? Of had je...
2: Nee. Jaap Kroon had hem ooit op de kop getikt. En daar heb ik hem dan ook weer van overgenomen.
1: Ja.
2: Als je iets met de auto moest hebben met vissen, dan moest je meestal met al bij Jaap Kroon wezen. Dus,
1: maar heeft Jaap daar zelf nog bij rondgelopen?
2: Nee. Deze heeft hij, ik weet niet via wie heeft hij die gekocht. Ik weet ook niet eigenlijk van wie die is geweest. Maar Jaap zelf had er eentje die echt nog op het strand is gebruikt. Een bakfiets.
1: Ja.
2: Die heeft volgens mij Thomas nog in het bezit.
1: Ja.
2: En ik had er ook eentje via Jaap op de kop getikt. Dus,
1: ja, dat is toch een belangrijke historie.
2: Ja, dat is leuk. Ja.
1: Dat soort dingen. Dat moeten we vooral niet weggooien. Er wordt al genoeg waardevols... om ze even geholpen.
2: Absoluut. Maar
1: dat moeten we niet doen.
2: Maar soms word je dus gevraagd voor dit soort dingen.
1: Ja, zeker.
2: Maar tijd is soms een ding. Hè? Om niet al, je kan niet meer alles aannemen. Joh, dus.
1: Nee, maar dat...
2: Maar
1: dat,
2: dit is treffend. Het weer is fantastisch. Ja, dus.
1: Ja, maar dat is ook een beetje het gevaar. Hè? Dat je geneigd bent om op alles wat er gevraagd wordt... ja te zeggen. En je realiseert je pas later van... Man, waar heb ik nou eigenlijk ja tegen gezegd?
2: Ja,
1: koopt
2: maar 3 man personeel nodig die op de boulevard doorgaan met de handen.
1: Dat bedoel ik. Dat is ontzettend lastig.
2: Maar het weer zit mee, dus...
1: Het is fantastisch weer.
2: Het is fantastisch.
1: Fantastisch weer. Abigail.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Nou, wij zijn vandaag niet naar het strand met de car.
1: Nee.
3: En we hebben de car hier op de Tolweg neergezet. En wij doen geen vis... En wel andere lekkere dingen. We hebben speciaal voor Zandvoort zijn we hier in de tuintjes, in de moestuinen geweest.
1: Ja.
3: We hebben heel veel pompoenen geplukt, want het is pompoentijd nu. Ze hebben heerlijke pompoensoep gemaakt. Echte Zandvoortse pompoensoep. En we hebben een broodje de Tolwachter bedacht. Dat is een brioche bol met pulled chicken.
1: Wat lekker.
2: Ja,
1: wat lekker. Wat lekker. En we moeten nog even wat uit de wereld helpen, hè? Van dat er toch een beetje de indruk ontstond dat de lunch als cadeautje van de gemeente naar de bewoners gratis zou zijn.
2: Maar het is gewoon af te rekenen. Maar
1: dat
2: weet
1: is
2: je,
1: niet
2: de prijzen zijn heel normaal. Een haring 3 euro of een broodje haring 3,50. Weet je, alle prijzen zijn is niks te gek. Dus ik zou zeggen, kom gewoon hierheen en geniet van het evenement. De oude paardentram.
1: Ja.
2: En het is... Het is leuk dat er iets midden op de Tolweg wordt georganiseerd. 1 hele lange eettafel waar 200 mensen aan kunnen zitten. Dus,
1: en het begint om?
2: 12 uur.
1: 12
2: we
1: uur.
2: Gaan straks Hart Holland naar buiten.
1: Tot,
2: en naar tot 3 uur, meen ik.
1: En tot hoe laat kunnen ze aanschuiven?
2: Tot 3 uur.
3: Ja, het is, 3 uur.
2: Sommige mensen kunnen nog om 2:30 aanschuiven. Want om 3 uur sluit het eigenlijk.
1: Ja,
2: maar
1: van
2: 12 tot 3.
1: Ja.
2: Dus
1: Ja, want om 4 uur moet helemaal leeg zijn weer, geloof ik, hè? De Tolweg.
2: Nou, ik
1: dacht
2: ga in ieder geval dan naar Boulevard. Want,
1: Maar met dit weer is aan de Boulevard ook druk.
2: Ja, tuurlijk, daarom. Maar niet klagen. Het is fantastisch. Het regelt. Hadden we minder dan de helft van de mensen gehad. Dus,
1: zeker. Ja, nee, het had niet beter kunnen zijn daarom. Dan dit.
2: Nee, het is fantastisch. 27 september en het is ook mooi weer.
1: Ja, nee, dit is een geweldige Indian Summer, dit, hè?
2: Ja.
1: Dit moeten we maar koesteren, ja, deze dag.
3: Zeker.
1: En vastleggen voor nageslacht.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Dit kunnen we nog wel een keer doen, over absoluut een poosje.
3: Ja.
1: Ik heb nog een heleboel vragen, maar ik denk niet dat we het moeten... Jullie willen weer heel snel terug. Je hebt nog een heleboel werk te doen. Dus...
3: Ja, wij gaan ons klaarmaken voor de lunch.
1: Ja, dat bedoel ik. En dat is veel belangrijker dan hier zitten.
4: En je zei niet vis. Wat kunnen we zo zitten al verwachten dan in de zin
3: wat,
4: van...
3: Wat ik verkoop?
4: Ja.
3: Ja. Ja, dus Arlan doet de vis.
4: Ja.
3: En wij hebben dus pompoenen geplukt. Daar hebben we pompoensoep van gemaakt. Die kan je bij ons halen. We hebben een broodje de tolwachter. Dat is een brioche bun met chicken.
4: Ja. Ja.
3: En we hebben een vegetarische optie. Dat is met een broodje van de grill met kaas en groenten.
4: Oké, klinkt
1: maar
4: goed.
1: Maar de pompoenen uit de moestuintjes.
3: Ja.
1: Ben je gewoon s'nachts de tuintjes ingelopen en waar een pompoen stond, heb je eruit gehaald?
3: Nee, ik heb wel netjes gevraagd.
1: Ja, ja, oké.
3: Okay. Ja, ja, ja. Nee, Bram, de klimaatpiraat.
1: Ja?
3: Die heeft een hele mooie moestuin. En die ligt echt helemaal vol met pompoenen.
1: Oh.
3: En daar kan ze zelf niet meer op.
1: Nee.
3: Dus toen mocht ik lekker halen.
1: Oh, ja. Vandaar.
3: Ja.
1: Vandaar. Ik denk, moestuintjes in. En dan moet je nog even
3: dus
1: vragen.
3: Dus zijn echte zandvoortse
1: of je
3: pompoenen
1: er moestuintjes in mag. Ja, precies. Maar ook nog andere dingen uit de tuintjes hier gehaald? Piepertjes?
3: Ja, we hebben ook niet? Piepertjes, die verkopen we ook.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Prima. Helemaal goed. Jongens, heel veel dank voor het snelle, voor even het snelle naar boven lopen.
2: Ja.
1: En...
2: geniet ervan. Kom straks naar beneden.
1: Ja,
3: ja kom lunchen.
1: We zien jullie straks allemaal.
2: Heel goed.
1: Heel veel, dankjewel. Heel veel dank voor het naar boven lopen.
3: Dankjewel.
1: En veel succes straks.
2: Dank je.
1: Kom vast goed.
2: Kom goed.
4: Gaan we verder met een nummertje van Ibrahim Malouf en Richard Galliano, de accordeonist. Hold your peace.

0: Ibrahim Malouf, bijgestaan door Richard Galliano van het allernieuwste album van die Malouf, Trumpets of Michelange, volume 2. Er doen allerlei cracks op mee. Zoals John Batiste en ook Trombone Shorty. Dat is echt een vrolijk album. Ja, de gasten zijn verdwenen. Dat betekent dat Hans en ik alleen in de studio overblijven. En dan kunnen we toch nog een beetje verder praten over die rijke geschiedenis van de jazz in Zandvoort. We hadden het zelf al voor de uitzending over een toch wel een roemruchte figuur binnen die Nederlandse jazz. En vooral dan op de radio. Want vroeger was het DJ natuurlijk verbonden met de radio. Niet zoals de moderne DJ die platen draait op straat en concerten doet, et cetera. En er is een hele beroemde DJ. De eerste Nederlandse radio DJ. En die kwam uit Zandvoort. Hans. Piet Velleman, ja. En dat niet alleen, hij was ook nog een echte jazzman.
1: Zeker. Ja. Hij, voor zover ik weet, kwam oorspronkelijk van Radio Luxemburg. Sprak ook met een heel mooi Engels accent.
0: Ja, het gooide alle Amerikaanse jazztermen er doorheen. Helemaal hip, zeg maar, voor die tijd. Ja. Ja, daar heb ik dus een verhaal over. Hij is dus in 1921 in Zandvoort geboren. En vanaf zijn zesde, zevende verzamelde hij dus platen, 78 toeren. Jazzplaten, dus van die tijd. En hij heeft een enorme verzameling opgebouwd. En na de Tweede Wereldoorlog kwam de VARA bij hem. Die hadden dat gehoord van muzikanten, dat hij zo'n verzameling had. En in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk moeilijk om muziek te verzamelen. En die radiozender VARA die kwam bij hem en zei van, kun je die platen aan ons geven? Want we willen gaan jazz gaan draaien. En dit was dus eind jaren 40, zeg 47, 48. En toen zei die Piet Velleman, dat kan wel, maar dan wil ik het ook presenteren. En toen is hij dus dat gaan doen. En is hij ook als eerste, heeft hij een hitparade programma gehad. Dus als je het hebt over hitparades, hij was de eerste man als DJ met een hitparade. Het programma heette ook Hitparade. En daarnaast had hij dus vanaf eind jaren 40 jazzprogramma's met echte jazz uit die tijd. Jaren 40, begin jaren 50. Dus ook de bebop die hij bracht naar een Nederlands publiek. Dus een zeer belangrijke figuur in de Nederlandse jazzgeschiedenis, denk ik. Ja, Michiel de Ruiter werd natuurlijk daarna de. Ja.
1: Eigenlijk waren alle Nederlandse DJ's en dat soort dingen allemaal schatplichtig aan Piet Velleman.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me Piet Velleman goed herinneren. Ten eerste omdat het voor de VARA was. Want bij ons thuis stond de radio vast op de VARA. Maar dat had meer te maken met de rode achtergrond. Dus, en het was een hele fantastische man, hè?
0: Ja. Ja, de reden, hij moest bij de radio weg, omdat hij werd ook platenbaas. Hij ging werken voor die platenlabels en ook later voor Motown. En dan vonden ze een conflict van belangen, weet je wat, dat hij ook tegelijkertijd op de radio werkte. En hij werd toen eigenlijk, ging hij vanuit de jazz meer naar de soul. Hij kreeg later in de jaren 60 heel veel publiciteit met zijn soul-programma's. En echt een expert in de soulmuziek. Dus ja, heel, heel bijzondere figuur. Hij leeft niet meer, maar lang gewoon tot zijn 20ste heb ik begrepen in Zandvoort. En toch wel een pionier voor het promoten van de jazz binnen Nederland op dat moment, na de Tweede Wereldoorlog. En Zandvoort, ja. Ik gooi je nog even weer een nummertje in, als dat mag, van jullie. Dat is Estrella Acosta. Dat is een Cubaanse zangeres met een Nederlandse. Ze woont in Nederland al heel veel jaren. Met onder meer Mark Bischoff, die je ook kent van Nueva Manteca. En het nummertje heet Dunas. Dus dat leek me ook toepasselijk, de duinen.

0: Estrella Acosta van haar nieuwste album Caminos, A Latin American Landscape, het nummertje Dunas. Ja Hans, we zitten al in de laatste 5 minuten, we moeten snel gaan afronden, maar ik denk dat je nog even wat wil melden over komende concert wellicht.
1: Ja, het komende concert in de Krocht op 11 oktober met Madeleine Bell is bijna vol. Dus daar zijn nog, ik denk, 10, 12 plaatsen nog.
0: En dus dan is vol, snel erbij zijn.
1: Echt ja. Volle bak in de kerk.
0: Ja.
1: Het concert van Scott Hamilton begin november, dat gaat ook prima. Tot nu toe, daar zijn natuurlijk nog kaarten voor, want het is nog niet zover.
0: Ja.
1: Maar het begint aardig aan te trekken en vol te lopen. Dus wat dat gaat, weer komen, niet te lang wachten.
0: Klinkt hartstikke goed. Ik ga eruit met iemand die volgens mij vorig jaar december heb gezien in Nieuw Inicum. Florian Wempe, ja, de saxofonist. En die heeft ook onlangs een plaat uitgebracht. Moet ik even weer kijken hoe die precies heet. The Light of Day. Met daarop Rob van Bavel en Willie Jones III, die Amerikaanse drummer. Steve Zwanink. En ook nog Rodolfo Ferreira Neves. Met hier een speciale rol voor V. Klaassen. Met een tribute eigenlijk aan een man die we allemaal kennen. Maar die is ons ontvallen. Roy Hargrove. En dat was eigenlijk de mentor op een gegeven moment van die Florian Wempe. Die heeft een aantal lessen gehad van Roy Hargrove. En daar gaat het nummertje dus over. Ik zeg goodbye en maak er een mooie dag van. Kom naar de Tolweg hier in Zandvoort. Het is fantastisch weer. De mensen zijn er klaar voor. Je hebt ze net gehoord. Het eten staat klaar, zeg maar. Dus schuif aan. Tot ziens. En volgende week weer een gewone ZFM Jazz. Bye bye.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM voor Zandvoort.
3: Een zeer goedemorgen bij het programma 200 jaar rond de Watertoren uit Zandvoort met Zandvoort. Yes, is al geweest. En wij gaan het volgende twee uur doen met wat Zandvoorters die van alles te vertellen hebben. Ook in het kader van 200 jaar badplaats. En wat gaan wij allemaal doen? Wij gaan eerst praten met meneer Boudewijn Duivenvoorde, voorzitter van de Aardappel Teelt met een T-vereniging. En... daarna komt Koen van Toen, Koen Marijt. Die gaat ons vertellen hoe hij het onderzocht heeft allemaal. Als het goed is komt dan burgemeester Molenburg ook nog het afsluitingje doen van het eerste uur van ons. In de tweede uur, Ger, gaan we jou ruim naar buiten sturen.
4: Goed plan.
3: En praten met bezoekers, eters, ja. Organisatoren. Ja, wie je ook tegenkomt.
4: Wie ik ook tegenkom.
3: Dat is mooi, dan komt het goed uit. Pim, een scala van muziek heb ik gezien.
5: Ja, klopt inderdaad. Ik zoek inderdaad naar oude nummers natuurlijk, waar Zandvoort in komt. En eigenlijk het leukste is natuurlijk Louis Davids met Zandvoort bij de Zee. Van.
3: Dat is ook wel de echt oudste, geloof ik, hè?
5: Inderdaad, een van de oudste.
3: ik hoorde hem krakend op YouTube. Ja. Maar ja, het openingsnummer is natuurlijk het mooiste.
5: Ja, en die gaan we nu draaien.
3: Gaan we nu luisteren.
5: Ja,

0: Ja, de Passionier Dream Band is natuurlijk altijd een fijne opening van ons programma, want we doen het met z'n allen. En dit programma is geloof ik door 12, 13 man bij elkaar gesprokkeld vanaf 10 tot 4. En over Zandvoort gesproken. Zandvoort had ook aardappeltelers. En naast mij zit Baron Duivenvoorde, voorzitter van de aardappelteelt, met een T, hè?
1: Met T, ja zeker.
0: Waarom is die T erachter gezet?
1: Omdat wij telen en het
0: werkwoord is teelt.
1: En dan krijg je geteeld.
0: Geteeld.
1: Teelden.
0: Teelden. Goed. je bent denk ik nu 2 jaar voorzitter van de club.
1: Ja, ja. Dat klopt. Precies.
0: De aardappelteelt is eigenlijk ontstaan uit de pure armoede in Zandvoort, hè?
1: Inderdaad, daarom ben ik ook voorzitter. Want ik ben, ik ben van de arme tak.
0: De armlastige voorzitter. Hey, hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat dat overging naar een vereniging? Want het is gekomen omdat mensen geen centjes hadden. Ze gingen aardappels telen om een klein beetje centjes erbij te verdienen. Naast de varkens en andere dingen die in het binnenterrein en buitenterrein van het circuit waren. Dat stopte op een gegeven moment. Hoe is dat dan verder gegaan?
1: Je bedoelt hoe dat ontstaan is?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk net wel zoals je zei, uit armoede. Dat men wilde natuurlijk niet het geld verder uitgeven aan overige zaken als de eerste levensbehoefte. Mm-hmm. Nou, dat is brood en aardappel. En die aardappels, dat gedijde heel goed op zandgrond. Daar is men achter gekomen. En zodoende heeft men dan die aardappel. Hoe dat precies in de historie helemaal gegaan is, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar je bent wel aan het zoeken.
1: Ik ben aan het zoeken, samen met de heer Bluis, u wel bekend. Die is ook in samenwerking met het jubileum wat nu vandaag gevierd wordt in de archieven gedoken. Omdat de 200 jaar badplaats, waar ook nog een kleine zijwegsprongetje gemaakt is naar het aardappeltelen. Nou ja, en wij zijn als vereniging bijna 75 jaar. En dat is meer uit hobby en uit cultureel erfgoed ontstaan. Wij vinden het een dusdanig belangrijk verhaal dat dat in het leven blijft. En het is ook heel gezellig. Het is ook heel leuk om dat te doen. Maar ja, wij doen het echt niet om geld uit te sparen voor de aardappels. Ik geef ze allemaal weg.
0: Goed aardappeljaar dit jaar?
1: Dit jaar was een heel goed aardappeljaar. We zijn tevreden. In tegenstelling tot het jaar daarvoor, toen hadden we geen aardappels.
0: Maar toen was het ook heel erg nat.
1: Toen was het inderdaad erg nat. Toen stond het water 2 meter hoog en toen kon je bijna rijst gaan verplanten.
0: Ja, maar dat mocht niet.
1: Dat mocht niet van de PWN. Daar huren we trouwens het land van. Aardige jongens.
0: Zij willen eigenlijk alleen maar dat je aardappelen doet, hè? Je mag niks anders.
1: Wij mogen niets anders. We mogen alleen de aardappels in dat stuk gebied. Verderop bij het entree, zeg maar, aan het eind van het Nieuwe Zandvoort. Daar is wel een tuinersvereniging en die mogen alles verbouwen wat ze willen buiten dan.
0: Dus buiten het waterwindgebied, zullen we zeggen.
1: Ja, precies.
0: Ik heb je ook iets horen vertellen over een brief van een koning.
1: Een brief van een koning, ja. Ik krijg regelmatig brieven van de koning.
0: Maar deze is 75 jaar oud.
1: Deze is 75 jaar oud. Nog ouder zelfs. Hij komt uit 1881. En de koning was een groot liefhebber. Dat was koning Willem III van de Zandvoortse duinaardappel. En die heeft toen via zijn thesaurier laten weten dat hij dat graag wilde ontvangen op zijn paleis. En die thesaurier heeft contact gezocht met ene meneer Holleberg, landbouwer al hier.
0: Dat is een bekende naam.
1: Ja, zeker. Maar ik weet niet welke. Wij zijn als vereniging nog in bezit van die brief. En die koesteren we ook natuurlijk. Daar staat zijn bestelling op, die ik overigens niet uit mijn hoofd weet. Maar het is wel leuk.
0: Doe maar een mut.
1: Een mut van dit en een mut van dat en een mut van dat. Ik weet dat het eindbedrag ongeveer 80, 81 euro was. En dan ging er nog 1% van af, omdat die contant betaalde.
0: Oh, toch wel een fikse rekening.
1: Ja, dat was een groot
0: gebeuren
1: voor een paar aardappeltjes. Maar hij moest ze zelf brengen, meneer Holleberg. En dat heeft hij ook gedaan. Ik weet niet hoe dat gebeurd is destijds. Maar het is wel leuk dat we dat natuurlijk nog hebben. Zo'n handgeschreven brief met postzegel enzovoort.
0: Nou ja, het is een uniek stuk wat bij de historie van de aardappeltelvereniging hoort.
1: En ook voor Zandvoort natuurlijk.
0: Voor Zandvoort, ja.
1: Onlangs heb ik gesproken met onze wethouder van cultuur, de heer Lars. En de heer Lars vertelde mij weer dat meneer Walter Sans, u misschien wel bekend, een beetje archivaris van, ja, van Zandvoort.
0: Ook onderzoeker van 200 jaar Badplaats.
1: Van 200 jaar Badplaats. Zou ook zeer geïnteresseerd zijn om die brief te zien. Ik heb hem helaas nog niet gesproken. Maar hij is ook een van de eerste die daar kennis van mag nemen.
0: Maar hij moet er wel een meter afstand van houden.
1: Hij mag hem niet aanraken. Nee, dan, maar hij heeft zich wel aangemeld al als lid van onze vereniging.
0: Ja, dus dat hoorde ik afgelopen vrijdag.
1: Ja.
0: Maar dat was onder lichte dwang van zijn vrouw.
1: Nou, dat zou kunnen. Maar ik dacht ook dat de ex-wethouder daar nog mee te maken had.
0: Ja, ook.
1: Dat hij hem ook een beetje een duwtje had gegeven in de goede. Maar wij kunnen wat extra mensen wel gebruiken voor op ons land.
0: Hoe gaat dat? Want je hebt een aantal leden.
1: Ja.
0: En je zou heel graag wat leden erbij willen hebben.
1: Nou, wij kunnen best wat leden erbij hebben.
0: Heb je land over, om het zo te zeggen?
1: Wij hebben geen land over. Het is zo dat wij met de PWN afspraak hebben over het eventueel te verdelen land. Maar ik kan misschien altijd nog praten met die mensen als het echt... maar je moet ook geen honderden mensen in de duin hebben. Ik bedoel, er zijn nu ongeveer 25 tot 30 personen. Mm-hmm. Als je dat ietsje uit kan breiden, dan is dat leuk. Maar het is geen must. We zijn natuurlijk ook een beetje een vriendenclub onder elkaar. We helpen elkaar met hekken uitzetten. We helpen elkaar met ophalen. Als er iemand ziek is, dan wordt er een handje uitgestoken door een ander lid. Dus dat is allemaal leuk. Dat is een heel fijn gebeuren.
0: Hoeveel leden zijn er nu ongeveer?
1: Wat ik je zei, tussen de 25 en de 30.
0: Nou, dat valt nog mee dus.
1: Dat valt nog mee.
0: Maar ja, je mag natuurlijk niet alle land gebruiken.
1: Nee, er zijn een aantal kavels die beschikbaar zijn. Maar die moeten om het jaar moeten wij wisselen.
0: Moeten rusten.
1: Dat het land weer inderdaad rust moet hebben. Tot een jaar of vier daarna, dan mag je daar weer op.
0: Dus je draait eigenlijk door dat hele gebied heen.
1: Ja, je draait door het gebied heen.
0: Vanaf langs het pad van naar Bloemendaal, fietspad.
1: Ja, Duinpieperspad heet het.
0: Duinpieperspad heet het ook. Ja, dat was enige ongerustheid omdat er brand was bij de Duinpieperweg.
1: Ja, ik werd opgeschrikt door iemand die mij belde. Die zei, er is brand. Ik zeg, nou, dat is makkelijk. Dan hoeven ze niet meer te bakken. Nee, nee hoor. Ik was natuurlijk wel geschrokken. Dat wil zeggen, je vindt het altijd vervelend als er brand is. Maar, en zeker als het bij ons in de buurt is van de theelandjes. Maar het was gelukkig voor ons aan de andere kant. En de brandweer was zeer snel ter plekke. Ik heb er ook nog op gereageerd om ze te bedanken. Dat het zo goed gegaan is. En dat het niet verder voor andere mensen ook schade bracht. Mm-hmm. Maar de landjes hadden er totaal geen last van.
0: Dat is mooi. Als men lid wil worden van de aardappelteeltvereniging, waar moet men zich melden?
1: Dan kan men zich melden tot ons secretariaat. Dat is de heer Paap. En de heer Paap is Hans Paap. En die handelt het verder af. En u kunt eventueel terecht bij Van Zandvoort. Daar staat ons bestuurslid van de Kraai, onze Arnold.
0: Arnold Bluis.
1: Arnold Bluis. En als u daar even zegt wie u bent en wat, dan komt dat goed. Maar je mag mij ook aanspreken in het wild.
0: Dus als je in een groene fiets met een rieten mandje erop zit...
1: Dan ziet u de voorzitter. Ja.
0: Dan kunnen we er gewoon even mee afspreken.
1: En van plan Hansenkaarten te laten maken met mijn gezicht erop.
0: Ja. En dan handtekening uitdelen, dan gaat u door het dorp heen. Er is een tekort aan aardappelen in heel Nederland. En uw vereniging heeft genoeg aardappelen. Hoe moet ik dat rijmen?
1: Nou, wij hebben natuurlijk een heel vruchtbare grond. Ten eerste is dat natuurlijk al van oudsher bekend. En ten tweede gebruiken wij het goede ras. Dat wil zeggen, wij hebben een keuze uit zeg maar 25, 30 soorten. En dan zorgen wij dat wij de goede aardappel hebben die altijd gedijt.
0: Ja, ik ben ook een beetje lid van de aardappelclub. En ik weet dat er vier soorten waren. Bintjes, Rozenval...
1: De Frieslander, hè?
0: Dunastar en de Frieslander.
1: Dat is de vroege aardappel.
0: Dat is de vroege aardappel,
1: ja. Die bent u wel vergeten natuurlijk.
0: Ja. u bent ook een stichting geworden.
1: Ja.
0: Was dat nodig?
1: Nou, dat hebben we gedaan omdat we, zoals ik in het begin van mijn verhaal, die zijn bijna 75 jaar bestaan. En dat we daar wat activiteiten willen ontplooien. In welke vorm dan ook. We denken om iets te gaan doen op de scholen van Zandvoort. Daar ons praatje te houden en wat beelden te laten zien. Ook de klas uit te nodigen in Duin. En daar moet ik nog contact over nemen met de PWM. En die stonden er in eerste instantie niet vreemd tegenover. Ze zeiden, oh, dat is leuk, want die zijn altijd wel voor educatie. Nou ja, dan moet je natuurlijk wat...
0: Ja, moet je wel hebben.
1: Wat hebben en wat laten maken en noem maar op. Nou, dan willen we natuurlijk voor ons jubileumjaar... de jubileumbijeenkomst een beetje feestelijk laten verlopen nog. En dat zijn heus geen braspartijen... maar dat is toch wel eventjes bij elkaar zitten... en dan vertellen hoe de wereld in elkaar zit van de aardappel.
0: Ja, zo is het weer rond. Men komt dan weer bij elkaar... In ieder geval, we zijn er een beetje doorheen, door de tijd en door het... Nou, als je nog wat wil vertellen, kan dat heel snel.
2: Mag ik nog wat vragen, ja? Mag ik nog wat vragen? Het is toch heel zwaar werk?
1: Ja, het is heel zwaar werk.
2: Toch wel?
1: Het is zeker zwaar werk en daarom heb ik ook veel vrienden om me heen. Die doen het werk en dan kan ik als voorzitter zeggen waar en wat en wanneer.
0: Nou, uit zeer betrouwbare bronnen weet ik dat. Ja. Na de eerste 10 minuten wordt er al geroepen pauze. Ja. En daarna gaan we weer verder. Maar wij willen u natuurlijk nog wel een keer spreken als het 75-jarig jubileumfeest in aantocht is.
1: Nou, ik heb nieuws voor u. Ik ben door uw collega uitgenodigd voor volgende week om nog een klein verhaaltje eraan te wijden aan het aardappelgeheel. Dus eigenlijk verrast u mij om nu binnen te vragen. Maar ja, u weet het, ik heb altijd wel wat te vertellen.
0: We gaan u... in de buurt van juli volgend jaar spreken over het 75-jarig bestaan.
1: Nou, ik verheug me al op de uitnodiging.
0: Dank u wel.
2: Niet te veel jenever, hè?
1: Nee, oom Jozef.
2: Aardappel jenever.
0: Oom Jozef, een van de stichters van de verenigingen, die dronk altijd een jenevertje.
2: Ja?
0: Pim,
2: ja.
0: De heikrekels.
3: Daar gaat-ie.

0: aangekomen met de tram. Ik ben even buiten wezen kijken. De paardentram had vertraging. Vandaar dat Pim nog maar een reserve nummertje heb gedaan. Toet Zandvoort zat in de tram. Dus ook Koen van Toen met de normale naam maar uit.
1: Ja, dat klopt. Welkom. Dat klopt. Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe was de rit?
1: Ja, heel plezierig eigenlijk. Ja, ik had me er iets hobbeliger bij voorgesteld. Maar het was eigenlijk wel een heerlijke rit, moet ik zeggen. Ik zei al, op een gegeven moment vroeg iemand hoe gaat het? Ik zeg, nou gaat het wel goed. Ik wil eigenlijk wel nog een keer een ritje mee. Ja,
0: dat dus, kan niet, hè?
1: Ja, ik mag voor mij nog een keer. Anders ga ik als verstekeling mee. Maar nee, het is echt een heerlijk ritje. Echt super.
0: Nou, ik had begrepen dat die binnen no time uitverkocht was.
1: Ja, ja, de tickets gingen heel snel, begreep ik ook. En dat laat ook wel zien dat mensen toch heel enthousiast zijn over een stukje geschiedenis. En met name hetgeen wat dan 200 jaar geleden is gebeurd. En ja, misschien ook wel liefhebbers van koetsen. Dat kan natuurlijk ook.
0: We gaan even terug naar het begin van jouw onderzoek. Je werd verzocht door een ambtenares. En die heeft mij toevertrouwd dat ze eigenlijk een stoffige oude man tegen zou komen. Tot, tot grote schrik zat daar Koen.
1: Ja, dat klopt.
0: Een jonge onderzoeker.
1: Ik heb wel misschien het innerlijk van een wat stoffige oude man. Maar nee, ja, kijk, ja, de historicus van huis uit. Onderzoek gedaan naar badplaatsen in Nederland. En op een gegeven moment ben ik bij Zandvoort terechtgekomen. Toen nog wethouder Bluis. Heel enthousiast iemand.
0: Wat deed je in Noordwijk?
1: Ik deed in Noordwijk onderzoek naar de badplaats Noordwijk. Okay. Onder andere. Ja, daar, dus veel archiefwerk, veel onderzoek daarnaar gedaan. En uiteindelijk hier in Zandvoort dus gekomen met veel enthousiaste mensen uit Zandvoort zelf. Dat maakt het ook wel heel makkelijk en heel fijn om uiteindelijk het onderzoek met elkaar te gaan doen. Ja.
0: Waar begint jouw onderzoek?
1: Het onderzoek begint eigenlijk, we hebben met de werkgroep geschiedenis, bestaande ook uit veel Zandvoortse inwoners, lang nagedacht van wat gaan we nou precies doen? Wat willen we ontdekken? Wat willen we nou gaan beschrijven? Want er is natuurlijk al heel veel over Zandvoort geschreven. Gort met stroop, nou voor mij heeft elke Zandvoort dat in zijn kast staan. Maar we merkten toch door en tijdens het onderzoek heen dat er bepaalde zaken niet helemaal klopten. Of dat ze toch nog even iets anders in elkaar zaten. En juist daar gingen we ons op richten. En we merkten dat met name de periode 1825-1828. Het moment dat de straatweg wordt aangelegd. Dat de twee tollen worden aangelegd. En dat het badhuis uiteindelijk wordt opgericht. En ook officieel geopend in 1828. Dat de periode is waar nog best wel wat... archiefwerk op ons te wachten lag. Dus uiteindelijk hebben we ons daar op gericht.
0: Was daar veel documentatie over nog?
1: Superveel. Ja, ja superveel. Ja, en dat is heel fijn. Er is een collectie, dat heet ook de commissarissen van het badhuis. Dus dat geeft eigenlijk alweer wat erin te vinden is. En dat zijn stukken vanaf het ontstaan in 1825. De eerste echte documenten tot aan uiteindelijk de verkoop en zelfs stukken uit de 20e eeuw en noem maar op. En iemand heeft dat ooit een keer toch bij elkaar gehouden en bij elkaar gebracht. En dat is tegenwoordig onderdeel van het Noord-Hollands Archief. Althans, daar bevindt het zich. En daar hebben wij onderzoek in gedaan. Maar bijvoorbeeld ook het gemeentearchief van Zandvoort. Dus de ingekomen stukken die geschreven zijn in 1825, 1826... naar het gemeentebestuur van Zandvoort toen de tijd... Ja, dat is
0: allemaal bewaard.
1: Dat zijn pareltjes. Dat is echt wel. Ja, dan ga je echt. Ik doe nu, denk ik, 15 jaar onderzoek naar geschiedenis. De ingekomen stukken van de gemeentes, dat zijn de pareltjes waar het om gaat. Daar vind je verslagen, in dit geval van Zandvoort, over een wethouder. Dat heet dan in die tijd nog assessor. En die bemiddelt eigenlijk tussen de burgemeester van Zandvoort en tussen de inwoners. Want de burgemeester van Zandvoort, in die tijd Willekes, die zit lekker in Haarlem. Die komt liever niet hier. En die assessor, die wethouder van de mei, die moet dan het eigenlijk allemaal regelen. Maar die schrijft dan over... Ja, discussies tussen Zandvoortse vissersvrouwen... over dat de burgemeester op een gegeven moment... ongewapend naar het dorp kan terugkomen. Dat vind je allemaal in die stukken. Dus ik wil bij deze ook een lans breken. De ingekomen stukken, in welke gemeente, welk dorp je ook zit... ga die een keer bekijken en bestuderen. Want er zitten pareltjes tussen. Echt helemaal top.
0: Uit die periode, wat was voor jou het meest opvallend en leukste?
1: Het meest opvallend en het leukste was eigenlijk... de hele totstandkoming van de straatweg. Met de tollen, maar ook de verhalen die erbij komen...

0: Toevallig vertelde ik net nog in de koets één verhaal. Dat op het moment dat de straatweg af is, zijn er ook twee tollen. Twee tolhuisjes, de Haringbuis en dan hier bij de tolweg een huisje. En daar zijn tolgaarders en die moeten dus geld incasseren. Mensen die tol moeten betalen, moeten bij hen betalen. En er zijn bepaalde tarieven van tevoren afgesproken. Je kan met een schaap over de straat weg. Dat kost dan 1 cent per schaap. Je kan met een varken. Dat kost dan 1 cent. Ja, dat soort dingen zijn al geniaal. Maar dan kom je er op een gegeven moment achter dat op het moment dat je in een koets stapt en je gaat met de koets vanuit Arnhemhout naar Zandvoort, betaal je eerst bij de Haringbuis je tol en dan bij Zandvoort je tol. De tol in Zandvoort is een stukje hoger qua tarief. En als je dan hier bij die tol in Zandvoort komt, of je nou in de koets zit, dan betaal je een veel hoger tarief dan dat je lopend over de weg gaat. Dus wat gebeurt er? Er zijn brieven uit die periode dat de tolweg net geopend is en dat de tolgaarder zich beklaagt bij de commissaris die dat hele plan hebben bedacht. Ja, dan komen hier elke keer koetsen en vlak voor de tol stappen de mensen uit. Die gaan dan lopend over de tol. Die betalen dan een lager tarief. Ja. De koets gaat voorbij en dan stappen ze aan de andere kant weer in. Ja, dat zijn geweldige verhalen. En dat zijn dat maakt het voor ons. Het is 200 jaar geleden, maar dat maakt het voor ons tastbaar wat er gebeurd is.
1: Is daar ook een oplossing voor gevonden?
0: Er is zeker een oplossing voor gevonden, want de commissarissen die hebben de klachten van de tolgaarder meegenomen. Uiteindelijk hebben ze ook wat onderzoek gedaan, wat brieven geschreven. En uiteindelijk is het tarief vastgesteld op hetzelfde. Dus of je nou in de koets zit of je gaat lopend, 2,5 cent, dat is wat je moet betalen. Ja.
1: Is dat de Haringbuis, is dat een uitgaande tol of een ingaande
0: tol? Dat is ingaand en uitgaand. Ja, ja, ja. In principe betaal je
1: om eruit te gaan
0: en om erin te gaan.
1: En hier op de tol betaal je om erin te komen.
0: Ja, ja, ja.
1: 2,5 cent,
0: ja. Volgens mij zijn het allemaal inwoners uit Zandvoort waar ik nu mee aan tafel zit. Althans, daar ga ik stiekem wel van uit. Inwoners van Zandvoort betalen geen geld. Die hoeven niet te betalen. 0 cent.
1: Dat gaan wij onthouden, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, wij gaan niks meer betalen.
2: Ja. En
0: er staat ook daadwerkelijk in die archiefstukken inwoners van Zandvoort of ingezetenen van Zandvoort 0 cent. Nou, dat is toch mooi. Dat is toch goed geregeld in die tijd.
2: Moet je dat bewijzen dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk was dat een of andere lijst of zo met ik kom daar en daar vandaan of ik woon daar en daar. En ik denk ook wel dat de tolgaarder op een gegeven moment wel het idee had van oh, jij bent er eentje van Keur, ja. Je bent er eentje van Koper, je bent er eentje van Paap. Dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn geweest. Ja.
1: Ja, er was natuurlijk niet zo'n hele brede bevolking zoals nu. Dus de groep was kleiner en toen kon echt iedereen elkaar. De weg wordt verhard.
0: Ja.
1: Er wordt een 2 tollen geven en dan gaat de ontwikkeling verder. Zie je dan de kustontwikkeling ook goed terugkomen?
0: Nou, je ziet eigenlijk wat je ziet is een soort eerste initiatief. Dus eigenlijk.
1: Dat is het eerste badhuis.
0: Het eerste badhuis. Er was ook een badhuis van 3 huizen. Eigenlijk een bestaand logement waar dan een badhuis van gemaakt is. Eigenlijk die twee ontwikkelingen zie je dat daarmee het ontstaan van de badplaats Zandvoort een feit is. Maar als je. En dat gaan we nu ook onderzoeken in de periode hierna. Dus ik praat misschien een beetje te veel al vooruit, maar we gaan nu juist de periode 1828 tot 1897 onderzoeken wat er dan gebeurt. Wat je wel al ziet is dat de ontwikkeling in Zandvoort, hij is er wel. Het is een badplaats. Inwoners uit Zandvoort gaan ook kamers verhuren in 1828 en doen het ook de jaren daarna. Maar de echte ontwikkeling met de nieuwe hotels, de nieuwe pensions komen vanaf ongeveer 1870, 1880. En een impuls krijg je vanaf 1881 als natuurlijk de trein hier komt. Station onder andere.
1: Dat is ook wel een stuk in de geschiedenis, want geen enkele andere badplaats heeft een klopterrein. Dat zal dus ook wel zijn impact wel hebben.
0: Ja, ja, ook op het type bezoeker wat hier komt. En dat is ook, dat vind ik het mooie aan de Nederlandse kust vandaag de dag. Er zijn heel veel badplaatsen, maar elke badplaats heeft eigenlijk zijn eigen publiek. Mensen die gewoon, laten we zeggen, normaal zijn, gewoon zijn, even dagjes mensen. Die gaan naar Scheveningen, die gaan naar Zandvoort, die gaan naar dat soort plaatsen toe. Mensen die misschien ook denken dat ze net even iets meer zijn, met nadruk op denken.
1: Denken,
0: die gaan dan bijvoorbeeld naar Noordwijk toe of die gaan bijvoorbeeld naar Domburg toe. Dat zijn toch allemaal exclusievere, chiquere badplaatsen. Maar dat heeft allemaal te maken met die hele badplaatsgeschiedenis, want toen die badplaatsen gingen ontstaan in Nederland aan het begin van de 19e eeuw. Scheveningen was de eerste, Zandvoort komt daarna. Zie je dat het alleen de elite is die er naar de kust komt. Mensen met geld, mensen met tijd. Op een gegeven moment in die 19e, maar met name de 20e eeuw, maar met name in die 19e eeuw, zie je al dat die elite op een gegeven moment te maken krijgt met burgers die net daaronder zitten. En zij voelen zich daar niet comfortabel. En zij denken, ja, dit was mijn badplaats, dit was mijn plek. Nu gaat het plebs eigenlijk, gaat deze badplaats overnemen. Dus ik ga naar een andere badplaats toe. Dus die gaan bijvoorbeeld vanuit Scheveningen en Zandvoort gaan ze naar Domburg of naar Noordwijk of nou, noem maar op. En zo zie je die ontwikkeling vooruitschieten. En dat heeft ook te maken met de verbindingen die er zijn. Want Scheveningen is te bereiken met de tram vanuit Den Haag. Dus de lokale inwoners, op een gegeven moment de arbeidersklasse, kunnen vanuit de stad richting het strand. In Zandvoort is precies hetzelfde. Ja. Arbeiders uit Amsterdam, uit Haarlem, die kunnen heel makkelijk hier naartoe komen. In Noordwijk, Katwijk, Domburg is het allemaal wat lastiger. Dus allemaal wat exclusiever.
1: Moet je een beetje je eigen exclusief vervoer hebben.
0: Ja, ja, dus dat zie je wel. En bijvoorbeeld Katwijk Noordwijk, die hebben dan wel een tram gehad. Maar die houdt, net als hier in Zandvoort, houdt die op een gegeven moment ook op. En ja, je kan nu nog daar naartoe met de bus of met je auto. En dan betaal je een godsvermogen aan parkeren. Dat zal, is in Zandvoort niet anders, heb ik zelf ondervonden.
1: Maar ook hier geldt. Ook hier geldt.
2: Als je hier woont.
1: Behalve als je ingezeten bent.
0: Oké, nou ja. Dus 0 cent of...
1: 0 cent.
2: Nee, hij kost een paar cent.
0: Oké.
1: Nee, hij kost 0 cent. Alleen als je een bewoner...
2: Natuurlijk. Ja, jij hebt gelijk.
1: Als je een gast neemt, kost dat 13 cent.
0: Oh ja, dan is het
1: maar. Maar het is toch wel leuk dat dat zo is. Dat je als Zandvoort niet hoeft te betalen. En dat het nu weer zo is.
2: Ja, grappig, hè?
0: Ja, de geschiedenis, misschien herhaalt hij zich wel, hè? Om het zo maar te zeggen.
2: Weet jij wanneer de zeeweg is gebouwd?
0: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee?
0: Nee.
2: Want het is natuurlijk ook een hele goede doorgaans geworden.
0: Ja, ja.
2: Want als het alleen maar de Zandvoortslaan had geweest, dan...
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Kijk, weet je, wat je in Zandvoort ziet is... Kijk, dat is natuurlijk ook het verhaal wat wij vertellen. Zandvoort, je kon er al op twee manieren naartoe. Via het Visserspad, onverhard, klein paadje. En via de weg die hier al lag. Maar alleen, het was een onverharde weg. En dan zie je dat in de jaren 20 van de 19e eeuw... zijn er een aantal initiatieven, waaronder die van de vijf commissarissen. En die zeggen, ja, weet je, wij willen in Zandvoort een badhuis oprichten. Wij willen, en wij denken dat het goed is voor de inwoners van Haarlem, maar eigenlijk voor de hele provincie. En voor de inwoners van Zandvoort. Want als er aan een weg wordt gebouwd en er wordt een badhuis gebouwd, kunnen die inwoners die best wel een arm bestaan hebben, kunnen daaraan werken, kunnen ze geld verdienen. Je ziet ook dat zij op een gegeven moment ook nadenken, dan moeten we wel een bestrate weg hebben, want dan kunnen we veel makkelijker richting die kust toe. En er is een gedicht, ik weet hem niet meer helemaal uit mijn hoofd, het is alweer een tijdje geleden, maar het is iemand die net als de straatweg geopend is, eigenlijk beschrijft, ik ga voor het eerst een keer naar Zandvoort toe, althans met de koets, in dit geval over die straatweg heen. Ik heb het daarvoor ook al een keer gedaan, maar toen was het onverhard, toen was het te zwaar, te lastig om er te komen. En je ziet dus wel dat dat eigenlijk een ontwikkeling is geweest. En er zijn heel veel mensen die zeggen dan, ja, ben je nou een badplaats? Heb je een badhuis? Maar ja, je moet er wel naartoe komen. Heb je een straatweg en geen badhuis? Dan wordt het ook lastig. Dus een beetje kip-ei verhaal. Maar als we historisch persoonlijk kijken, terugkijken van hoe het nou uiteindelijk een beetje gekomen is, denk ik dat de straatweg eigenlijk de belangrijkste is. Want ja, het badhuis is er helaas niet meer, maar de straatweg is er nog steeds. Alleen in een iets andere hoedanigheid.
2: Ik kreeg net een appje van Walter Sands. Die zegt 2 jaar geleden was 100-jarig bestaan van de zeeweg. Dus dat is 102 jaar geleden.
0: Ik dacht dat Walter een expositie had, maar die luistert gewoon mee dus.
2: Ja, ja. Luistert zeker.
1: Maar dat is ruim na jou, tot waar jij aan het onderzoeken bent. Dus dat komt dan nog.
0: Ja, ik hoop dat er ooit een serie komt qua onderzoeken in Zandvoort. Het is hier wel heel leuk om te doen. En er is nog heel veel leuk werk. En wat ik het bijzondere vind is dat je doet het niet alleen. Je doet het echt met de werkgroep.
1: Met die hele groep.
0: Met die hele groep. Nou ja, Arie Koper, Hans Konijn, Volkert Bloemen, Walter Sands. Zelfs de oud-wethouder Bluis. Hij is met pensioen. Dus hij heeft aangegeven, ik ga mee het archief in. Dan gaat hij lekker door de archiefstukken heen struinen. Ja, dat maakt het natuurlijk helemaal geweldig.
1: Ja, de Bluizen hebben natuurlijk een behoorlijke historie in Zandvoort. Jans de Kraai is een van zijn voorouders.
0: Ja.
1: Vandaar dat hij ook zo graag in de kroeg zit waarschijnlijk.
0: Eén anekdote over de wethouder. Hij luistert misschien mee.
1: Maar
0: we zijn een paar maanden geleden zijn we in het archief geweest. En toen zaten we met onder andere Volkert en met Hans. En mannen die hun meters maken in het archief. Ontzettend veel bekijken en doen. En de oud-wethouder was eigenlijk maar met één ding bezig. Hoe vaak kom ik mijn familienaam tegen in deze archiefstukken? En bij elke bluis die was het weer... Ja, er zit er weer één. Yeah! Dus dat was echt geweldig. Ja,
1: heeft hij ook streepjes gezet?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Dat moesten we aan hem vragen, denk ik. Maar het was echt een mooi moment was dat. Ja,
1: ja, hij loopt hier waarschijnlijk rond. Want hij ging ook lunchen, vertelde hij net tegen mij. Dus ik zie het wel. Koen, mocht je straks nog tijd hebben, ben je weer van harte welkom. Maar je moet natuurlijk met de tweede rit ook mee.
0: Ik mag nog mee, ja. Ja,
1: ja, ja, je mag steeds mee.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk is dat.
1: Dank voor
2: tot waar rijden jullie?
0: We rijden helemaal tot aan de Haringbuis. Okay. En dan gaan we gaan niet over de Zandvoortselaan, dus niet over de originele plek eigenlijk. Maar we gaan over de oude trambaan heen.
1: Okay.
0: En daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achter.
1: Ja, die hekken weg, toch?
0: De hekken zijn volledig weg.
1: Die naaltjes die daar stonden.
0: Ja,
1: zijn weg. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Dan kun je ze echt de oude.
0: En ze krijgen een stempelkaart mee, waarbij ze ook echt moeten stempelen bij de tollen, zowel hier als bij de Haringbuis. Dus
2: niet betalen.
0: Nee, Zandvoort is niet, denk ik. Maar,
1: ik zou dat checken. Bij de volgende rit
0: en dat ze niet dubbel betalen natuurlijk. Ja, hè?
1: Bij de volgende rit moet je zeker checken. En dan roep je gewoon, wie is er nou geen Zandvoorter?
0: Ja.
1: Betalen.
0: Ja. Ja. Ik zat net met alleen maar Zandvoorters. En toen voelde ik wel Zuid-Hollander toch een beetje... Nee, ik voelde hem op mijn gemak, hoor.
1: Helemaal goed. Koen, dank. Gezien de loop van het onderzoek spreken we elkaar zeker nog een keer. Mocht je straks terugkomen en nog even tijd hebben, wip dan even boven. Want ik heb nog wel een stukje tijd voor je. En dank.
0: Dankjewel.
1: Pim.
3: Muziek, Willem Duin. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.
1: Kijk, de eerste trein.

0: Na Koen van toen zit hier naast mij Molenburg van vandaag. Burgemeester, goedemorgen.
1: Niet van gisteren.
0: Niet van gisteren. Onze burgemeester is niet van gisteren, hoor ik net.
2: Gelukkig maar.
0: Meneer Molenburg, u bent burgemeester van Zandvoort. En dat wisten we al. Maar u bent ook met de tram mee geweest.
1: Ik ben net niet met de tram mee geweest.
0: Niet mee geweest?
1: Nee. Ik moest het Shantikor Festival openen.
0: Het is dus, wel druk.
1: Het is een weekend vol leuke dingen. Vrijdagavond hebben we de Zandvoort Art geopend. Wat ook het hele weekend overal gaande is. Op heel veel plekken exposities. Dus dat is ook heel leuk om, dat te bezoeken. Nou, het Shantikoren Festival vandaag. Hier het prachtige Tol-te-Tol. Waar het echt heel gezellig is. Ik ben net even rondgelopen buiten. Veel blije mensen. Kindertjes die op straat spelen. Ook heel fijn. De straat afgezet. Dus er is heel veel te doen in Zandvoort dit weekend.
0: Wordt wel een beetje kritisch worden gekeken. Er is te veel te doen dit weekend.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je,
0: of is het voor iedereen wat?
1: Ik denk dat dit voor iedereen is. En ik moet zeggen, ja, er is overal. Gisteren hadden we het Oktoberfeest. Voor ieder wat wils. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat, ja, zolang daar heel veel mensen op afkomen en blije mensen zijn, hoor je mij niet te zeggen dat het te veel is.
0: Nee, dat is ook wel.
1: Nee, dit, en gelukkig.
0: 200 jaar badplaats, heeft u zich daar een beetje in verdiept?
1: Zeker. Ik heb natuurlijk de hele wording
0: van Koen,
1: het hele proces. Walter Sands, onze communicatieadviseur en woordvoerder. Eigenlijk samen met Koen een beetje de aanzet is geweest voor het hele project 200 jaar badplaats. Ja, en wat ik heel belangrijk vind is om ook dat stuk geschiedenis van Zandvoort, waar eigenlijk best weinig van zichtbaar is gebleven na alles wat er in de oorlog gesloopt is, om dat ook echt via de geschiedschrijving boven tafel te houden. En mensen ook echt zich bewust te laten zijn van wat hier allemaal gestaan heeft en wat voor historie hier is. Met het omarmen van die badcultuur 200 jaar geleden. Dus en ik moet zeggen, het boek van Koen ook met ongelooflijk veel plezier gelezen. Ik ben hier nu 7 jaar burgemeester. Je hoort natuurlijk heel veel altijd over de geschiedenis van Zandvoort. Mm. En tegelijkertijd kom je dan ook wel weer allerlei dingen tegen die je ook weer niet wist. Dus,
0: Zitten er daar verrassingen bij die je dan?
1: Nou, het zit met name in de anekdotische verhalen. Het ging net even over ook zo'n geschiedenis van Gert-Jan Bluis. Nou, ik heb natuurlijk met die man in het college gezeten. En als je daarop drukt, dan krijg je alle mooie verhalen van vroeger. Dat vind ik ook altijd leuk. Ik las nu toevallig dat er een burgemeester is die liever niet meer bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn op bezoek wil gaan. Ik vind dat altijd fantastisch. Dat als dat mensen zijn die hier vandaan komen. Ja, die hebben altijd verhalen. Er is altijd geschiedenis. Je wordt altijd wijzer van. En mensen zijn dan ook vaak heel trots op dingen. Vaak ook veel verdriet meegemaakt. En ik zeg altijd, ik krijg dan gewoon vaak een uur geschiedenisles. En dat maakt het alleen maar leuk.
0: Zijn er ook mopperaars bij?
1: Zandvoort kent geen mopperaars.
0: Ik zie daar geen behoorlijk over van lachen.
1: Nee, er wordt hier nooit gemopperd in Zandvoort.
3: Nooit gemopperd.
1: Nee.
3: Af en toe een kritische noot?
1: Een klein beetje.
3: Dat mag.
0: Maar dat mag toch wel. Koen zei net ook al, hij is nog bezig. Weet u ongeveer tot hoeveel hij doorgaat? Gaat hij tot 2000 door?
1: Nou, het is de bedoeling
0: dat
1: hij nu...
0: Er komt natuurlijk een duistere periode aan.
1: Dat klopt. En ook dat is belangrijk om... Koen, het mooie van dit onderzoek is dat het echt hongerig gemaakt heeft om nog meer te doen. En er is natuurlijk zo ongelooflijk veel te beschrijven over de afgelopen 200 jaar. Dus ik ben ook heel blij dat dat gedaan wordt door Koen. Maar uiteraard ook met ondersteuning van een aantal hele betrokken Zandvoorters die ook echt het leuk vinden om die archieven in te gaan. En natuurlijk hoort daar ook het verhaal van de oorlog bij. En wat ik op dit moment heel mooi vind, is dat we de afgelopen periode heel veel van die stoppersteinen, struikelstenen hebben neergelegd in Zandvoort. We hadden er afgelopen week op 4 locaties een aantal. We gaan in november gaan we er 27 leggen. Ook juist om het deel van de geschiedenis van Zandvoort, waar we echt helemaal niet trots op mogen zijn, om dat ook zichtbaar te maken. Dus ik vind het ook belangrijk dat dat stuk van de geschiedenis herschreven wordt.
0: Ja, ik zit er zo een beetje over na te denken. Die duistere periode, die is echt duister wat de deportatie betrof. Hè?
1: Klopt, dus hier echt in hele korte tijd...
0: Met de flinke bezem.
1: Is de hele Joodse bevolking hier weggevoerd, waarvan echt slechts een enkeling teruggekomen is. synagoge die natuurlijk in de brand is gestoken. Ja, en nogmaals, je moet dat deel van je geschiedenis niet uitvlakken. Nee. De dominee Teunert van der Linden, de vorige dominee van de, voorvorige dominee van de hervormde kerk, heeft natuurlijk ook een stuk van die geschiedenis inzichtelijk gemaakt. En dat was ook best ingewikkeld, want het rijdt natuurlijk ook weer wonden open. Mm. En tegelijkertijd, ja, het is nu ook zo lang geleden dat we, ja, ook, ik zou maar zeggen, echt het onze plicht is om het ook te beschrijven.
0: Nou, die periode is natuurlijk alweer, wat is het, 80 jaar geleden. Maar mm-hmm. er zit natuurlijk wel nog nazaten in die een oom of een tante of een opa die daarin gezeten hebben.
1: Ja, maar goed, dat geldt
0: natuurlijk. Dat, dat is het heel, natuurlijk, ja. Ja,
2: heel, heel tastbaar ook.
1: Ja, dat klopt. En, ja.
2: En ik loop er elke dag langs en dan loop je er altijd langs.
1: Ja.
2: Dat is heel bijzonder. Je, gaat
0: je loopt niet door.
2: Je loopt er niet op.
1: Nee.
2: Nee, het is een hele rare situatie.
1: Ja, nee, ik vind het een heel mooi, tastbaar initiatief. En het, ja. het mooie is dat nu in heel veel landen ook struikelstenen worden gelegd. En als ik in het buitenland in steden ben, ja, je gaat er ook op letten, zou ik maar zeggen.
2: Ja,
1: dat,
2: precies.
1: Dat is ook wel het bijzondere.
0: Ja, ja, omdat je er nu, er is aandacht voor in de Zandvoortse krant en noem het maar op. En inderdaad, zo als je ergens in het buitenland loopt, ik zie die dingen ook liggen.
1: Ja, klopt.
0: En denk, ja, het is toch iets wat vast is en wat ook blijft bestaan.
2: Ja.
0: Maar ja, na de oorlog gaat het feest verder in Zandvoort. En dan bouwen we weer op naar een grote badplaats met een station. En dat gaat ook nog onderzocht worden.
1: Nou ja, wat mij betreft zou het mooi zijn als we gewoon een geschiedschrijving van Zandvoort. Ja, en ik ben zelf altijd ongelooflijk dol op dit soort geschiedschrijvingen van plekken, maar ook van mensen. Als we dat goed vastleggen. En ja, dat is natuurlijk wel het bijzondere van deze tijd. Is dat we op een hele andere manier archiveren en op een hele andere manier dingen vastleggen. Ja, en als ik bijvoorbeeld in het Noord-Hollands Archief, waar ik graag kom, kijk wat daar allemaal nog beschikbaar is en ja, wat het echt vraagt om goed bestudeerd te worden. Dan ja, ben ik blij dat er heel veel mensen zijn die dat graag doen.
0: Ja, dus ik ben nog niet van pluis af.
1: Nee hoor, maar dat heb ik altijd voorspeld. Dat
0: ik,
1: als die met pensioen gaat, dan gaan we nog veel van hem horen. Dus, en gelukkig maar. Want ja, zolang je mensen hebt die met hart en ziel zich inzetten in een samenleving. En het leuk vinden om dit soort dingen te doen. Dat is alleen maar toe te juichen. Ja. Beter dan een beetje stil achter de geraniums gaan zitten.
0: Dat zal hij zeker niet doen. Nee. Want hij moet ook nog aardappels rooien en planten en doen. En boten bouwen doet hij ook al. Ja. Dus hij heeft nog druk.
1: Ja, en misschien nog even waarom het ook ontzettend belangrijk is om goed naar die geschiedenis te kijken. Als je ziet nu, we staan als Zandvoort echt op het punt om nou ja, een aantal ontwikkelingen door te maken. Je ziet er komen echt meer bezoekers dan in het verleden. Die bezoekers veranderen. Er wordt ook in het strandbezoek veranderen heel veel dingen. Mensen gaan veel later naar het strand. Nou, door ook goed naar het verleden te kijken hoe dat soort trends zich ontwikkeld hebben en hoe we daarop ingespeeld hebben, kunnen we daar voor nu en in de toekomst ook heel veel van leren. En ik geef bijvoorbeeld één voorbeeld. We zijn in Zandvoort ongelooflijk afhankelijk van de vrijwillige inzet van bijvoorbeeld een reddingsbrigade. Maar dat zijn veelal jongens en meisjes die naar school moeten.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat mensen steeds later naar het strand gaan en het strandseizoen steeds langer wordt en die reddingsposten steeds langer open moeten, moet je nu wel nadenken over hoe ga je met de structuur die we hebben, waar we ongelooflijk trots op mogen zijn, over 5 of 10 jaar om. En is het dan nog houdbaar? Nou, dat zijn het soort dingen waarom het ook belangrijk is om in het verleden te kijken van hoe hebben we dat toenertijd opgelost en kunnen we daar nog dingen van leren voor de nabije toekomst?
2: Ja.
0: Ja, die verschuiving van strand, maar ook van andere gelegenheden in het dorp, die verschuift gewoon naar later en dus overdag is het rustiger.
2: Ja, door de vergrijzing wordt het natuurlijk wat lastiger.
1: Ook? Ja, dat zie je natuurlijk. Ja. Als je kijkt, we hebben een vrijwillige brandweer, we hebben een KNRM, we hebben een reddingsbrigade. En gelukkig zijn er nog heel veel mensen die dat willen.
2: Ja.
1: Maar tegelijkertijd zie je ook dat het leven drukker wordt. Mensen wat meer op afstand werken.
2: Ja.
1: Dus, ja, het. Maar goed, dat zijn ook. Ik zeg altijd, door naar het verleden te kijken, kan je heel goed ook. Ja, dat helpt je om oplossingen voor de toekomst te vinden.
2: Ja.
0: Kun je een beetje naar voren kijken.
1: Ja.
0: Burgemeester, dank voor uw komst. Ik neem aan dat u gezellig gaat lunchen.
1: Ik ga nu eens eventjes gewoon gezellig buiten. Er was mij wat lekkers te eten beloofd. Dus dat
0: komt helemaal goed. En dan moet ik met onze broodjes aan.
1: En dan moet ik nog heel hard gaan sjouwen. Want ik heb beloofd om mijn zoon te verhuizen aan het einde van de dag.
2: Oh, je bof maar.
0: Ik dank u voor de komst. Ik zou zeggen, verdeel u niet.
1: Nee, dat zal ik niet.
0: En dan gaan we nu eens luisteren naar het Zandvoorts Volkslied.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde.

loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je even lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. Is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit

0: Nou, dat is toch weer een fantastisch lied over Zandvoort. 200 jaar badplaats, Pim.
1: Hartstikke mooi.
0: Hè? Hartstikke mooi. En de volgende nog meer, hè? Want je hebt ze prima uitgezocht. Ik ga niet vraaien, maar blijf luisteren, want er komen nog pareltjes uit de muziek. Ger Loofman hebben we naar buiten gestuurd. En die zit op zijn antwoordapparaat op het ogenblik. Dus Ger, mocht je meeluisteren naar ons, doe die telefoon even gewoon aanzetten. Het is de bedoeling dat Ger mensen op straat gaat interviewen. En we hebben nog geen contact?
1: Nog steeds niet, nee.
0: Nou, dan draaien we maar een nummertje.
1: Ja.

Dieren lekker weer is de natuur in blijde lang. Haal paard een strooie hoed en moe haar loesje voor de dag. De meisjes maken stijve papillotjes in de haar. De jongens die kopen een zwembroekje en dan is het zaken klaar. Om 5 uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt...

0: Gewoon naar Broentje en met zusje, oma Piet, tante Vriet en het hele familiehutje gaat naar Zandvoort. Bij de zee, we nemen broodje en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid wanneer je van de bruine huid in Zandvoort bij de zee.
1: Mama zit in een kuil die kleine Kees gegraven had. En vader die staat te grinniken bij het gemengde vat. Mama zegt dat haar man een oude tijdslijmer is.
2: Ger, hoor je mee?
3: Ger? Oh, hallo?
2: Ger?
3: Ja, ik ben er.
2: Nou, laat beginnen. Ben is nog niet boven, dus wij nemen het maar over, denk ik. Hè?
3: Ja, dat denk ik ook. Dat gaat heel goed, Pim. Want ja, wij zijn toch degene die het allemaal een beetje in elkaar... Nee, ben het bijna ook nu bij jou.
2: Ja.
3: Dus nou, ik sta hier bij de heer Bluis. En de heer Bluis is natuurlijk, daar hebben we het net helemaal over gehad. Met de burgemeester hadden we het nog even over jullie. Over de familie Bluis. Dat het echt een hele erg Zandvoortse gebeur is. En dan ben je daar op zoek ook, hè?
2: Ger, die horen we niet zo goed. Het komt niet door. Ger, dat komt niet door.
4: Dat mijn grote.
3: Ja?
2: Nog een keertje?
3: Hoor je mij nu? Hoor je mij nu?
2: Ik hoor jou wel, ja. En de heer Bluis niet.
3: Hoor je de heer Bluis niet? Dus we praten toch door hetzelfde apparaat?
2: Nou, laat hem nog eens wat zeggen.
3: Ja, ik ben... test 1, 2.
2: Nee, sorry. Hij komt niet door.
3: Meen je dat nou?
2: Ja.
3: En als we het zo doen... Hoor je dat?
2: Nee, ik hoor het niet goed. Nee.
3: Weet je wat ik doe? Ik doe mijn oortjes even uit. En dan gaan we kijken of het gewoon met... Want ik denk dat... Ik denk dat het daardoor komt dat ik nog watjes in heb.
2: Oké.
3: Okay. Ja, hoor je mij nu?
2: Ik hoor jou nog steeds, ja?
3: Ja, beter.
2: Ja, nou,
3: dan gaan we even kijken of we de heer Bluis nog even, zeg maar, één op één kunnen spreken. We hadden het net over de familie Bluis.
5: Ja.
3: En je bent heel erg bezig om te kijken van waar het nou allemaal vandaan komt, hè?
5: Ja, dat zijn we. We hebben dus nu dat eerste boek 200 jaar badplaats hebben we. En we gaan nu eigenlijk verder kijken in de komende tijd tot rond 1900. Ja, wat ontwikkelde zich nou in Zandvoort? Ja, en dan kom je natuurlijk je eigen familie ook tegen.
3: Ja.
5: Dus Jans de Kraai is in die tijd ook geboren. Die is ergens rond 1850 geboren. Dus dat is wel in die tijd. Ja, en hoe ontwikkelde Zandvoort zich toen? Wat gingen die mensen doen? En mijn overgrootmoeder was ook visloopster. Maar ze had ook een bierhuis. Ja, ja, hoe ontwikkelde zich dat? En dat is ook de tijd dat mensen meer om zich heen kregen te doen enzovoort. En dat is heel interessant.
3: Ja, en mis je de politiek nu een beetje?
5: Geheel? Nee, ik mis het niet. Nee, kijk, je staat 24-7 aan. Maar ik begreep het natuurlijk altijd wel. Het uitleggen aan de bewoners en je kiezers van wat we allemaal aan het doen zijn, daar mogen we echt... Moeten we er veel meer aandacht aan besteden. Ja. Want af en toe is het voor de buitenstaander niet te volgen. En ik weet het dan wel wat meer. Dus maar, ja, het hoort er wel bij. Het is onze democratie. Maar ik mis het niet echt. Want ik sta niet meer aan. Het is gewoon lekker om 's morgens op te staan en leuke dingen te doen.
3: Ja, ja.
5: En niet overal over hoeven te na te denken. Nee.
3: Dank je wel.
5: Oké.
3: Okay. Er wordt nu een welkom geheten door Lana Lemmers. En de burgemeester staat erbij en dacht, jongens, het is zo gezellig hier. Er zitten zoveel mensen hier aan de tafel. En horen jullie mij wel goed nu?
2: Ja, ik hoor je heel goed. Bedankt.
3: Oké, nee, dat is fijn. Ik loop even naar Lana aan, dan kunnen we even meeluisteren wat de openingswoorden zijn.
6: Collega's die ik ken, Koen van Toen. En Koen, zou jullie ook graag nog heel even iets willen vertellen over de plek waar we zijn en waarom we het nou juist precies hier doen?
7: Koen van Toen, dankjewel. Een voorrecht ook om als Noordwijker in dit prachtige dorp te mogen zijn. Aan tafel met uitsluitend Zandvoorts, volgens mij. Ja, wij zijn een aantal jaar geleden zijn we begonnen met de werkgroep Geschiedenis, ook bestaande uit inwoners van Zandvoort, van het Genootschap, van het museum, om onderzoek te doen naar 200 jaar badplaats. Wat maakt nou een badplaats? Waarom is Zandvoort nou 200 jaar geleden een badplaats geworden? En we zijn uiteindelijk terechtgekomen in de archieven. Nou ja, in de archieven vind je natuurlijk de mooiste spullen, de mooiste stukken. De informatie die daar staat, dat gaat echt over 200 jaar geleden. En we zijn er uiteindelijk achter gekomen dat in 1825 er 5 commissarissen zijn geweest, commissarissen uit Haarlem en Amsterdam, die het plan hadden opgevat om in Zandvoort een badhuis op te richten. Een stenen badhuis waar verwarmde binnenbaden konden worden genomen. Maar om daar te komen in Zandvoort had men uiteindelijk ook een straatweg nodig. Een verharde weg, een bestraatte weg, om uiteindelijk de route vanaf Haarlem via Aardenhout richting Zandvoort te kunnen maken. In 1826 is het geld bijeen. Dan zijn de aandelen uitgegeven. Onze koning Willem I, heeft ook enkele aandelen genomen, 10 stuks. Dus hij is ook mede verantwoordelijk dat Zandvoort zo'n prachtige badplaats is als het vandaag de dag is. En in 1826 begint men ook direct al met het aanleggen van de straatweg. Er worden speciale stenen gehaald uit de omgeving van de Hollandse IJssel. Er wordt een aannemer aangesteld om uiteindelijk de weg te gaan aanleggen. En er worden inwoners van Zandvoort ook aangesteld. Want die zijn uiteindelijk betrokken bij de aanleg van die straatweg. Bij die straatweg zijn 2 tollen. Een tol, daar moet je geld betalen om er doorheen te kunnen of overheen te mogen lopen of te mogen rijden. 1 komt bij de Haringbuis, dat is het gebouwtje richting Aardenhout wat er vandaag de dag nog steeds is. Bestaand gebouw waar uiteindelijk de commissarissen de huur van overnemen en daar een tolgaarder in stoppen. En een 2e tol komt hier, ongeveer ter hoogte van de rotonde, bij de, wat nu de tolweg is, hè. Vandaar de naam natuurlijk, dat is natuurlijk al lang in de gaten. Maar daar komt de 2e tol richting Zandvoort. En bij elke tol moet tarief worden betaald, moeten centen worden betaald om uiteindelijk de tol over te kunnen gaan. En wat is dan het hoofddoel? Om langs die straatweg richting Zandvoort te komen, waar vanaf 1826 wordt gebouwd aan een groot stenen badhuis. En dat badhuis, nu omgeving Badhuisplein, ook vandaar de naam Badhuisplein natuurlijk, wordt in 1828 geopend. Dus ik denk dat we over 2 jaar weer een jubileum gaan vieren, althans, dat misschien is dat het geval. Gaan we weer met z'n allen gezellig zo op straat zitten. En in april van dat jaar 1828 wordt dus het officieel het badhuis geopend. En wat gebeurt daar? Wat kunnen daar de mensen doen? De gegoede burgers uit Haarlem en Amsterdam, mensen met geld, mensen met tijd, die gaan daar dus zo'n verwarmd binnenbad nemen. En wat ze daar ook doen is lunchen, is eten. Dat doen zij, net als jullie, net als wij, aan grote tafels. En er wordt 1 of 2 maaltijden worden er genuttigd, met z'n allen aan 1 tafel, gezellig bij elkaar. En dat is zoals het 200 jaar geleden ging. En dat is het nu, hoe het 200 jaar geleden, of 200 jaar later eigenlijk nog steeds gaat. Veel meer is er te vertellen bij de Babbelwagen, is te vinden in ons prachtige boek. De opbrengst gaat naar het Zandvoorts Museum, dus u steunt niet alleen het Zandvoorts Museum, maar u kunt er ook nog heel veel van opsteken. En we gaan zo meteen weer rijden met paard en wagen langs de routes van toen de tijd. Dankjewel.
5: Nou, dat is een mooi verhaal, hè? Jongens, hallo, hallo.
2: Ja, een heel mooi verhaal, sorry, maar even in gesprek. Ga je gang.
5: Kunnen jullie het een beetje volgen?
2: Ja, we kunnen het goed volgen. Heel duidelijk, heel luid en duidelijk. Ja.
5: Heel goed. En nou ja, ze zitten hier allemaal helemaal lekker aan de tafel en iedereen heeft al een hapje voor zich om ervan te genieten. En nou laten we straks maar even gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Ik zou zeggen, draai even een plaat, jongens, want anders wordt het wel heel veel gelul. Hallo? Hallo?
2: Ja, daar zijn we weer, sorry.
5: Oh, ja. Nee, ik zou zeggen, draai even wat muziek. En dan komen we straks weer even bij jullie terug.
2: André van Duin met Pootje bij je in Zandvoort. Tot zo.
5: Toppertje.

0: Ger, ga je gang.
1: Ja?
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ben ik in de uitzending, jongens?
0: Je bent nu in de uitzending, ja.
1: Potperdrie, wat een gezelligheid. Nou, ik sta hier tegenover de fotograaf van de gemeente. En ja, we kennen hem allemaal onder de naam van je bedrijf, hè? Zandvoort...
2: Zandvoort Foto, ja, meestal wel.
1: Zandvoort Foto. En, maar het is natuurlijk de heer Keur zelf.
2: Ja.
1: En ja, jij doet dit voor de lol, hè?
2: Nou ja, soort van. Ik vind het heel leuk om te doen, maar...
1: Je bent ook disjockey.
2: Ik ben, ja, dat ben ik ook. Ja, zeker. Ja, dat doe ik ook.
1: Ja, een grote hits gehad in Duitsland.
2: Zeker, ja.
1: En nu sta jij bij de boulevard, zeg maar bij de binnenkomst.
2: Ja, de entree van Zandvoort, heet dat. Dat is voor het Palace Hotel. Daar is een expositie van foto's van vroeger en nu.
1: Ja, van nu maak jij.
2: Ja. Klopt, mijn vrouw is heel erg van de foto's van vroeger, dus die zoekt ze vaak op en die levert dan mij de foto's en dan zegt ze ja, hier moet je voor op pad. Ja. Nou, en dan ga ik op pad en dan probeer ik eigenlijk zo meest gelijk mogelijk makende foto te maken van dat moment, van die plek bedoel ik. En daar, ja, daar heb ik een serie van gemaakt van 30, het zijn 30 afbeeldingen, best veel, dat is ook een hoop werk.
1: Het is ook hartstikke leuk om te zien.
2: Ik heb heel veel positieve reacties erop gekregen. Dus echt heel enthousiast en leuk wordt het ontvangen. Dus het is heel, heel fijn en leuk om het werk in resultaat terug te zien.
1: Het is geen idee om te bundelen?
2: Oh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
1: Nou,
2: dus, dat is geen idee. Nou, misschien,
1: zou je een leuk boekje van maken?
2: Misschien is het een idee. Ja, ja, ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Jij moet naar Rotterdam, heb
2: ik
1: begrepen.
2: Ik ga even naar mijn dochter in Rotterdam.
1: Oké.
2: Ga ik even op visite.
1: Nou, doe het
2: recht. En ik heb net in de tram gezeten. Heb je daar al wat over verteld?
1: Nee.
2: Oeh, dat was leuk hoor. Ik ben bij 200 jaar badplaats. Eigenlijk de afsluiting is bij van tol tot tol.
1: Ja.
2: En op de tolweg kan je heerlijk eten. Zo'n hele lange mooie tafels neergezet.
1: Ja.
2: Daar ben ik ook als fotograaf gevraagd voor de gemeente om dat vast te leggen. Dus dat zal van de week op internet te zien zijn. En als toevoeging hebben ze nog twee paardentrams die nu weer op weg zijn naar de tol in, tolhuisje zeg maar, in Heemstede.
1: Ja.
2: Heemstede aan de Hout. En ja, dat is superleuk. Er werd veel uitgelegd over de route. En dat wordt dan door Koen van Toen gedaan, die ook het boekje geschreven heeft van 200 jaar badplaats. Ja,
1: heb jij daar nog mee aan meegewerkt?
2: Nee, ik sta er wel in.
1: Ja?
2: Ja, ik sta erin. Ik sta erin met een...
1: We staan niet toevallig bij de...
2: althans, mijn foto staat erin.
1: Maar welke foto is dat?
2: Ik, ik kan hem beter op internet laten zien, denk ik. Ik heb een foto gemaakt in de kerk van de schilden, zeg maar, die er zijn.
1: Oké. Okay.
2: En die, ik zal even kijken.
1: Ja, het is een hartstikke leuk boekje.
2: Heel leuk, ja.
1: En het boekje dat heet De Zandvoortse... en Zandvoort Heilig Strand van mijn tocht het doel.
2: Ja.
1: Van mijn tocht het doel.
2: Ja.
1: Ja, historisch onderzoek naar de aanleg van de straatweg tussen de Zandvoortslaan en het badhuis in Zandvoort, 1825 tot 1828.
2: Ja.
1: Dus het is onder redactie van Koen van Toen, Rijt.
2: Ja.
1: En in het kader van Zandvoort 200 jaar badplaats.
2: Ja, en het, de opbrengst gaat naar het Zandvoorts Museum, begreep ik. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk.
1: Ja, dus het is echt bijzonder, hè, wat er allemaal in
2: zit.
1: Het zijn heel veel tekeningen van wat er vroeger allemaal stond hier.
2: Ja, er zitten een aantal foto's in. En een van de foto's van die van in de kerk, daar

0: daar zijn allemaal schilden van de mensen ja. die dus die badplaats ook gefinancierd hebben in eerste instantie, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: En die, ja, die foto heb ik ergens gemaakt.
1: Ja, dat is mooi. Dat
0: was wel apart hoor, want dan stond ik dus op mijn sokken op de leuning van die, ja, van die zitting, zeg maar, waar die... Ja, waar die mensen vroeger in gezeten hebben voor de
1: kerk. En je wist al dat het voor dit boekje was?
0: Nee, want dat was eigenlijk voor een ander project van de kerk. Dat was van de gemeente uit voor de ja. kerk. Waarbij we op zoek gingen naar het graf in ja. de kerk, zeg maar. Dat is hem.
1: Oh, ja, dat is
0: kijk,
1: hem.
0: Die heb ik gemaakt.
1: Ja.
0: Kijk, staat er ook bij.
1: Ja. Nou, het is onvoorstelbaar. En zo duidelijk ook.
0: Ja, en heel zo snel ook gevonden.
1: En zo, de foto is zo...
0: Dank je wel, Lotte.
1: De foto is ook zo scherp.
0: Ja, dat is, een kwaliteit.
1: Dat kan jij heel goed, hè. Hey, maar ja, het is hier niet helemaal vol, hè.
0: Nee, er is nog plek. Dus als mensen willen komen, dan zijn ze hartstikke van harte welkom, denk ik.
1: Naar de Tolweg. En ja. Daar kan je dan aanschuiven in... En ja, als je achterin staat, zit je bijna bij het Zwanenmeer.
0: Ja, dan ben je bijna in Noordwijk, zeg maar. Ja.
1: Het is, maar ik heb wel het idee dat iedereen het heel erg naar zijn zin heeft.
0: Ja, volgens mij ook. En ik zie ook heel veel mensen heel tevreden zijn met het eten. Er zijn hele goede dingen lekker gemaakt door Arlan van de Viskar Berg.
1: Ja.
0: En FC, dat is Abigail, die maakt ook echt heerlijke gerechten. Dus dat ziet er echt lekker uit.
1: En een heerlijk wijntje.
0: Ook dat zie ik lekker voorbij komen. Dus,
1: kant op.
0: Komt helemaal goed. Goeie
1: kant op. En, dus als mensen nog zin hebben, kom langs. Kijk, de halve raad zit er ook.
0: Ja, iedereen denkt dat hij erbij.
1: Het is er wel bijzonder om allemaal mee te maken hier. En ik ga zo even met onze discjockey Maxime...
0: Ja, die staat er ook bij, dus die gaat zo meteen de muzikale lijsting weer verder doen.
1: En draait ze nou platen van jou?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik weet niet of ze mijn plaat kent.
1: Maar je bent heel populair in Duitsland.
0: In Duitsland vooral, ja. Ja.
1: Maar wat is heel populair?
0: Nou ja, dat ik daar nog wel een keer of vijf per jaar gemiddeld draai.
1: En voor grote...
0: Grote zalen, ja hoor. Met zo'n 2500, 3000 man.
1: Echt waar?
0: Zeker.
1: En dan Edwin.
0: Nou ja, dan noemen ze mijn artiestennaam. En dat is Lambda, L-A-M-B-D-A, de Griekse L. En zo heette die plaat, zeg maar, die ik toen uit heb gebracht. En
1: Wat grappig.
0: Dat gaat nog steeds los.
1: Ja. Zo zie je maar, hè. Het is een kleine wereld.
0: Zo is het, ja.
1: En eigenlijk fotograferen is jouw vak.
0: Ja, groot deel,
1: Ja. Ja, dat doe je. Je komt jou ook wel heel vaak
0: tegen. Ik kom me vaak tegen, toch?
1: Ja,
0: ik moet foto's ook vaker.
1: De foto's, ja. Nou kom jou ook vaak tegen.
0: Ja, dat is
1: en dan hebben we Kevin.
2: Kijk.
1: Hi Kevin.
2: Dag vandoor, succes.
1: Hey, dankjewel hè.
2: Hoi.
1: Dag Edwin.
2: Goedendag.
1: Hey Kevin, je bent hier privé natuurlijk hè. Even gezellig gewoon...
2: Ik ben undercover vandaag.
1: Undercover. Nou, daarom zo de grote zonnebril.
2: Ja, precies. Ja. Nou, het is eigenlijk Leclerc is het een beetje, ja.
1: Hey, maar hoe is het eten?
2: Heerlijk, heerlijk. Ja. Goede catering verzorgd hier.
1: Ja,
2: ook Zandvoortse helden.
1: Ja. En was je al van plan om hier te gaan eten?
2: Zeker, ja. Ik heb aangemeld. Ik heb een keur aangemeld. Helaas was de koets, die was al, de koetsrit, die was al heel snel uitgekocht.
1: Ja.
2: Of volgeboekt, anders had ik dat ook nog gedaan. Maar even met een paar inwoners gesproken, heel leuk.
1: Ja, helemaal.
2: Ja. We hebben het zonnetje mee nog. Hè?
1: Ja, wat dat betreft kan het niet mis.
2: Een beetje Indian summer is het vandaag.
1: Summer. Ik zou er een meentje bij nemen.
2: Ja, ja. Ja, nee, het is heel leuk. Zo leuk dat het zo georganiseerd wordt.
1: Ja, goed hè.
2: En het is ook wat leuk. We hebben net het verhaal gehoord natuurlijk, een stukje over een stukje historie van Koen van Toen. Leuk gevonden is dat
1: trouwens. Ja, goed hè.
2: En ik vind het ook echt een aanrader voor iedereen. Ik wil reclame maken, maar ik heb het boekje Zoon voor 200 jaar badplaats gelezen.
1: Ja. Ja.
2: Echt een aanrader, want ik denk dat er heel veel in staat, wat heel veel mensen nog niet weten.
1: Dus hier te koop nu, maar ook net Zoon voor het museum.
2: Hier ook te koop, ja inderdaad. Ja, okay, ja exact. Ja.
1: Jij het lot, hè? Ja, dat staat.
2: Ik heb het gelezen.
1: Ja?
2: En het is echt een aanrader, want het is leuk geïllustreerd. Mag ik even gewoon?
1: Ja, zeker.
2: Kijk, er ligt er eentje naast me nu, die kan ik even erbij pakken. Maar heel leuk geïllustreerd, maar ook heel veel leuke weetjes. Ik denk eigenlijk iedere Zandvoorter zou dat moeten weten, van wat eigenlijk de historie van onze badplaats is.
1: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk uniek wat hier allemaal al... ik bedoel, iedereen weet natuurlijk van Sissi, keizerin Sissi.
1: Ja.
2: Maar hoe dat is ontstaan, dat de badcultuur, hoe dat is ontstaan. Ja. En juist in Zandvoort, Of all places. Ja. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar juist omdat het een soort van getaway was eigenlijk. Ja, ik wil niet te veel spoilers geven, maar...
1: Ja. Ja, maar het gaat goed met Zandvoort natuurlijk, want het wordt steeds drukker. Ja. Er zijn heel veel toeristen. Ja. Zelfs, het is al bijna oktober en het is toch steeds druk in het dorp.
2: Ja, sterker nog, als ik de hoteliers spreek, maar ook bijvoorbeeld heel veel mensen die een kamertje vuren in hun huizen, de Airbnbs en de bed and breakfast, en hoor ik al jaren, dat er geen seizoenen meer zijn.
1: Nee.
2: Ik ken mensen die het hele jaar doorvuren, ook in december, ook in januari. Dat je denkt, dat komen mensen niet. Nee hoor, er zijn sommige mensen...
1: Dan is toch de btw-verhoging niet echt aangekomen.
2: Nou, ik moet... Sorry, kleine nuance inderdaad.
1: Correctie, ja?
2: Ja, nuance. Correctie, ik maak geen fouten, maar ik wil zeer wel graag. Nee, het is wel zo dat toen die btw-verhoging inging... hoorde ik wel van mensen dat het aantal aanmeldingen wel iets daalde. Maar het is nog steeds jaar rond bezitting. Ja. Het is wel iets teruggelopen, maar het heeft vooral hotels geraakt.
1: Ja, ja.
2: De mensen die voor een B&B kwamen, dat zijn ook vaak terugkerende gasten.
1: Ja.
2: Die vinden dat niet zo'n probleem. Maar ja, voor mensen die het Zandvoort ontdekken is het wel een probleem.
1: Nou, dankjewel in ieder geval voor deze wijze lessen.
2: Dank je. Geen blijf ik hem nog altijd uit.
1: Je weet het, de CDA natuurlijk is altijd, altijd goed, hè?
2: Ja, altijd goed. De dorpspartij.
1: De dorpspartij. Dankjewel, hè? Oké. Zet hem op. Ja, dat was fractievoorzitter van het CDA, Kevin. En die loopt hier ook gezellig rond. Ik ga even naar Maxime. Maxime, jij gaat zo... we zijn hier op de radio voor ZFM. En zeker gezellig. En jij bent dus de DJ vandaag.
3: Ja.
1: En wat gaan we draaien allemaal?
3: Nou, lekker achtergrondmuziekje vandaag. Vandaag doe ik het rustig aan.
1: Relax.
3: Relax. Mensen zijn lekker aan het kletsen en zitten lekker te eten. Ze dus lekker gewoon een heerlijk beetje lounge achtergrondmuziekje. Maar heerlijk. Zonnetje schijnt. Dus,
1: voel je heel goed aan.
3: Ja, toch? Ja, heerlijk.
1: Fans meegenomen.
3: Ja, mijn
1: grote fan.
3: Ja.
1: Van Maxime.
3: Ja.
1: Wil je ook discjockey worden?
3: Hij komt altijd even langs. Ja, altijd even knuffel geven als hij me ziet. Waar dan ook. Hij komt altijd even langs. Zo leuk.
1: Leuk. Er zijn altijd mensen die jou... je staat toch bovenaan de Zandvoortse DJ-ladder.
3: Ja, zo sta ik hier. Gisteren stond ik op Gasthuisplein. En we komen overal wel. Ik vind het heel leuk.
1: Ik hoor jou altijd. Ja. Vanuit mijn bed.
3: Oh jee.
1: Dat is prima hoor.
3: Nee, klinkt wel goed toch?
1: Ja, klinkt hartstikke goed. Top. Ik heb het jaren gedaan, maar dan op een andere manier.
3: Ja,
1: vroeger was dit toch een soort van zalen. Ik ging dan naar zaaltjes met 5, 6, 7, 800 man. En die gingen dan dansen. Ja. En dan kwamen de provincie van de vrouwen met een tasje. En die zetten ze dan neer. En dan gingen ze nog een tasje en dansen.
3: Oh, wat leuk.
1: Ja,
3: leuk is dat, hè? Ja,
1: dat is een hele andere manier van draaien, hoor.
3: Ja.
1: Maar jullie hebben het... wat dat betreft is het veel leuker.
3: Ja.
1: Want je staat veel meer als disjockey in het licht. En vroeger was het meer de pop. Ik werkte bij Marlboro. Marlboro had eigen discoshow.
3: Ja, wat leuk.
1: Die was heel groot.
3: Ja, ik zeg altijd, ik heb met de DJ-school samen de mooiste baan ter wereld.
1: Ja,
3: ik blijf het zeggen.
1: En je geeft ze ook lessen?
3: Ja, daarom met kindjes werken en dan draaien. Nou, dat wil niet anders. Ik doe het echt met heel veel plezier.
1: Ja, leuk hoor.
3: Ja.
1: Nou, heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: En je hebt je hebt een hele mooie toekomst voor je.
3: Dankjewel.
1: Zet hem op.
3: Dankjewel.
1: Bye-bye. Dag jongen. Ja, Maxime was dat. En Maxime is de discjockey die we allemaal kennen hier. Pim?
4: Ja, stukje muziek?
1: Ja, ik zou zeggen, doe maar een stukje muziek. Hoi.
4: En dan bel ik je zo terug. Jo.
1: Ja, oké. Okay.
4: Stukje cabaret krijgen we nu. Huub Matron met Zandvoort aan das Meer.
5: We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt. In Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Gewehr. Tis ein Stück ihr Heimat hier, hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Sandfurt, an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ah, ach, mein hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania!
6: Oh, Germania.
5: Ja, das kann ich Ihnen wohl even quick sagen. Dan gaan ze daar de trap af. En dan slaan ze linksom. Dan laven ze rechtuit. Dan laven ze er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles wieder schön in Holland.
6: Ja, vind ik.
5: Ja, sehr. Alles wieder genau wie früher.
6: Ja. Ze kunnen weer aanvangen, wenn ze willen.
5: Maar dan müssen ze wel van tevoren even aufklingelen. Bitte?
6: Ja, aufbellen, opbullen. Opballen.
5: Ach, telefonieren meinen Sie?
6: Ja, telefonieren.
5: Aber warum dan?
6: Nou, de vorige keer lagen we nog in bed.
4: En we gaan weer even terug naar Ger.
7: Ja,
4: Ger, ga uit de gang.
7: Even live vanuit het. Waar het gebeurt.
4: Uit de studio.
8: Met jou ook?
7: Ben je daar, Pim?
4: Ja, gaat uw gang. Ja, gaat uw gang.
7: Ja, ik sta hier naast Lana Lemmers. En Lana is hier van de organisatie, hè, Lana?
8: Oh, ja, nou ja, namens de gemeente Zandvoort mogen wij dit organiseren. Dus ja, ik ben wel een beetje van de organisatie. Ja, dat klopt. En ik mocht het hele jaar mee bezighouden met de viering van 200 jaar badplaats. En daar is het eigenlijk uit voortgekomen. Oh, ja. Ja, van Tol naar Tol.
7: Ja, het is allemaal wel heel. Tol. Het is wel helemaal goed gelukt alles, hè?
8: Ja, het is, ja, en wat dat weer. Dat was, dat, daar hebben we ons best voor gedaan. Dat hebben we besteld. En nee, ja, het is natuurlijk gewoon prachtig. En het is gezellig. Mensen vinden het leuk. Super lekker eten. Gezellige, mooie tafels. Paardentram, de tweede rit, is nu net vertrokken. Met daarin historicus Koen van Toen. Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Dus mensen kunnen nog gewoon komen, hoor. Nog. Ruim een uur kunnen ze lekker komen lunchen.
7: Ja. Ja. En wat ben jij?
8: Pompoensoepje. Ja.
7: Pompoensoepje, ja, Zandvoorts pompoensoep.
8: Ja, ja, het is eigenlijk, ik zeg pompoensoepje, maar het heet de duinwandeling. Ik heb de duinwandeling.
7: Ja, kort. Nou, het ziet er ook uit als een duinwandeling, manieus.
8: Nou ja, maar wel lekker.
7: Wel lekker. Nou, jij gaat straks nog even de studio in om te praten.
8: Zeker.
7: Dus ik wil niet iedereen al het gras voor.
8: Nee, dat snap ik.
7: En geniet van je pompoensoepje.
8: Nee, ik moet gewoon vooral hier naartoe komen. Want
7: juist.
8: Superleuk hier.
7: Ja, en het weer is top. Echt, ja,
8: echt ik ben een koukleur, maar ik loop lekker met t-shirt.
7: heel goed, dankjewel.
8: Ja.
7: Dacht, ja, waarom is het niet leuk om hier te gaan wonen op Zandvoort? Ik ken alles op Zandvoort, ik weet alles op Zandvoort. Ik hou van de strand, ik hou van de duinen, ik hou van de zee.
9: Ja, ik zit hier in gesprek te beluisteren, we zitten live op de radio.
8: Maar dat wist
9: niet. Dat wist jij ook niet, hè? Maar jij bent, mag ik even tussendoor?
7: Ja, hoor.
9: Ja? Jij bent degene die al die verhalen heeft geschreven voor 200 jaar badplaats.
8: Absoluut.
9: Ik mocht er ook tussen zijn en ja, dat heb je wel heel goed gedaan.
8: Dankjewel. En gewoon waar genoegen.
9: Heb je veel reactie gehad?
8: Nou, ik woon natuurlijk niet, ik kom niet van Zandvoort, ik woon niet op Zandvoort, dus ik mij direct wat. Kom er wel veel. Ik moet zeggen, kijk natuurlijk mijn schoonfamilie hier, dus ik heb best wel, ik kom hier veel en ja. Ik heb net meer aanspraak, dus dat vind ik heel leuk. Ik heb eigenlijk best wel veel leuke reacties gehad, maar de allergrootste winst die ik eruit heb gehaald is toch gewoon lekker voor mezelf.
9: Ja.
8: En dat is, we hebben elkaar eerder gesproken. Je weet waarom ik dit doe. Ik vind het heel leuk. Ik heb een achtergrond waarbij ik kom uit een klein dorp. Ik ben geadopteerd. En verhalen en waar kom je vandaan en wie je bent is voor mij niet, hoe zeg je dat, geen vast gegeven voor mij. Ik heb altijd meer moeten zoeken. Ik was een van de drie kindjes in het dorp die donker waren. Dus mijn identiteit en gemeenschapszin en dat soort dingen zijn anders. En wat ik ben inmiddels denk ik 100 gezichten of 150 gezichten verder. En het is heel mooi om Zandvoort op deze manier en Zandvoorters op deze manier te leren kennen. En ja, ik val wel van de ene verbazing in de ander.
9: Als je weer 200 hebt gehad, dan ken je Zandvoort wel.
8: Nou ja, ik weet het niet. Ik laat me verrassen.
9: Vandaag is
8: het
9: anders.
8: Nou, vandaag is het weer helemaal anders. Nee, maar jullie weten me toch elke keer weer te verrassen. En elke keer denk ik weer dat ik het een beetje heb uitgevonden. En dan komt er weer iemand uit een hoek en dan denk ik, oh nee, toch niet. Nee, ik zag het eventjes nu toch weer anders. Dat is heel fijn.
9: Het antwoord is wel een heel bijzondere plaats, hè?
8: Het is een waanzinnig bijzondere plaats. Het komt zoveel samen.
9: Ja.
8: En het zal ook nu aan het mooie weer liggen. Maar het is hier mooi en het voelt goed en iedereen kent elkaar en gaat fijn met elkaar om. En heeft barst van de geschiedenis. En dat is natuurlijk nu op een dag als dit met die paardenwagen. Bij mij is dit helemaal vreemd. Als een meisje uit Drenthe van het platteland, waar je in principe, wij hadden dit niet. Dit is een geschiedenis waar ik niet mee op ben gegooid. Ja. En het is een waar genoegen om het op deze manier wel te leren kennen. Het is echt heel leuk. Ja.
9: Was ik je naam nog even kwijt?
8: Mijn naam is Lina.
9: Lina?
8: Lina Prinsen.
9: En Lina Prinsen. Nou, we weten in ieder geval met wie we te doen hebben.
8: Nou, dat is makkelijk, hè? Ja.
9: Nee, maar nogmaals, heel leuk. Ik zou iedereen aanraden om eens even te gaan kijken op de website.
8: Ja, de gezichtenvanzandvoort.nl.
9: En gezichtenvanzandvoort.nl.
8: Dat de gemeente inmiddels hebben we aangenomen dat we 4 gezichten per week op de social media kanalen van de gemeente plaatsen.
9: Ja?
8: Dus 2 op Facebook en 2 op Instagram. En die bundel ik weer aan de achterkant op de website.
9: Komt er nog een boekje van?
8: Nou, ik hoop eigenlijk dat we er een tentoonstelling van kunnen maken.
9: Ja, dat zou goed
8: zijn. Maar dat is natuurlijk wel. Ja.
9: Een boekje natuurlijk ook, hè? Met al die verhalen.
8: Tuurlijk.
9: Helemaal naar vandaag.
8: Ja. Toch? Jong. Sta jij erbij?
10: Nou,
9: staat u er ook in?
10: Ja, sinds vandaag.
9: Echt waar?
10: Ja, ik ben net gevraagd geworden.
9: Bent u Zandvoorter?
10: Nee, ik ben een jas, zeggen ze dat. Een jas, ja.
9: Zijn ze in Volendam, hè?
10: Ja, ik woon 25 jaar in Zandvoort.
9: Oké, nou.
10: Ik was eigenlijk een badgast.
9: Oké.
10: Ik kwam alleen zomers in Zandvoort en 's winters in Amsterdam.
9: Oké.
10: En toen ben ik op een gegeven moment toch wel heel leuk. Toen ben ik hier op een nieuw leven begonnen.
9: Ja, ja.
10: En dat bevalt me uitstekend.
9: Ja, het is een bijzonder. Ja.
10: Alleen zomers op strand vind ik leuk en dan is hier op de Tolweg.
9: Ja?
10: Ja. Omdat hier om 8 uur de zon ondergaat en op het strand niet. Dan gaat hij om 11 uur onder.
9: Ja, nou.
10: Elke dag 3 uur. Ja. Dan gaat hij daar achter, want ik woon daar aan de overkant.
9: Oké.
8: Ik red niet meer zo hard.
10: Nee, dan vind ik het op het strand leuker. Ja.
9: Het strand is natuurlijk nu niet.
10: Ik moest er wel even van kijken dat we verleden keer die maansverduistering hadden.
9: Ja.
10: En toen kwam heel Nederland ineens naar de boulevard. Toen dacht ik, wat een gek allemaal zeg. Nee, maar ik kom er niet naartoe.
8: Nee, niet zonder gelegenheid. Ik had me helemaal misrekend, want ik dacht, oh, dat is een mooie gelegenheid. Dan kan ik wat bezoekers van Zandvoort spreken.
9: Ja,
8: doen en ik zat keihard in de vinger.
9: Ja.
8: Niet eens waar.
9: En
8: toen waren we er eindelijk. Nou, heel dat ding gemist natuurlijk.
9: Ja.
8: Nou, ik dacht, oké.
10: Ik heb een politie kunnen kopen op de boulevard?
8: Nee, ik had geen bril. Ik had niks, maar ik had wel mijn badpak mee. Dus ik dacht, dat zal wel willen. Ik ga gewoon de zee in. Ja, ik denk, ik laat dat. En toen zei ik met de vriendin, ik zeg, kom, we gaan naar huis.
9: Ook
8: wil je 11.
10: Ja. Zo jong, ik dacht, 12 uur.
9: Ja, zo werkt het, hè?
8: Ja, dus ik had geen verhalen, maar ik had mijn werk niet kunnen doen. Ik heb denk 3 uur in de auto gezeten hier naar terug. Maar ik heb wel even weer uit heerlijk verplichte bestand gezeten.
10: Kijk, dus zaterdag wel natuurlijk. Toch om strand, dus ik heb niet naar huis tenminste.
9: Ja,
10: ik zeg, nou,
9: ja we hebben wel een hele bijzondere zomer gehad.
10: Ja, ik was echt, ik heb dat niet voor de beter, man.
9: Nee.
10: Nou, daar ben ik nog te jong voor, denk ik.
9: Ja, daar hebben we
10: wel eerder meegemaakt.
9: Ja, 77. 76.
10: Ik kan ik met mijn leven gewoon.
9: 76.
10: Echt waar? Weet je zeker?
9: Of... Ja, ik weet het. 100% zeker.
10: Maar echt zo lang?
9: Ja.
8: Waanzin, hè?
9: Nou, is dit wel uniek, hoor. Deze
10: week rijden. Zie je?
8: Ja.
9: Ja.
8: Bijna.
9: Ja, vind het helemaal niet erg, hoor.
10: Nee. Nou, op een gegeven moment ben ik er wel even klaar mee.
9: Echt waar?
10: Ja, ik ben een seizoensmens. Ja,
9: nee.
10: Ja, ik heb gisteren een vers gekocht. En dan gaat mijn korte broek uit. Die gaat altijd 1 oktober uit, mijn korte broek. Die heb ik nou nog aan, kijk maar. En we gaan mijn slippers uit en dan gaat mijn lange broek aan. En dan moet het herfst worden.
9: En Piet, zie autistisch.
8: Piet.
10: Nou!
11: Nee,
12: dat is niet het spel. Hey,
11: het is nu herfst.
9: Jongens. Nou, jongens, Pim, hoor je het?
11: Het is klaar.
4: Ik hoor het, ja. Ja.
9: Het is toch wel allemaal onvoorstelbaar wat hier gebeurt, hè?
4: Ja, gezellig, hè?
9: Ja, het is erg gezellig. Ik loop nog even naar de lange tafel. Om te kijken van of we nog wat bekende Zandvoorters kunnen. Want het is nog een paar minuten.
4: Nog 7 minuten.
9: 7 minuten? Ja. 7 minuten. Ja. Nou, 7 minuten kunnen we nog een klein gesprekje doen, hè? Denk je niet?
13: Er is nu al iemand tegen die aan het eten is.
9: Hé, hey, oh, Ben is er ook. Heel goed.
4: Ja, Ben wil ook wat zeggen.
9: Oh. Ben mag natuurlijk alles zeggen. Het is zijn show.
13: Nee hoor, ga lekker je gang en je komt vast wel iemand tegen die nog wat leuks te vertellen heeft.
9: Ja, jongens, ik ga even die kant op.
13: Is goed.
9: Dankjewel, hè.
13: Oké. Okay.
9: Ik loop naar de tafel. En langs Maxime, die enorme fijne muziek draait. Beetje mellow, beetje lekker rustig. En dan zit hier natuurlijk de heer Bluis en vrienden allemaal bij elkaar. En ik ga kijken wat het... Hey! Hoe is het, Rob?
14: Lekker, jongen. Met jou ook.
9: Ja, ik zit live op de radio nu. Wat hebben jullie gegeten?
14: Nou, ik heb thuis gegeten.
9: Oh. Maar Petra, die heeft heel lekker gegeten.
11: Ik heb frietjes op en kibbeling. En wat hebben we nog meer?
9: Alles lekker?
11: Ja, lekker. Heerlijk. Ja. Heerlijk.
9: En waarom heb jij niet gegeten, Rob?
14: Ja, ik was even te laat. Ik had thuis al gegeten, maar ik heb wat gezet. Kijk.
11: Ja, maar...
9: Rob Bossink zit hier op de hoek.
14: Ik pak er nog even.
9: Rob kennen we natuurlijk ook als fotograaf hier uit Zandvoort. En jij hebt wat foto's gemaakt van deze en gene.
14: Ja, maar nu niet meer. Ik fotografeer officieel niet meer.
9: Nee?
14: Nee, sinds artikel 19 daar staat. Hè?
9: En dat is?
14: De privacywet.
9: Oké. Okay.
14: Dus ik ga nu foto's maken hier, zeg maar. Ja? En een van die mensen wil niet dat die gepubliceerd wordt. En dan heb ik ze een keer een proces gehad en dat heb ik verloren.
9: Echt waar?
14: Ja. Ik zeg nou, ik fotografeer helemaal niet meer. Ik moet van iedereen een persoonlijke toestemming hebben.
9: Maar het is toch straatbeeld?
14: Ja, dit is belachelijk.
9: Wat raar.
14: Maar dat is, hadden we met de kinderkunstlijn ook, hè?
9: Ja.
14: Met Marianne Rebel.
9: Ja.
14: Al die kinderen moesten, voordat ze kwamen schilderen bij ons, moesten ze een verklaring tekenen, de ouders,
9: ja?
14: Dat het goed was dat ze op internet kwamen.
9: Dat is toch bizar? Maar ja, jammer dat je het niet meer doet.
14: Nee.
9: Maar je hebt natuurlijk een enorme...
14: Ik heb het Zandvoort Museum met de laatste opening weer gedaan. Maar ik loop zo achter met al mijn werk. Dat,
9: ja.
14: Ik ben er nog niet om het te publiceren, maar ik heb ze wel allemaal gepakt.
9: Ja. En wat doe je met de originele die je nog allemaal hebt liggen thuis?
14: Meer dan 1 miljoen foto's die staan. Allemaal verschillende harde schijven, externe harde schijven. Dus ja, wat ik ermee moet doen, weet ik niet.
9: Maar misschien leuk voor het museum.
14: Ja, maar ik heb de hele collectie van Bakels ook geërfd, via notaris. Dus okay. Ik heb ook nog gigantisch hoeveel het... En al zijn fototoestellen.
9: Glasfoto's? Op glasplaten?
14: Glasplaten, maar ook die klapcamera's.
9: Oké. Okay.
14: Met een briefkaartmodel erin.
9: Ja, mooi.
14: En die heb ik ook nog al, die officiële...
9: Nou, dat is toch wel altijd heel veel geschiedenis van Zandvoort.
14: Ja, goed, maar we gaan er wel een regeling voor maken ergens.
9: Ja, ja. En jij hebt lekker frietje erbij.
14: Ja, dat laatste. En dan ga ik even een rondje fietsen. Ga ik naar het andere gebeuren toe.
9: Ja, ja, er zijn een hoop dingen te doen in Zandvoort. Ja, je kan nog naar de hoe heet het? Naar het zangers. Naar de, hoe heet het ook weer? De...
13: Shantikoren.
9: Shantikoren, natuurlijk. Ja, dat doet... Doe jij dat nog, Ben?
13: Nee, daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt. Dat is overgenomen door Erwin Hilbers.
9: Daar ben je mee gestopt, oké. Okay.
13: Maar we gaan er een beetje een eind aan breien, hè?
9: We gaan er een eind aan breien. Ik vind dat een goed plan. En ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze uitzending. En blijf luisteren en kom langs op de Tolweg. Want het is echt de moeite waard en het is hartstikke gezellig.
13: En het eten is lekker. En de muziek die is gedaan door Pim was ook heel erg geweldig.
9: Ja,
13: en wijn was er ook nog, heb ik al gezien. Ger, dank voor alle buiteninterviews en natuurlijk ook binnen, want je was de eerste uur hier. Wij sluiten af met een mooi muziekje. En wij wensen iedereen voor de volgende 2 uur, samen met Stefan en Jaap, nog een genoegelijke middag. Tot ziens.

0: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.
3: Oh, kijk nou eens. Haal maar even die muziek weg. Want dat is het non-stop systeem wat dan rechts aanstaat. Terwijl we nog steeds met een fijn programma zijn begonnen. Trouwens, dat waren de klanken van Paul McCartney. Dat komt mooi uit. Want we beginnen dit gedeelte van dit speciale programma van Zandvoort in 200 jaar badplaats met een andere Beatle, George Harrison en My Sweet Lord.

Ja, dat was hem dus. George Harrison met My Sweet Lord. En welkom bij het alweer het derde gedeelte van deze lange marathon. Want het is een zondagmiddagprogramma waarin het allemaal in teken staat van de 200 jaar badplaats. Waarin Zandvoort dat feit viert. 200 jaar badplaats Zandvoort. En dat kan ik ook eventjes staven, want op de website van Zandvoort Museum staat er al het een en ander over. Want in 2026 vieren we dat wij dus 200 jaar bestaan als badplaats. Het Zandvoort Museum toont dit bijzondere verhaal, want dat is nog wel te zien, in de presentatie Wederopbouw Zandvoort. En daarin is hoe Zandvoort eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd werd en een blik op de toekomst. Dus dat is sowieso te zien en dat is ook de aanleiding van deze dag. Vlak bij onze studio waar we zitten aan de Tolweg, daar zijn tafels opgesteld. Maar er zijn ook nog verschillende mensen die daar min of meer zijn. Zoals bijvoorbeeld de Bobbelwagen On Tour. Ik heb net ook Marcel Meijer zien zitten en Son Koper. Dus die zijn daar sowieso. En voor de rest is er eigenlijk best wel van alles en nog wat te beleven. Waarom die Tolweg? Nou, dat heeft te maken met de tol. Dat zegt het al. De tol is dat mensen altijd, als ze hier naartoe moesten komen over die Zandvoortslaan en bij de Viersprong, bij de Haringbuis, daar begon het eigenlijk al. Stond volgens mij ergens een slagboom en dan moest je dan tol betalen en dan kon je dan over de Zandvoortslaan lopen. En dan denk je, nou, ik heb eindelijk de tol betaald. Niet dus, want bij de Tolweg, daar moesten we dan waarschijnlijk nog een keer. Want het heette ook hier niks voor niks de Tolweg. Dat is de reden waarom we hier zitten. En het is bijzonder, want op deze dag alleen al is dat een bepaald thema wat er plaatsvindt. Maar er is nog meer. Want Zandvoort Art is ook bezig. Het Chanticoor is bezig. En als we het dan toch nog hebben over het sportieve element, maar dat heeft enigszins niet heel erg met Zandvoort te maken, hoewel er op het Visserspad nog de halve van Haarlem plaatsvindt op dit moment. Dus dat zijn eigenlijk de volle evenementen die op dit moment plaatsvinden. Dan ga ik even kijken of ik er nog een muziekfoutje kan openen, want dat is altijd heel belangrijk, want anders dan hebben we geen muziek. Dat is, moet ik even op mijn desktop kijken en dan heb ik hier nog een mapje en dan kom ik uit bij Suzanne Vega. Die gaan we eerst horen. En dan ga ik eventjes nog wat meer muziek erbij pakken. En dit is alweer van een tijdje terug. Luc!

0: Ja, dat was Suzanne Vega, was dat, met Luca. Maar ja, ik moet nu even een plaatje praatje doen. Dat is altijd wel heel erg fijn. Ja, doe maar wat. Ik bedoel, ik had iets klaarstaan. En dat was wat ik nou had klaarstaan.
1: We hebben zoveel muziek dan uit.
0: Ja, ja, weet ik. Maar kijk, ik moet ergens een of ander mapje kopiëren. En dat ga ik nu doen. En dan kan jij hem, als het goed is, Stefan oppikken. En dat is de Stranglers.
1: Always the Sun draaien
0: we nu. Gaat dat lukken, denk je?
1: Oh, ja.
0: Oké, okay, nou, dat is goed. Gooi hem maar in.
1: Nee, gaat het weer?
0: Nou, ja, dat is een programma wat draait hier bij... Ja, ik heb even geen tekst, dus dat is even, dat is even lastig. En we hebben nog niemand hier in de studio zitten die eventueel wat zou kunnen vertellen. Want op het lijstje staat Mieke Hollander met de Wurf, maar die heb ik nog niet gezien. Dus, en wat er verder nog gaat komen, ja, dat moeten we nog maar even afwachten. We zijn er even aan overgeleverd aan onze gasten.

0: Het lijkt wel een verlengde goeiemorgen antwoord, maar dat is het niet hoor. Dat is gewoon zondagmiddag. Want ik zit dan op een gegeven moment ook even met het handen in het haar van... waar blijft dan de volgende gast? Maar ja, die was even bezig in de ruimte waar de Wurf zit. Dus hiernaast. Toch? Goede...
1: Beneden?
0: Ja, beneden.
1: Schuin beneden.
0: Ja, schuin beneden. Mieke Hollander is nu te gast. Want dat is jullie onderkomen nu, geloof ik, toch? Om dingetjes te doen.
1: Onze repetitie... ruimte.
0: Ja.
1: Nou, niet alleen van ons. Hè. Het is officieel van Hildering.
0: Ja, oké. Maar jullie zijn er ook.
1: Ja.
0: Ja, ik sta een beetje nog verbaasd van... als echte rechtgesnijers antwoord, bestaat de Wurf nog? Maar die bestaat dus nog.
1: Die bestaat
0: gewoon.
1: Nog. Ja. Ja.
0: Zijn er nog steeds mensen die de Wurf... die in de Wurf actief zijn?
1: Ja.
0: Laat ik daar eens mee beginnen.
1: Ik denk dat we nog ongeveer 15 leden hebben.
0: 15?
1: Ja.
0: Ja. En dat is natuurlijk dat jullie dat allemaal met veel plezier doen. Want anders zouden jullie er al lang al mee gestopt zijn, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja?
1: Weet ik niet.
0: Nee.
1: Het is toch wel iets wat blijft, denk ik.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Ja. De Wurf. Wat betekent de Wurf voor jou?
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Hoe?
0: Dat is een mooie
1: een
0: vraag.
1: Heleboel, ja.
0: Ja, ja, ja. Goed. Maar je doet het natuurlijk omdat je het leuk vindt. En dat is ook de vraag. Waarom en wat betekent het dan voor je?
1: In het begin vond ik het helemaal niet leuk.
0: Nee?
1: Mijn man had ons opgegeven. En toen dacht ik echt van... wat moet ik met tussen al die oude dames doen?
0: Ja.
1: Want het was echt... Tante Jans, Tante Jani, Tante Kiek, mevrouw Bakels, noem maar op.
0: Ja.
1: Maar het heeft me toch te pakken gekregen.
0: Ja. Heeft het ook te maken met de geschiedenis? Wat door, want het is een folklorevereniging eigenlijk ook, van huis uit.
1: Ja. Ik ben de Zandvoerder.
0: Ja. Maar moet je er ook echt iets van Zandvoort weten... om überhaupt dus bij de Wurf aan te sluiten?
1: Nee, dat leer je vanzelf.
0: Ja.
1: Ja. Echt waar.
0: De Wurf is natuurlijk bijna niet meer weg te denken. Want ik heb ook nog wel eens iets... gehad van kranten dat er altijd ergens Wurf praten was. Dat zeggen ze dan, de Wurf, dat is dan bij Badhuisplein. En dan noemden de Zandvoorters... ja, ik ga maar even naar de Wurf toe om eventjes uit te waaien... en zie maar wie ik tegenkom. Is het daarvan afgeleid?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. De naam de Wurf, dat is dus een verbastering van de werf, hè? Van de scheepswerf.
0: Ja.
1: De schepen werden hier niet gebouwd, maar wel afgebouwd.
0: Aha, ja.
1: Op een werf. En dat, als je dat in het dialect zegt, is het de Wurf.
0: Ja, ja, want die Zandvoorters zijn goed in dialecten natuurlijk. Maar dat is, ja, dat hoort natuurlijk bij de 200 jaar badplaats. En dat we dus een werf hebben gehad, ja, dat verbaast mij ook niks. Want we zijn tenslotte een vissersplaats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ze werden dus niet gebouwd, maar afgebouwd. Hè?
0: Ja, de schepen dan. Ja. En de boten dus.
1: De bommen.
0: De bommen, ja. Ja, hier beneden zit dan nog in deze studio de Bomschuitenbouwclub. Voor even die mensen die denken van... waar zitten die gasten van ZFM dan? Nou, wij zitten net boven op de Tolweg. Boven de Bomschuitenbouwclub.
1: Ja.
0: En die zitten beneden ons. Maar dat waren de boten die de zee opgingen, toch?
1: Ja.
0: Nou, is het een folklorevereniging? Wat doen jullie precies als de Wurf zijnde?
1: Wat doen wij precies? We proberen dus, als we ergens naartoe gaan in kostuum... het is geen pakje, het is een kostuum.
0: Ja.
1: Dan proberen we de Zandvoort te promoten.
0: Ja. En dat doen jullie eigenlijk op officiële gelegenheden?
1: Officiële gelegenheden, maar ook op gelegenheden waar we gevraagd worden.
0: Ja. Dat zijn dan vaak...
1: Net iets... als vandaag. Ja. En dan, verleden week was het Open Monumentendagen. Ze hebben 2 dagen geweest.
0: Ja.
1: Verleden jaar heb ik in de mooiste strandtent van Zandvoort gestaan. Die stond in het Oude Raadhuis.
0: Ja, dat... Ja, dat
1: daar heb ik gestaan van februari tot oktober.
0: Met zo'n...
1: Met de strandtent.
0: Met de strand... Oh ja, natuurlijk, ja. En leverde dat dan ook wel iets moois op? Als jullie daar...
1: Ja, mooie verhalen.
0: Ja.
1: Zoals dat vroeger allemaal ging. En dan vooral de jongelui, die staan echt allemaal van... is dat echt zo? Ja.
0: Ja.
1: Vroeger ging je niet naar het strand en je ging je dan eventjes... trek je kleren maar uit, je badpak aan en de zee in. Nee, het was een heel gedoe.
0: Ja. In een badwagen.
1: Je kocht een kaartje bij meneer Hollenberg bijvoorbeeld. Voor dat kaartje kreeg je dan een badpak te huur. Een lekkere handdoek te huur. De diensten van de badvrouw te huur. Mm-hmm. En het badkoetsje. En in het badkoetsje mocht je je pas omkleden.
0: En niet eerder.
1: En niet eerder.
0: Nee.
1: En die brachten je dan even naar de zee. Daar stond dan weer de waadvrouw op jou te wachten. Want als jij nog nooit in de zee bent geweest en je kijkt naar je voeten, die zijn binnen 10 seconden weg onder het zand.
0: Ja.
1: Dus dan schrikken ze, vallen ze om.
0: Ja.
1: En die waadvrouw die houdt jou even vast en die sleurt je dan even lekker naar door het water. Er zijn foto's van dat het echt zo geweest is. Na een 15-20 minuten ga je weer terug in de badkoets. De badvrouw die helpt jou lekker afdrogen. Een lekker ruw handdoekje gaat lekker gloeien.
0: Ja.
1: Al die kleding moest dan weer aan. Vroeger waren mensen al veel meer aangekleed dan nu.
0: Ja.
1: Koetsje werd weer teruggereden en dan mocht je eruit.
0: Dat was eigenlijk.
1: Dat was het. Ja. Dat was het badleven vroeger.
0: Ja, en een dag even aan het strand of vanmiddag aan het strand.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat zal. Ja, dat zal. Ja, ik probeer een beeld ervan te krijgen hoe dat ging vroeger. Maar dat is best nog wel even wat tijd voordat je. Ergens op. Nou, we kijken ook eventjes.
1: Ja, ik kijk even naar de oude foto's.
0: Ja, het zijn oude foto's van. Van
1: heel lang. Daar zie je een hele rij badkoetsjes staan.
0: Ja. Ja, het, voor de mensen die hier dat niet kunnen zien in de studio, hangen nog wat oude prenten en foto's van hoe het Zandvoort van vroeger was. Dat was het badleven. Maar de Wurf, je bent een onderdeel van de Wurf, dus ben je iemand die van het dorp houdt. Maar als je dan kijkt naar van wat er in de afgelopen jaren allemaal veranderd is. Is er dan veel veranderd?
1: Te veel.
0: Ja?
1: Ja.
0: In positieve of in negatieve zin?
1: Nou, ik hou het op negatief.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waar ligt het aan?
1: De bebouwing.
0: Ja.
1: Het is niet. Ik weet niet, er hangt geen sfeer meer in het dorp.
0: Niet?
1: Nee, vind ik niet. Echt niet.
0: En dat was. Wanneer was dat nog wel eigenlijk het geval?
1: Toen ik naar school ging. Ik moest van Plan Noord moest ik naar de Brederodestraat lopen.
0: Ja.
1: Ik liep elke dag door de Haltestraat heen. Ik kan nu nog elke winkel opnoemen die daar stonden. Nou,

0: uit Plan Noord wel eens tegenkwam als je de Haltestraat doorliep?
1: De etalages kijken.
0: Ja.
1: Met Sinterklaas ging ik altijd bij oude Jupiter kijken, in het etalage. Want je had twee etalages vroeger.
0: Mm-hmm.
1: In het midden liep je door naar de winkel. En, maar je kon er ook achterom lopen.
0: Ja.
1: Achter de etalage kijken, dan zag je alle spulletjes aan de achterkant. Ik vond dat zo mooi.
0: Ja.
1: En op de hoek van de Koningsstraat, daar zat een chocoladeterie. Met Pasen, van die prachtige paaseieren gemaakt.
0: Ja.
1: Oh, schitterend.
0: Ja, en dan, zie je dat en dan wil je, dan wil je er iets mee, maar dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, nee, dan blijf je dromen, hè?
0: Ja, maar op school, dan is de bijvraag weer, als je naar de Brede Rode Straat loopt. Ja, ik kan nog, dat ik nog hier een kleine ukkel was, kan ik de oude Julianenschool nog wel herinneren. Maar voor de rest...
1: Voor de rest niet?
0: Nee, bijna niet.
1: Ja, ik wel hoor.
0: Ja, wat dan? Wat stonden er dan nog meer scholen op de Brede Rode Straat of niet?
1: De Prinses Marijke Kleuterschool was daar ook.
0: Ja, waar
1: op
0: moet
1: de hoek
0: die dan?
1: Van de Kuiperstraat.
0: Daar, ja. Daar. Ja, ja, dat...
1: En dan aan de achterkant de Wilhelminerschool.
0: Die staat er nog.
1: Nu Oranje Nassenschool, die staat er nog.
0: Die staat er nog.
1: De Marierschool, de Hannie Schafschool.
0: De oude Hannie Schafschool kan ik ook nog wel voor de geest halen. Ja, dat. Maar dan praat je over jaren 60, begin jaren 70 nog.
1: Jaren 50 zelfs.
0: Ja, dat voor mij dan. Maar kijk, ik ben van de jaren 60 en jij bent natuurlijk veel ouder als ik. Maar dat zijn dus gebouwen die dus eigenlijk allemaal verdwenen zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk hier in Zandvoort het genootschap Oud Zandvoort.
1: Ja.
0: Dat zit daar ook, hè? Dat zit ook ergens verstopt hier in hetzelfde pand ergens. Ja, die komen ook wel eens bij elkaar. Maar als je daar naar kijkt, en dan heb ik het los ervan, want je bent natuurlijk nu even, zit je op, maar dan heb ik het nu even over Mieke Hollander zelf. Vind jij dat wel fijn dat er een genootschap Oud Zandvoort is die dat nog allemaal laat zien?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat moet. Als je dat niet meer laat zien, dan wordt het vergeten.
0: Ja.
1: En je weet dat het genootschap Oud Zandvoort is ontstaan uit de Wurf.
0: Juist. Dan is het weer, dan zit er toch weer een mooie link. Want spelen jullie daar nog wel eens een rol in? Op zo'n avond als het genootschap zo'n avond organiseert?
1: Nee. We hebben toneelstukken gehad.
0: Ja.
1: Maar te weinig mensen.
0: Ja.
1: Dan moet je af en toe de scripts omschrijven. Dan moet ik 4, 5 rollen in elkaar schrijven voor 1 persoon.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet meer te doen.
0: Nee.
1: Helaas. Willen de mensen graag toneel spelen en proberen het eens met Oud-Zandvoortse verhalen? Kom bij ons.
0: Ja, want...
1: En het is in dialect.
0: Altijd. Ja, is er over dat dialect gesproken?
1: Ik zeg altijd, ja, maar zeggen mensen, ik spreek geen dialect. Ik zeg, ho, wacht even. Je kan Duits leren, Frans, Engels. Je kan ook Zandvoorts leren.
0: Ja.
1: Want ik sprak het vroeger ook niet.
0: Ja, want tante Kiek Bluis,
1: ja.
0: die kon er wat van als ik het zo begrijp had. En ja, want is dat nog bewaard gebleven, dat met het Zandvoortse dialect? Zit het in het archief van de Wurf?
1: Er zijn er nog maar weinig die dat zeggen, hoor. Ja? Er zijn er nog maar weinig.
0: Ja. Nou, dan hoor ik toch wel even het Zandvoortse dialect tussendoor. Het is dus aan te leren, mensen.
1: Heel makkelijk aan te leren, joh.
0: Ja?
1: We hebben een kleine jongen gehad en die mocht meespelen. En die ging met zijn oma even de tekst leren. En de eerste repetitie, joh. Dat kwam er zo vlot uit. Ik denk, nou zeg, hoe is dat mogelijk?
0: Ja.
1: Toen stonden we echt allemaal met grote oren te luisteren van...
0: Oh. Een klein jongetje.
1: Een klein jongetje. Hij was toen 7 of 8 jaar oud.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hoe wil
1: dus
0: je...
1: Dus het is te leren, hoor.
0: Ja, oké. Maar hoe probeer je dan mensen naar binnen te krijgen om dit verhaal toch nog overeind te houden.
1: Ja, dat hebben we al zo vaak geprobeerd, maar er is weinig interesse.
0: Oké.
1: Ja, ik vind het heel erg jammer dat dus de traditie dus verloren gaat. Maar je moet echt de oude foto's blijven laten zien. Echt.
0: Blijvend.
1: Ja.
0: We gaan even nog een stukje muziek laten horen. En die is, als het goed is, Stefan...
2: Ja.
0: Jij mag er even bij komen.
2: Ja, zeker.
0: Want die hebben wij zelf opgenomen in ons radioprogramma. Dat is

van Alternative FM, Bodine Monet, als mensen dat wat zeggen. Maar die woont echt, tenminste, die heeft nog een uitvalsbasis in Zandvoort. En wij hadden dit nummer opgenomen. Dat is het nummer, ga je nu horen, dat heet Situationship. En dan moet er iets uitkomen, ja.

0: Relationship.
1: Ja, dit hebben wij even stiekem vorig jaar ergens opgenomen. Niet live, maar nou, niet in een live radioprogramma. Wel live opgenomen. Dus dat is Bodine Monet. En Bodine die heeft een hele overduidelijke Zandvoortse binding. Want ze heeft een uitvalsbasis hier. Want ze woont nog steeds bij de ouders, als het goed is. Maar ze is ook veelal onderweg. En we waren nog bezig met Mieke Hollander, maar inmiddels is ook Julia Bos aangeschoven. Dus daar kom ik zo op. Welkom overigens.
2: Ja, dus,
1: want, nou ja, goed, het is ook eigenlijk een beetje een mooi bruggetje wat we kunnen slaan. Want als je goed kijkt, mensen die op de webcam hiermee kijken, want die webcam die hangt daar boven de televisie. Die zien Mieke Hollander zitten in een echt Zandvoorts kostuum. Je mag ook echt zeggen kostuum, hè?
3: Ja.
1: Ja, het is,
3: geen pakkie.
1: Nee, geen pakkie. Oh. En dat zegt ook iets over de vrouwen van Zandvoort. En dan maak ik gelijk meteen een bruggetje naar het volgende onderwerp. Want Julia die zit inmiddels nu ook aan tafel. Dus, want zo ging het dus vroeger. Hè? Zo zagen de Zandvoortse vrouwen er eigenlijk ook wel eigenlijk uit.
3: Ik zie er nu uit op z'n zondags.
1: Op z'n zondags?
3: Op z'n zondags. Ja. Want door de week draag je niet de sieraden.
1: Nee.
3: Want je bent aan het werk. En als dit kapot gaat.
1: Ja, maar wat gebeurde er eigenlijk als dat. Heb je verhalen over van bekend is dat het inderdaad kapot is gegaan? En dat
3: nee.
1: Het dan.
3: Nee? Nee, nee. Daar heb ik geen verhalen over.
1: Ja, dat
3: nee.
1: Is wel jammer.
3: Maar ik kan me wel voorstellen.
1: Ja.
3: Want het is eigenlijk een soort belegging.
1: Mm-hmm.
3: Heel vroeger, zo voor 1900, je bracht je geld niet naar de bank. Je ging het investeren in het goud.
1: Ja.
3: Je begon al te sparen als de meisjes nog klein waren.
1: Ja.
3: En dan tegen die tijd dat ze 18 zijn ongeveer. Kregen ze dus een oorijzer met alles erop en eraan.
1: Ja, nou zien die Zandvoortse vrouwen vroeger, die zagen er natuurlijk in een mooi kostuum er toch even wat voller uit als die Zandvoortse heren. Die, want we kennen natuurlijk allemaal hoe Klaas Koper ooit als dorpsomroeper door het dorp heen ging. En Gerard Kuiper natuurlijk ook, want die heeft dat later nog gedaan. Ja, want dat die dorpsomroepers of wat dan ook, dat, die zagen er toch duidelijk anders uit. De heren dan.
3: Ik denk
1: beetje
3: eigenlijk,
1: sauer eigenlijk, vond ik.
3: Ja, maar ze hadden meerdere taken dan alleen maar dorpsomroepen.
1: Ja,
3: ze deden
1: ook
3: de visafslag.
1: Ja.
3: Ze gingen ook door dorp met berichten over geboortes, huwelijken, overlijden.
1: Ja.
3: En dan is het maar net wat ze aan hadden.
1: Ja. Ja, dus dat is.
3: Nee, de klederdracht die Klaas en Gerard hebben gedragen, dat was echt om Zandvoort te promoten.
1: Duidelijk.
3: Ja.
1: Dan, voor dat,
3: want die andere omroepers die je allemaal ziet lopen, dat is ook geen klederdracht. Dat is gewoon hun dorp te promoten.
1: Maar in feite, is dat een beetje nu de rol van de Wurf op dit moment of niet?
3: Dorpsomroepen, nee.
1: Nee, ik bedoel gewoon promoten.
3: Ja.
1: En als jullie dan op zo'n officiële gelegenheid of wat dan ook, vertellen jullie dan ook iets dan dat bijvoorbeeld?
3: Vertellen we ook iets over Zandvoort. En we proberen dus ook zoveel mogelijk van de klederdracht te laten zien.
1: Hmm.
3: Wat je draagt op zonnefeestdagen, wat je draagt op een werkdag. Wat je draagt als je werkt op het strand. Zoals de badvrouw, de waardvrouw en alles.
1: Hmm.
3: En de mannen ook, die hebben ook hun eigen kleding. Je hebt mijn man buiten gezien in zijn zondagse pak.
1: Mm-hmm.
3: Maar ze hebben ook andere pakken. De schelpenvisser heeft een speciaal jek. Dat je dus in de verte al kan zien van wie dat vriendje is.
1: Ja.
3: En dan heb je de schelpenvisser nog. En noem maar op.
1: Dat is een beetje van wat de Wurf eigenlijk allemaal nog steeds doet. Ja. Wanneer kunnen we jullie weer ergens weer aantreffen in Zandvoort?
3: Als je ons vraagt.
1: Dus bij afroep zijn ze gewoon beschikbaar, mensen. Zijn jullie ook nog ergens te vinden op een website of wat dan ook?
3: Ja, de Wurf heeft een eigen website.
1: Ja. Ik zeg altijd het wereldwijde web, maar goed.
3: www.dewurf.nl.
1: Dat is nou heel duidelijk.
3: Ja.
1: Mag ik je danken voor je bijdrage?
3: Graag gedaan.
1: Oké. Okay. Dan ga ik nu verder weer met de volgende. Want dat is Julia. Want de geschiedenis van de Zandvoortse vrouwen. Ja, hier staat vrouwen van Zandvoort, maar dat is het eigenlijk hetzelfde, toch?
2: Ja, eigenlijk
1: ja.
2: Wel.
1: Ja. Even over jou, want wat is jouw precieze rol ten aanzien van dit geschiedenis vrouwen van Zandvoort, Zandvoortse vrouwen?
2: Ja, ik mocht meewerken aan deze tentoonstelling.
1: Ja.
2: En ik heb eigenlijk onderzoek gedaan. Ik heb me verdiept in die visloopster.
1: Ja.
2: Eigenlijk het het beeld, of hè, wie was die vrouw nou, achter het schilderij en achter die foto's. Dus daar was ik heel nieuwsgierig naar.
1: Ja.
2: Heb ik onderzoek naar gedaan. En toen ja, hebben we deze mooie tentoonstelling vormgegeven.
1: Ja. Die tentoonstelling die is te zien volgens mij in het Zandvoorts Museum.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Tot 4 april.
1: Ja, voordat we daarover verder gaan, eerst even over jouw nieuwsgierigheid in je in de geschiedenis en wat je onderweg tegen bent gekomen. Maar de nieuwsgierigheid is gewekt op aan de hand van, denk ik, beelden.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Want ik liep door het museum en daar zag ik een wachtende vrouw op een duin, turend naar de zee, wachtend op de terugkeer van haar man. En dat was natuurlijk een heel gewild onderwerp van schilders. Het verkocht natuurlijk. Het was een heel romantisch plaatje. En toen dacht ik, toen keek ik verder. En toen zag ik inderdaad heel vaak de vrouwen die in klederdracht zijn gefotografeerd.
1: Ja.
2: En ook in bronnen werden ze alleen maar genoemd als het ging om klederdracht.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, er moet wel wat meer. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe was het leven nou van die vissersvrouw, van die visloopster vooral. Ja. En dus daar ben ik helemaal in gaan duiken. En toen kwam ik toch achter een hele andere vrouw.
1: Ja, wat bijvoorbeeld?
2: Een hele hardwerkende vrouw.
1: Ja.
2: Heel zelfstandig. Het begon al op de visafslag, waarbij ze moesten de vis kochten, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En ze liepen met hun mand vol met vis. Dat is 40 kilo. Liepen ze het visserspad af naar Haarlem. Daar moesten ze 10 uur 's ochtends zijn tot 5 uur. Mm-hmm. Daar hebben ze de vis verhandeld. En toen liepen ze terug. Dat is 8 kilometer heen en terug. En dat waren gewoon
1: afstanden, ja.
2: Afstanden. Ontzettend zwaar werk natuurlijk. Op blote voeten hebben ze dat gelopen. Het stukje visserspad.
1: Ja.
2: En ze hadden ook als zijnde visverkoopster op de grote markt hadden ze ook een unieke positie, want ze waren ook een soort koopvrouw.
1: Ja.
2: En dan hadden ze echt een in die tijd waren de vrouwen gewoon handelingsonbekwaam. Ze mochten eigenlijk helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar als openbaar koopvrouw hadden ze echt wel een bijzondere positie.
1: Ja. Dan neem ik aan dat je ook weet hoe dat dan gegaan is. Dat zo'n vrouw, zo'n visvrouw ook, hè, met een mand bovenop haar hoofd. Want dat zijn de beelden die ik dan wel eens gezien heb van zowel de babbelwagen als veelal van de babbelwagen. Maar meer daar heb ik het dan gezien. Dat ze dan met een mand op, niet boven hun hoofd, maar gewoon op hun rug. En ja, dat ze dan naar Haarlem liepen.
2: Ja.
1: En dat was dan behoorlijk een onderneming om daar dan te komen. Heb ik me ook laten vertellen. Dus.
2: Dat was een behoorlijke. Het was geen wandelingetje.
1: Nee.
2: Het was echt wel flink zweten.
1: Ja, als je dat leest, groeit dan voor jou ook het respect voor die vrouw die dan in die periode geleefd heeft?
2: Ja, uiteraard. Ja. En dat is met deze tentoonstelling ook het doel. We willen echt een podium geven voor die vrouwen. Van, hè, ze zijn niet alleen maar niet alleen het beeld van de wachtende vrouw en de vrouw in de klederdracht. Maar ze waren echt cruciaal voor Zandvoort. Ze verdienden eigenlijk echt het geld. Ze haalden echt het geld naar Zandvoort. Want zij verhandelden de vis uiteindelijk op de grote markt. En ja, dat is zo mooi aan deze tentoonstelling. Ze krijgen echt een podium. En ook een gezicht en een naam.
1: Ja.
2: Want we lichten ook 3 vrouwen helemaal uit. En dat is gewoon mooi dat we dat met deze tentoonstelling kunnen doen.
1: Ja.
2: Echt een eerbetoon.
1: Ook even over jou. Want wat is jouw achtergrond in het hele verhaal? Jouw eigen achtergrond?
2: Persoonlijk?
1: Ja.
2: Ik heb cultureel erfgoed gestudeerd.
1: Ja, en dan dacht jij dit is wel iets wat in mijn interessesfeer terecht is gekomen.
2: Precies.
1: Ja,
2: precies. Het is gewoon ontzettend interessant om te kijken naar de verhalen die juist op de achtergrond zijn gebleven. En juist als museum heb je een enorme unieke positie om dat verhaal wel te vertellen. En om juist het publiek echt iets mee te geven. Van hé, dit was er ook. En enorm mooie verhalen zijn het. En
1: ja. Ben je ook iets van, om maar wat te zeggen, een specifiek bijzonder verhaal ergens tegengekomen in jouw speurtocht naar bijvoorbeeld van wie is die Zandvoortse vrouw nou eigenlijk?
2: Ja, dat is natuurlijk wie is die Zandvoortse vrouw? We weten eigenlijk nog steeds heel weinig. En dat zegt ook
1: bijna mysterieus eigenlijk, als het ware.
2: Ja, precies. Ja. Het is bijna mysterieus. Maar juist misschien zegt dat al heel veel. Want de geschiedenis wordt opgetekend door de mensen die... vooral mannen. Maar ja, het is gewoon... Als ik nu denk van een verhaal wat me is bijgebleven... is het toch wel Malleké. Want dat is een...
1: Malleké, ja.
2: Malleké.
1: Ja.
2: En dat was een visloofster. En die is getekend, geschetst door Wybrand Hendricks. En hij werkte in de Tijlers, 19e eeuw. En hij had het gewoon goed. En hij had dus de vrijheid om te tekenen wat hij interessant vond. Hij hoefde niet te scoren, zeg maar, met zijn werk.
1: Ja.
2: Dus hij heeft een visloofster geschetst. En dan zie je gewoon een vrouw staan, armen over elkaar, hele grote onderarmen. Dat je denkt, zo, die heeft wat gesjouwd, inderdaad.
1: Ja.
2: En, maar haar echte naam weten we niet. Maar hij heeft haar wel geschetst. Hij vond haar toch wel een heel interessant figuur. En later, een paar jaar later, heeft hij haar op een heel mooi doek afgebeeld. En dat vind ik eigenlijk wel echt wel een leuk verhaal. Want het is nog steeds een vraagteken. We weten nog steeds niet haar echte naam.
1: Ja.
2: Maar ze heeft het wel geschopt tot het grote doek. Ze staat daar wel.
1: Ja.
2: En dat vind ik eigenlijk een heel bijzonder verhaal.
1: Ja, want in die tijd waren schilders denk ik toch ook wel enigszins kieskeurig, zeker? Of,
2: ja.
1: Ja,
2: ja, want het moest wel verkopen. Want ja, een vrouw die op een blote voeten door een duin... dat verkoopt niet. Maar een vrouw die inderdaad die daar rustig wacht in mooie klederdracht... Ja, dat wil je wel boven de bank hangen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, in die periode, ik weet niet of we toen ook banken hadden, maar ja. Maar dan neem ik aan, van als jij op een gegeven moment ook de verhalen kent, dan zal er dan ook wel een verhaal zijn van hoe die vrouwen dan dat transport deden eigenlijk. Toch? Van Zandvoort naar de grote markt.
2: Ja.
1: Ja?
2: Dat is met de manden,
1: ja.
2: De bot, de zeiger. En ze hadden echt drie manden dus.
1: Ja.
2: Met schol, eentje met garnalen en eentje met de bijvangst. In totaal dus zo'n 30, 40 kilo. Dus dat is ontzettend zwaar geweest.
1: Ja.
2: En dat weten we wel door documenten hoeveel er vis ongeveer in een mand gaan. En leuk, in de tentoonstelling is er dus ook een mand die je kan optillen.
1: Ja.
2: En daar zit nog maar 25 kilo in. En heel veel mensen zeggen... al eigenlijk van, ja, dat is best wel, dat is al eigenlijk niet te doen.
1: Nee.
2: Dus dat is ontzettend zwaar geweest.
1: De Zandvoortse vrouw moet dan in die periode dan behoorlijk stevig in de schoenen en misschien ook zonder schoenen staan om dit allemaal mogelijk te kunnen maken. Ja, toch?
2: Ja. Ja.
1: Je zegt het al, want hoe lang ben je daar nou bij bezig geweest om dit allemaal voor een tentoonstelling in het Zandvoorts Museum vorm te gaan geven?
2: Ja, het was wel een paar maanden. Want je gaat eerst kijken van, nou, waar gaan we de focus op leggen?
1: Mm-hmm.
2: En, maar het was een leuk proces om mee te maken. En het is gewoon... het is wel een paar maanden zijn we ermee bezig geweest. Maar het is echt een leuke tentoonstelling. En naast deze tentoonstelling over vooral de visloopsters... is er ook nog een tentoonstelling van Ursula van der Bunten, Bijvangst.
1: Ja, die komt nog.
2: Ja,
1: als het
2: en
1: goed
2: die
1: is.
2: Komt inderdaad.
1: Ja, dat, dus, dat moet nog... Het staat op mijn lijstje. Dat wordt nog... Als het goed is, zou Lana Lemmers daar nog over zeggen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus het staat op mijn... de fotoserie Bijvangst staat hier op mijn lijstje. Dat dit nog in dit uur voorbij zou moeten komen.
2: Ja.
1: Maar geef hem vast even een tipje van de sluier dan maar weg. Wat dat gaat. Want misschien weet je er al iets van. Van dat verhaal van Ursula van der Bunten, of niet?
2: Ja, het is inderdaad een portretserie.
1: Ja?
2: Van de vrouwen van nu. Van de zelfstandige Zandvoortse vrouwen. En die kregen ook echt een podium. En naast dat ze gewoon mooi worden afgebeeld. In de stijl van Therese Zwartsen. Dat is natuurlijk het topstuk ook van het Zandvoorts Museum.
1: Mm-hmm.
2: Is er ook nog een interview. Dus ze worden ook nog echt geïnterviewd.
1: Ja, want deze Ursula van der Bunten is dus een moderne kunstenares. Of een moderne
2: foto. Kampen.
1: Ja, ja. Precies. Dat dus. Wat ga jij nou de komende tijd nog doen? Want we hebben natuurlijk nu vandaag even de viering van dit fijne verhaal van 200 jaar badplaats. Blijf jij nog actief ergens in de Zandvoortse culturele historische wereld? Of verdwijn je weer ergens met iets? Of ga je andere dingen doen?
2: Nou, ik blijf zeker betrokken bij het museum en bij de tentoonstelling. En we zijn heel erg achter de schermen ook bezig om heel veel, bijvoorbeeld de lezingen. Of ik hoorde al iets over een bootcamp met 40 kilo op je rug. Ja. Dus er zijn leuke initiatieven. Leuke ideeën. Dus daar blijf ik nog gewoon betrokken bij. Dus dat is, het is nog leuk om gewoon hier echt betrokken bij te blijven.
1: Ja, nog even over die tentoonstelling waar jij het nu over hebt. Hè? De Zandvoortse vrouwen en de geschiedenis daarvan. Want tot hoe lang is die nog bij het Zandvoorts Museum te zien?
2: Deze tentoonstelling is te zien tot 4 april.
1: Dus dat gaat nog even door?
2: Dat gaat nog even door.
1: Ja, dus je hebt ruim de tijd om dat nog te kunnen doen.
2: Ja.
1: In dat opzicht. Dan wil ik je hartelijk danken voor je komst.
2: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, en wij gaan weer even verder. Nou dacht ik dat ik Ruud Houwelingen had in mijn hoofd had zitten. Dat klopt, ja, zegt dat de techneut.
0: Ja, zeker.
1: Stefan die zegt ja. Dus die gaan we laten horen. Voordat ik dat geef ik even een kleine bijsluiter. Want dat heeft wel degelijk iets te maken met Zandvoort. Want Ruud, die woont zelf natuurlijk in Zandvoort, dat is één. Dit was een tragische geschiedenis. Want we hadden in 2015 was er een gezin hier op bezoek met een gastgezin. En daar zat een jonge dame, een jong meisje eigenlijk. Die was van Zambiaanse afkomst en die vond de strand heel erg mooi. Maar het strand zit natuurlijk ook vol met gevaren. De zee en noem maar op, de muien. Nou, daar zijn heel veel dingen over bekend in het verhaal. In de geschiedenis. Je moet als je in een mui komt altijd je met je mee laten stromen. Maar omdat zij geen zwemervaring had, heeft ze het verhaal niet na kunnen vertellen. Het is een aangrijpend verhaal. Want ja, op een gegeven moment komt die dame dus niet meer terug. En Ruud vond dat belangrijk om dat ook in een liedje vast te leggen. En dat heeft hij gedaan met Night Falls on the Town. En die ga je nu horen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: naar thuis ben.
1: Ja, en wij gaan verder met het telefoongesprek wat we hebben met Ursula van der Bunten. Die hangt, als het goed is, nu aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, klopt. Ja, hè? Goedemiddag.
1: Ja, ja. Want dit gaat over de fotoserie Bijvangst.
2: Klopt.
1: Ja, even over jou, want je doet fotografie en je bent fotograaf. Hoe moet ik het zien?
2: Ja, ja, ik ben fotograaf en dat noemen ze dan fine art fotografie. Dus ik maak veel eigen werk en dat lijken soms schilderijen.
1: En die fotoserie, die is nu te zien, neem ik aan.
2: Ja, die is te zien in het museum. Gecombineerd met de serie die gaat over Therese Zwartse.
1: Ja, wat is er, wat kunnen mensen verwachten bij deze fotoserie?
2: Dat het in ieder geval allemaal gaat om Zandvoortse vrouwen. Dus de geportretteerden zijn allemaal vrouwen uit Zandvoort. En die zijn te zien in soort settings. En dat heeft allemaal met vis te maken, met Zandvoort. En een combinatie met Therese Zwartse, met de schilderijen van Therese.
1: Ja, ja, we hadden net in het afgelopen uur hadden we over de geschiedenis van de Zandvoortse vrouw. Maar dit zijn dan weer volgens mij de moderne varianten.
2: Ja. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk, het zijn vrouwen van nu.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel, mijn stijl is natuurlijk, dat lijkt een beetje op Therese Zwartse. Dat is een beetje in die oude stijl. Dus ik, ja, dat is wel modern met een twist.
1: Ja, maar waar let je als fotograaf op als je dit doet?
2: Ja, dat je een goed kleurgebruik hebt en dat je heel goed kijkt naar wat Therese Zwartse heeft gemaakt. Dat je verdiept in, er zitten ook in de serie een aantal verwijzingen naar de oude schilderkunst. En voor de oplettende kijker, die kan dat ontdekken.
1: Dus er valt wel wat te zien als ik het zo hoor.
2: Sorry, ik verstond je niet goed.
1: Er valt nog wel wat te zien als ik het. Je moet echt gewoon goed naar de beelden kijken. Wat je dus voor jezelf uit kunt halen.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, want hoe lang ben jij hiermee bezig geweest om dit zo goed mogelijk neer te zetten?
2: Twee maanden en dat was echt keihard werken.
1: En ben je ook eigenlijk, als je nu terugkijkt op het verhaal zoals het er nu staat, ben je dan ook tevreden over van hoe je dit bij elkaar hebt gemaakt om deze fotoserie ook te laten zien?
2: Nou, in deze korte tijd vind ik dat toch wel een prestatie, ja. Zeker weten. En het was natuurlijk een heel gezoek ook naar modellen. En ik woon niet in de buurt van Zandvoort. Dus ik ben blij dat iedereen de moeite heeft genomen om naar mijn studio in Kampen te komen. Want dat heeft veel tijd gescheeld.
1: Ja, zitten er eigenlijk ook overeenkomsten tussen Kampen en Zandvoort? En misschien ook wel de vrouw van Kampen en de vrouw van Zandvoort? Want dat is waar... Nee?
2: Nou, een beetje natuurlijk wel, het zijn vrouwen. Maar ik vind toch, de Zandvoortse vrouwen heb ik nu meegemaakt. En ik vond ze heel grappig.
1: Ja, ja, waar zit het hem dan in?
2: Nou, hard op de tong. Gewoon zeggen wat je vindt en denkt en wat je ziet. En dat is heel prettig.
1: Ja, in die zin kan je ook zeggen, dat is wel een mooie bijvangst dan.
2: Precies.
1: Ja, tenminste, zo zie ik het dan. Goed, want het betekent ook dat je je erin moet verdiepen, denk ik. Om zoiets voor elkaar te krijgen. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld met locaties of wat dan ook? Want als je ook met in het achterhoofd een bepaalde stijl... want je noemde Therese Zwartse in dit hele verhaal. Ja, dan moet je natuurlijk ook kijken hoe je dat doet...
2: Klopt. En dat wat heel erg helpt is kleding. Dus we hebben echt gezocht naar kledingstijl wat in die tijd speelde. En dat gaat natuurlijk meteen, valt dat op dat dat niet van nu is.
1: Ja, maar er zitten natuurlijk wel, hoe noemen we dat, bruggen met het verleden en het heden eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ja, ja, dus bijvoorbeeld Ilse heeft geposeerd en met een paling om haar nek en op haar hoofd. En toen ik dat maakte, dacht ik, oh, ze is net een Medusa. Weet je, dus ik heb dan de Medusa op de achtergrond gezet, zodat je die ja, dat versterkt elkaar gewoon heel goed.
1: Ja. Zijn er nog meer Zandvoortse vrouwen die jij hebt mogen fotograferen in dat opzicht?
2: Nou ja, een drieluik van dat is gebaseerd op de drie weesmeisjes.
1: Ja.
2: Die Therese heeft geschilderd. En dat heb ik met Carina, Dolly en Haley gedaan. En dat is eigenlijk een soort generatie met z'n drieën bij elkaar van verschillende leeftijden.
1: Ja.
2: En het leuke was dat, dat ze zich helemaal gingen inleven. En dat het feit van het effect van nu is dat Haley op haar telefoon zat. En in die oude setting was dat ontzettend mooi om dat bij elkaar te krijgen.
1: Oké. Dan ben je er toch ook nog even wat. Dan moet je inderdaad daar helemaal in verdiepen. Ja, ik ben heel even van mijn stuk afgebracht. Dat merk je wel. Dan heb je nu dit gedaan. Maar wat is nu de volgende stap wat je gaat doen? Heeft dat ook iets met Zandvoort te maken?
2: Nee. Ik ga. Nou ja, ik had nog wel doorgekund overigens, want ik zat er helemaal in en het verhaal is natuurlijk onuitputtelijk. Dus wat mij betreft, als er nog weer de volgende opdracht in Zandvoort in zit, dan zou ik dat graag doen. Maar ik ben nu bezig voor Museum in Kampen.
1: Dat is mooi om te horen in ieder geval. In ieder geval dank voor het gesprek.
2: Graag gedaan.
1: En wellicht
2: ik vond het heel leuk om te doen.
1: Ja, wij ook. Want het heeft iets met Zandvoort te maken. 200 jaar. Want dat is de reden waarom. Dankjewel voor de bijdrage. En wellicht tot een andere keer.
2: Oké, bedankt hoor. Tot ziens. Fijne dag.
1: Joep.
2: Dag.

0: Ja, hij leeft nog steeds, deze Robbie van Leeuwen. Hij is volgens mij de enige van de band die ooit een behoorlijke hit hiermee hadden. In de jaren 70, eind jaren 60, begin jaren 70. Robbie van Leeuwen, die heeft het liedje geschreven. Maar hij heeft er ook heel veel plezier aan gehad. Want er zijn ook nogal wat covers geweest. Waaronder die van Bananarama in de jaren 80. En toen is de kassa bij Robbie van Leeuwen ook nog blijven ratelen. Hij wordt, als het goed is, komende maand 82. Zo oud is onze volgende gast nog lang niet, denk ik. Peter Bluis, goedemiddag.
1: Ik ben pas 72, ja, bijna nou, 73.
0: Bijna 73. Dus, maar je staat er nog volop in.
1: Ja. Ja, ik doe nog van alles.
0: Ja,
1: ik ben gepensioneerd, maar ik merk er niks van. Ik heb het steeds drukker.
0: Tja, want de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat interview is nooit uitgezonden, hoor ik nu. De wandschilderingen van de Arie Koperflat. Want daar had jij ook bemoeienis mee.
1: Dat klopt.
0: Maar dat gaan we nu niet doen. Want we zitten nu in de 200 jaar badplaats van Zandvoort. Want jij...
1: Ja.
0: Bent ook een echte Zandvoorter, denk ik.
1: Op één dag na.
0: Op één dag na?
1: Ik ben geboren in de Maria Stichting in Haarlem. En dat beviel me zo slecht dat ik de volgende dag meteen met moeders naar Zandvoort ben vertrokken, ja, met er wonen.
0: Ja, nou ja, ik ga ook even een bekentenis doen. Ik ben ook een mug. Want ik ben op
1: de wereld... Je hebt dus levenslang, hè?
0: Ja, dat hoor je erg, dan van die oude Zandvoorters allemaal. Van, hey, je bent dan geen echte Zandvoorter.
1: Nee.
0: Aan de andere kant, ik heb wel drie bijnamen. En dat hebben heel weinig Zandvoorters. Ik heb echt drie bijnamen.
1: Weet je dat ik een van de weinige Bluizen ben die geen bij- en scheldnaam heb? Ah. Hey, je hebt Jans de Kraai, heb je onder andere.
0: Ja.
1: In de Halte staat de Kousenpaal. Dat was de oude Grijskop.
0: Ja.
1: En dat zijn eigenlijk alle bijnamen, scheldnamen voor de Bluizen. Meer zijn er niet.
0: Ja.
1: Tak waar ik vandaan kom, geen scheldnaam.
0: Dan kom ik aan met Pumper, dat is de koperkant.
1: Ja.
0: Sterfsel, dat is de molenaarkant. En mijn vader had er dan nog één. Hij werd ook nog Blik genoemd.
1: Dus okay.
0: Ik heb er drie.
1: Ja, ik heb helemaal niks.
0: Ja, dan
1: maar dan ben ik wel blij.
0: Ben geen Zandvoort, hè? Want
1: we zijn alle twee muggen.
0: Ja, nou wat erg, denk ik dan. Maar goed, we gaan het hebben over de toneelvereniging Wim Hildering. Want die bestaat al weer een geruime tijd.
1: Ja, ruim 75 jaar.
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar. Ik denk dat het de oudste vereniging in Zandvoort is. Zomaar.
0: Ja, ja. Want 2023 hebben jullie volgens mij ook uitgepakt, denk ik.
1: Ja, om de vijf jaar pakken we sowieso uit met een jubileumvoorstelling. Uh-huh. Normaal gesproken, een toneelstuk heeft een cast tussen de 7 en 12, 13 spelers.
0: Uh-huh.
1: Maar met jubileumstukken, dan zitten we wel op 20, 30 spelers.
0: Ja. Hebben jullie ook, want voordat we het echt over die vereniging hebben, want dat ook in het licht van die 200 jaar badplaats, dan ook Zandvoortse verhalen wel eens verteld? Of in toneelstukken?
1: Ja. Het eerste toneelstuk wat mijn vrouw, die is ook al minstens 25 jaar lid van de vereniging, heb ze gespeeld onder de vuurboet. Onder de vuurboet is eigenlijk een stuk wat geschreven is door een IJmuidenaar. En dat is eigenlijk door Ed Fransen, die toen de regie gedaan had, is dat verzandvoortst.
0: Verzandvoortst,
1: dus, ja. Dus alle straatnamen en namen van spelers, die werden dus in het Zandvoortst omgezet.
0: Ja.
1: En ja, een heel triest verhaal. Het speelde in de oorlog. Alle mannen die zaten op zee en die verzopen en die kwamen nooit meer terug. Het was kommer en kwel, maar... Het liep, geloof ik, toch wel goed af aan het eind.
0: Ja. Maar dat is wel iets wat jullie gedaan hebben.
1: De oud-burgemeester van de Rijden, die heeft ook nog een heel klein rolletje gehad.
0: Ook nog?
1: Als Marskramer.
0: Ja. Hoe was dat dan? Want dat is dan ook wel... Je begint erover, maar ik denk van... Dan zit je in de zaal en dan komt ineens heel eigenlijk zomaar uit de lucht, bijna uit de lucht vallen. Nou, dat is niet. Hij komt het toneel oplopen. Als Marskramer. En dat iedereen zich afvraagt in die zaal... Wie is die man toch?
1: Ja. Nou, het is eigenlijk een beetje een vervelend verhaal.
0: Ja.
1: Dat stuk, dat is dus 25 jaar geleden... door mijn vrouw onder meer gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Toen deed de burgemeester niet mee. Toen hebben we besloten om dat ook als jubileumstuk op te gaan voeren. Mm-hmm. In de open lucht. Op de plaats waar nu de Hanni Schaft en Maria School gevestigd is. Op dat plein. Mm-hmm. En dat stuk werd dus in de buitenlucht gespeeld. En toen begon het een beetje te hozen. En ja, het hele podium stond onder 220.
0: Ja.
1: Dus de marskramer, die door burgemeester Van der Heijden gespeeld werd. Ja, die begon te springen en te huppelen, terwijl dat niet de bedoeling was.
0: Ja.
1: Dus halverwege de rit hebben we de boel gecanceld.
0: Mm-hmm.
1: Jammer, ja. Maar helaas.
0: Ja, maar goed. Het is,
1: je hebt alles in de hand, behalve het weer.
0: Ja, een toneelstuk wat echt letterlijk in het water is gevallen.
1: Klopt, ja. Letterlijk en figuurlijk.
0: Zijn er ook in die rijke geschiedenis van de toneelvereniging ook nog wel voorstellingen en toneelstukken geweest waarvan je denkt, nou, dat hebben we toen destijds wel heel goed neergezet.
1: Ja. Dan ga ik toch naar de jubileumstukken.
0: Uh-huh.
1: We hebben onder meer de Jantjes gedaan. Weet je, ik heb half Amsterdams bloed door mijn aderen stromen.
0: Uh-huh.
1: Mijn moeder was een echte Jordanezen. Mijn vader een Bluis, natuurlijk een Zandvoorter.
0: Uh-huh.
1: En de Amsterdamse muziek, wat je natuurlijk veel in de Jantjes tegenkomt. Ja, dat wekt bij mij toch wel bepaalde emoties op.
0: Ja.
1: En het leuke is, als je dan een liedje ten gehore brengt, O mooie Westertoren of wat dan ook, dan begint mijn keel dicht geknepen te worden.
0: Ja.
1: En mijn traanbuizen die hebben overuren aan het draaien. En zo'n hele zaal die galmt dat met je mee uit volle overgave. Ja, dan heb ik het wel eens moeilijk. Als toneelspeler.
0: Ja, maar dat zijn
1: aan de positieve kant
0: ja,
1: dan. Hè?
0: Ah, oké, dat begrijp ik. Maar dat zijn dan wel even van die momenten dat je denkt, goh, dat we dat ook als toneelvereniging neer kunnen
1: ja,
0: zetten.
1: Ja, weet ja? Je, en dat blijft in je herinnering gegrift. Nog een jubileumstuk, Oliver Twist hebben we gedaan. Ook heel leuk. Sneeuwwitje, maar dan anders. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Nee.
1: Nou, dat was
0: ik heb
1: dan
0: er wel iets over gehoord, hoe dat geweest moest zijn.
1: Het was gebaseerd natuurlijk op Sneeuwwitje. Maar dat liep natuurlijk heel anders. En met alternatieve dwergen die op housemuziek aan het spelen waren. Bejaarden die meededen. De meest kolderieke situaties. En ja, gewoon leuk. Met veel muziek erbij. En muziek is toch iets wat langzaam maar zeker tussen de toneelcoulissen doorcijpelt.
0: Mm-hmm.
1: We gaan van de winter, 12 en 13 december, gaan we ook weer een stuk spelen. En dat is een stuk wat eindelijk eens een keer te maken heeft met kerst. Ja, we zijn altijd bezig met kluchten, komische stukken, blij spelen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn ambitie is altijd geweest, laten we eens iets serieus doen. Laten we een kerstverhaal bijvoorbeeld neerzetten rond de kerst. Want we spelen altijd in december.
0: Ja.
1: Nou, onze regisseur, Fred Rozenhart, die heeft zelf een stuk geschreven. Ingegeven door twee toneelstukken. Eén stuk, welbekend, A Christmas Carol, waar Scrooge de hoofdrol in speelt.
0: Yeah.
1: En dan nog een dramatisch stuk, Het meisje met de zwavelstokjes. Dan denk je, nou, hoe kan je het verzinnen? Twee van dat soort tranentrekkers in december te spelen. Nou, je zal verrast zijn.
0: Ja.
1: Het is helemaal omgebouwd. En het is eigenlijk een kolderiek, absurdistisch stuk geworden.
0: Ja.
1: En ja, ik weet niet of ik er meer over mag vertellen.
0: Nee, dat moet je ook weer niet
1: moet ik ook niet doen. Te veel doen.
0: Nee, maar goed.
1: Maar het is wel de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dat ja, kan ik je wel beloven.
0: Wanneer is die uitvoering dan?
1: Want uitvoering is 12 en 13 december. Op vrijdag en zaterdagavond.
0: Ja.
1: En we hebben zondag de 20e... hebben we nog een matinee voor de jeugdigen.
0: De jeugdigen.
1: De scholen en dat soort zaken.
0: Ja.
1: Die zijn dan welkom.
0: Dus dat belooft wel wat. Dat ja. We dit even op zondagmiddag 27 september... even een klein beetje wereldkundig maken. Een beetje kietelen de mensen thuis. In het Engels noemen ze dat teasen. Hè? Dat we een beetje in ieder geval...
1: Ongetwijfeld zullen we dat nog wel een paar keer op radio en via de krant ten gehore brengen. Maar dit is alvast een teaser voor december.
0: Ja, een plagerijtje voor de mensen thuis die denken van... Goh, wat heeft die Peter Bluis nou weer allemaal aan het vertellen?
1: Ik niet, hè?
0: Nee, niet alleen jij, maar ik bedoel de rest van de vereniging.
1: Het is, het is natuurlijk een teamsport, hè?
0: Ja, alleen daarop dat... zit er ook iets in voor jou voor de komende
1: keer? Ja, zeker. Ik heb de hoofdrol.
0: Ja.
1: Ik speel Ebenezer Scrooge.
0: Ja.
1: En ja, dat is toch wel een heleboel tekst, hoor. En het vervelende is, ik word steeds ouder. Dan ben ik 73 als ik op toneel speel. En het is steeds moeilijker om die tekst in je kop te stampen.
0: Ja,
1: dinsdag ga ik naar Kreta op vakantie, 2 weekjes. Neem een toneelboekje mee.
0: Ja.
1: En als het slecht weer is, komende week is het slecht weer in Kreta. Ja. Zit ik in mijn toneelboekje te lezen.
0: Okay. Zit er ook eigenlijk raakvlakken tussen Ebenezer Scrooge, dus de hoofdrol die je gaat spelen, en Peter Bluis zelf?
1: Totaal niet. Nee. Totaal niet.
0: Nee?
1: Nou, kijk, Ebenezer Scrooge was natuurlijk iemand die nogal op de centen zat.
0: Mm-hmm.
1: Gaf niks uit. En,
0: daar wil ik ook een beetje naartoe. Want je bent een beetje ook iets van de schatkistbewaarder. Ja, ook nog voor bepaalde mensen. Dus.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Het verhaal wil dat na het bezoek van 3 geesten... Ebenezer Scrooge 180 graden omdraaide.
0: Mm-hmm.
1: En hij een menslievend mens werd.
0: Ja.
1: Op dat moment.
0: Ja.
1: En toch nog even een tipje van de sluier te doen.
0: Ja.
1: Ebenezer Scrooge begint in ons kerstverhaal als een menslievend mens.
0: Ja.
1: Dus niet als Fred.
0: Oh, dus dan

0: van die toneelvereniging. Want je noemt Fres Rozenhart.
1: Ja.
0: Maar welke rol speelt hij op dit moment binnen jullie als het gaat om die regiefunctie die hij...
2: Hij is regisseur en schrijver van het stuk.
0: Ja. En hoe doet hij dat?
2: Nou, we hebben nu twee repetities gehad.
0: Ja.
2: Ja, dan ga je het boekje lezen. Dus niet toneel spelen. Je probeert voor jezelf al een typetje neer te zetten.
0: Mm-hmm.
2: En het eigenlijke repeteren, dat begint dus volgende week pas. Dan gaat hij je neerzetten waar je staan moet.
0: Ja.
2: Bewegingen die erbij horen. Schaven.
0: Ja.
2: Aan het typetje wat je neerzet.
0: Ja.
2: En ja, dat moet dan resulteren in een heel leuk verhaal. Hm. Uiteindelijk.
0: Goed. Dank even om ook even een inkijk te geven over... nou ja, al ruim 75 jaar een vaste waarde in de Zandvoortse cultuur.
2: Ja.
0: Ook onderdeel van de 200 jaar badplaats in Zandvoort. Toneelvereniging Wim Hildering. 12 en 13 december, noteer dat alvast maar. Een hilarisch, denk ik nu al, een toneelstuk wat er gaat plaatsvinden.
2: Zeker.
0: Dank, Peter.
2: Graag gedaan. En tot de volgende keer.
0: Ja, wij verder met de muziek. Die is ook een eigen opname uit het programma wat ik ook doe op donderdagavond. En dat is Wendy Moore. Die komt ook uit Zandvoort. En een akoestische versie van Crocodile Tears. MUZIEK

En dat was in juli opgenomen toen wij het programma deden op donderdagavond. Ja, het is alweer een tijdje terug. Maar het oorspronkelijke nummer, dat ga ik de luisteraar echt niet aandoen. Want dan lopen ze hardhollend weg. Want het is nogal een snoeihard nummer. Maar Wendy slaagt er toch elke keer om het ook in een akoestische versie. En dan is hij voor de meeste mensen wel, wel goed geschikt. Want we gaan ook zo'n beetje langzamerhand het bal afsluiten voor deze middag.

0: We gaan doen met Lana Lemmers.
1: Ja, hi, ja,
0: want, je loopt denk ik wel heel lang daar rond op zo'n dag als vandaag.
1: Ja, we waren daar ergens vanmorgen tussen 7 en 8. Maar voor het goede doel. Ja. Het is volgens mij geslaagd. Dus geen probleem mee.
0: Ja, want ik kwam vanmorgen, want ik woon hier tegenwoordig nu hier op bijna 5 minuten afstand lopen. Dan loop ik er langs en kijk zo over die tolweg. En dan zie ik in feite eigenlijk al datgene al staan wat er dan moet gaan gebeuren. Dus, maar voor jullie was dan de dag al iets eerder begonnen. Dan,
1: ja, maar dat is helemaal prima.
0: Ik kwam om 8:30.
1: Ja, maar dat is helemaal prima. Wij hadden natuurlijk gewoon een heel mooi evenement vandaag. Ja. 200 jaar badplaats. Dit jaar, dit hele jaar.
0: Ja.
1: Daar hebben we allerlei activiteiten voor al gehad. Met de opening eigenlijk van het jaar op 30 januari. Omdat op dat moment, ik hou een beetje van geschiedenisfeitjes.
0: Ja.
1: En op 30 januari, ik denk 31 januari, maar dat was dan op een zondag. En wij deden het op een zaterdag. Dat was dan op een zaterdag. En wij deden het op een vrijdag.
0: Ja.
1: Was de tekening van de ondertekening van de negotiatie. Dat is eigenlijk de samenwerkingsverband.
0: Ja.
1: Om inderdaad een straatweg aan te leggen.
0: Ja.
1: En die straatweg was op een gegeven moment af. En toen kwamen er nog tolpunten. En op 25 september 1826 was het tweede tolpunt hier op de tolweg.
0: Ja.
1: Was af.
0: Dus je hebt het wel goed verteld aan het begin van mijn...
1: Zeker, 25 september... Nou, dat was op een vrijdag en we wilden het nu op een zondag. Omdat dat dan hopelijk de dag is waarop kinderen niet meer aan het sporten zijn. En de boodschap al in huis zijn.
0: Ja.
1: Dus vandaar op zondag 27 september. Dus 200 jaar en 2 dagen later dan dat de eerste keer de tolweg, het tolpoortje in gebruik werd genomen. Hebben we hier een evenement georganiseerd. Ja, het was gewoon ontzettend leuk.
0: Ja.
1: We hebben 2 keer 2 paardentrams gehad. Die van het ene tolpunt naar het andere tolpunt hebben gereden. Dus tol. Waar onderweg Koen van Toen, de historicus, nog de geschiedenis heeft verteld. Ja, het was gewoon heel uniek. Hij was ook echt zo uitverkocht. Mensen vinden het gewoon echt leuk om die oude rit... waar normaal gesproken de mensen overheen gingen met paard en wagen lopend. Het maakte eigenlijk niet uit. Ja, voor de tarieven maakte het uit op welke manier je kwam. Want lopend was goedkoper dan met een paardenkar.
0: Ja.
1: Die hebben we nagebootst. Ja, en tussen 12 en 3 hadden we hier de Tolweg Lunch... waar iedereen eigenlijk aan kon schuiven... en lekker bij de 2 Zandvoortse ondernemers... Arlan Berg of Abigail Tan... lekker een lunch konden halen. Ja, dat werd ook enthousiast gebruik van gemaakt. Ja, het was gewoon een hele geslaagde middag. Oud-Hollandse kinderspelen. We hebben boeken verkocht... die nog steeds te koop zijn als je het hebt gemist... bij het Zandvoorts Museum.
0: Mm-hmm.
1: Met daarin de geschiedenis over 200 jaar badplaats. Hoe is dat nou eigenlijk allemaal ontstaan? Dus ja, het was een mooi feestje... En dan ook wel het afsluitende feest. Er komen misschien al 1 of 2 kleinere activiteiten. Maar dit was wel echt de afsluiting van het jaar 200 jaar badplaats.
0: Mm-hmm.
1: Ja, op die historische dag, 200 jaar later.
0: Nog even over die paardentram. Want dat intrigeert. Ik heb het gelezen dat die paardentram vandaag zou heen en weer rijden. Maar die heeft ook daadwerkelijk zeker ook over dat... Over die oude trambaan.
1: Over de oude trambaan.
0: Dus over dat fietspad achter de Zandvoortse Laan.
1: Ja, en dan, maar dat is niet de straatweg geweest. De straatweg was de Zandvoortse Laan.
0: Ja.
1: Maar ja, om nou over de weg te rijden, dat was dan misschien een klein beetje... met ook nog eens de half van Haarlem, dan hadden we een heel grote verkeersinfarct veroorzaakt.
0: Ja.
1: Dus we hebben de route gedaan over de oude trambaan. Wat ook heel leuk is, want daar heeft natuurlijk de tram gereden. Eerst tussen Haarlem en Zandvoort en later tussen Amsterdam, Haarlem, Zandvoort en terug. Maar de oude straatweg is eigenlijk wat we nu als de Zandvoortse Laan kennen.
0: Ja, ja, dat is...
1: Maar die route hebben we inderdaad gereden met tram, met paarden ervoor... met mooie koetsiers, de Wurf was aanwezig.
0: Ja,
1: ja, dus dat wel, het maakte het wel leuk en historisch.
0: Jij bent natuurlijk zelf ook op die tram geweest, zeker?
1: Ja, dat klopt. Ik ben, ik wilde wel even ervaren hoe het was en of het allemaal goed liep. En ja, dat was gewoon hartstikke leuk. En mensen vonden het ook leuk. Het was echt bijzonder. En onderweg zag je ook allemaal mensen kijken van... oh, wat leuk en wat bijzonder en zwaaien. Ja. En was echt heel leuk, ja.
0: Ja, dus, als ze jou dus nu over 200 jaar weer gaan vragen... zou je het dan weer doen, denk je?
1: Zeker. Dat is zeker.
0: Een beetje gekscherend wat ik het
1: doe. Maar dan wil ik niet meer hier die trap op, hoor. Dan wil ik graag beneden geïnterviewd worden.
0: Ja, dat snap ik wel. Nee, maar ik bedoelde mee te zeggen van... je zou het zo weer doen als ze je volgend jaar weer zouden vragen voor iets.
1: Nee. Ja, nee. Ja, omdat ik het heel leuk vind. Nee, omdat ik heel erg van die historische feitjes houd. En ja, 201 jaar, nee, daar gaan we niet vieren.
0: Nee, oké, okay, dat snap ik. Maar in aanloop daarnaartoe, dan zit je natuurlijk al te bedenken van wat ga je dan doen op zo'n dag als vandaag?
1: Zeker. Nou, in eerlijkheidshalve, wij hebben, dat is wel heel erg leuk, met een team van een aantal mensen. En het was heel erg gemêleerd team. Dus er zaten mensen van de gemeente bij, zaten mensen van Zandvoort Marketing bij, van Stichting Beleef Zandvoort. Koen, de historicus. Mm-hmm. Walter, die ook een soort van historicus inmiddels is.
0: Onder meer wel, ja.
1: Voor de mensen die niet weten wie Walter is, die werkt bij de gemeente. Maar dat is onze huishistoricus bijna.
0: Ja.
1: Hebben we met een groep mensen van het Juttersmuseum zijn we bij elkaar gaan zitten. Ja, en wij noemen dat dan met een moeilijke term conceptontwikkeling. Maar toen zijn we na gaan denken over in allerlei categorieën wat past er bij Zandvoort. En die tol tot tol hadden we eigenlijk al heel snel. En dat ontstond eigenlijk, daar moet ik ook eerlijk in zijn, als een wandel / hardlooproute tussen de twee tolpunten.
0: Ja.
1: En maar voor mij was het heel duidelijk, het moest in dit weekend. Want dit weekend is het 200 jaar geleden en niet dus over 3 weken.
0: Nee.
1: Dit weekend is de halve van Haarlem. Ja, ook heel gek. Je gaat niet 2 hardloopwandelwedstrijden naast elkaar doen. Daarbij komt hoe leuk het ook is en ook vooral hoe populair. Ja, dat is niet per se uniek, want nee, dat gebeurt op veel meer plekken. En toen is het uiteindelijk, zijn we nagedenken. Ja, en toen was het eigenlijk veel logischer om het met een paardentram te doen. En toen dachten we, dan doen we het op de Tolweg. Doen we nog een lunch, lange tafels. Dat is ook hoe vroeger, ja, dat heette dan het traktement. Mensen ook aten met z'n allen lange tafels. En ja, dan 3 huizen, dat was hier het eerste pension. En de mensen die dan aan de weg hadden gewerkt, die kregen dan een lunch voor 22 gulden 50 voor het hele team wat daar had gewerkt. Dus dat was ook aan lange tafels. Die kwam er ook in terug. En ja, oud onze spelen. En vervolgens is dat gaan ontwikkelen. Toen dachten we, oh, we zitten aan de Tolweg. Oh, wie zit er nog meer op de Tolweg? Nou, ZFM, daar gaan we dan interviews mee doen. Ja. Oh, Hildering, daar doen we dan, die worden dan geïnterviewd. Maar ook de babbelwagen was erbij. Ja, Sonja Koper en Marcel Meijer zijn natuurlijk fantastisch met hun babbelwagen en hoe mensen te laten ontmoeten. En het verhaal te vertellen over Zandvoort toen en nu. Dus die zaten er met prachtige boeken met foto's erin. Dus daardoor was het wel een compleet plaatje.
0: Ja, ik moet altijd even denken aan de Zandvoortse bijnamen die ik ooit eens in een radioprogramma heb gedaan met meneer Loogman, met meneer Paardenkoper en meneer Stuy. Dus
1: oh.
0: Ja, daar zat Ton Drommel vaak bij.
1: Ja, ook van een babbelwagen. Ja,
0: dat was, hij is een babbelwagen, maar
1: ja,
0: op zich ook al. Dus, maar dat, om maar even wat te noemen over die bijnamen, dat zal daar wel bij die babbelwagen ontoeren. Zeker wel zeker voorbij.
1: Ja, en ik ken er eens een paar, maar ik ben natuurlijk geen echte. Dus ik ken ze niet allemaal. Maar zeker dat Marcel en inmiddels ook Son daar alles van af weten. Ja, superleuk.
0: Maar het is natuurlijk ook fijn als je op zo'n dag als vandaag dat het weer even lekker meewerkt.
1: Nou kijk, wij hebben gewoon bewust het weekend van de Chanticoor uitgekozen. Want die hebben gewoon altijd mooi weer. Even afkloppen.
0: Dat is een beetje een zekerheidje gedaan met...
1: dat was wel leuk. Wel leuk. Dat is natuurlijk fantastisch dat je dat als bijkomstigheid hebt. Want dat weet je natuurlijk nooit.
0: En Zandvoort Art hebben we ook nog.
1: Oh ja, nee, maar dat wist ik sowieso natuurlijk. En dat, we hebben ook naar elkaar verwezen vanuit onze programma's. Het liefst had ik nog hier een Chanticoor gehad. Maar dat was te ver voor die Chanticoor om elke keer tussen te bewegen. Ja, ja, dus dat was jammer. Dat had de Chanticoor-organisator en wij ook heel leuk gevonden. We hebben heel veel afstemming gehad. Ook met Zandvoort Art. Wij hebben op onze website verwezen naar dat er nog meer te doen is. Zandvoort Art had in een programmaboekje staan dat ook vandaag de tol tot tol was. Ja, je moet het toch met elkaar doen.
0: Ja, dat vind ik een heel mooi Zandvoorts verhaal. Hè? Dat je het met elkaar moet doen. Ja,
1: ja.
0: Dat is... ik hoef jou niks wijs te maken. Want dat zit bij jou in de genen. In dat opzicht. Maar als je op zo'n dag als vandaag. Met die 3 elementen. Hè, en dan beperken we. Dan is het nu even de deuren openzetten. Van niet alleen tol tot tol. Maar als je naar zo'n weekend kijkt. Dan is het toch eigenlijk best wel mooi. Om in zo'n plaats als deze te wonen.
1: Ik bedoel, wie vroeg dat nou aan mij? Iemand vroeg aan mij. Want we hadden ook nog ervaren elektrisch op het circuit.
0: Ja,
1: was ook nog een evenement.
0: Ja.
1: Dus iemand vroeg me, ik weet even niet meer in, maar die zei, wat is er dit weekend aan de hand? Want er is zoveel. Ik zeg, welkom in Zandvoort. Ja, er is natuurlijk eigenlijk altijd veel.
0: Ja.
1: En tuurlijk, hè, als je over een maand kijkt en het is eind oktober, dan loopt dat heus af.
0: Ja.
1: Maar ja, het is altijd spannend. Ook eind september, wat voor weer wordt het? Ja, we hebben natuurlijk wel een cadeautje gehad wat dat betreft qua weer. En ja. Ja, ik vind het alleen maar leuk dat er zoveel verschillende evenementen zijn. En dat je dat dus met elkaar ook kan doen.
0: Ja, dat is voor vandaag. Gaat er nog iets met jou? Want ja, jij bent bekend als een behoorlijke bezige bij. Dus ik verwacht niks anders dat er wel weer iets gaat komen.
1: Heel eerlijk, dit deed ik in opdracht van de gemeente Zandvoort.
0: Ja.
1: Voor mij is die opdracht eigenlijk klaar.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog steeds het 200 jaar badplaatsjaar. We komen nog steeds elke week 4 nieuwe gezichten bij. Kijk vooral een keer op www.gezichtenvanzandvoort.nl. Want we verzamelen daar 200 gezichten die we in het zonnetje zetten. En dat hoeven echt niet alleen maar bekende Nederlanders of bekende Zandvoorters te zijn. Er zitten ook bezoekers van Zandvoort bij. Want ik zeg altijd 17.000 plus 5 miljoen gezichten maken Zandvoort. Namelijk de inwoners en al onze bezoekers. Mm. Dat zijn eigenlijk wel wat meer dan 5 miljoen. Maar laten we het even simpel houden. Ja, dat maakt de badplaats. Dus die hebben we nog het hele jaar. En misschien dat we nog toch wel gaan proberen om te kijken of we nog iets kunnen doen met Koen van Toen. Om nog een keer een leuke historische avond met hem te organiseren. Misschien wel in Theater de Krocht. Maar dat roep ik hier nu zonder dat er iets al voor is gereserveerd. Ja, maar dat zou ook nog heel leuk zijn.
0: Ja.
1: Er is nog een hele leuke expositie in het Zandvoorts Museum nu.
0: Ja.
1: Op de boulevard hebben we die mooie panelen. Die zijn zojuist verplaatst. Omdat er in de winter wat gaat gebeuren op het stuk tussen het Badhuisplein en het Venemaplein.
0: Ja.
1: Maar die zijn net verplaatst. Ja, wat we dan noemen naar de entree. Hè? Dus als je het station uitloopt, de Kuinderstraat en dan oversteekt, dan daar staan die panelen nu met een prachtige expositie van Edwin Keur met Zandvoort toen en nu. Dus ja, we doen eigenlijk nog steeds van alles in het kader van 200 jaar badplaats.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, geen dank. Jullie bedankt voor de tijd.
0: Ja, en wij gaan er ook zo zoetjes aan, toch aan deze lange dag ook een eind maken.
1: Ja, begrijp ik.
0: Ja. Ik kijk even mijn techneut aan. We hadden net iets met Crocodile Tears. Dat wordt dus nu Crocodile Rock van Elton John.
2: Ja, zeker. Die heb ik klaarstaan.

0: met die grote gong is het een beetje ook zo langzamerhand een einde gekomen aan deze marathon-uitzending. Die ongeveer om 10 uur vanmorgen is begonnen met bijvoorbeeld de jazzploeg. Die onder meer het had over, ja, wat hebben ze aan muziek ook op jazzgebied gedaan. En daar viel toch best nog wel wat over te vertellen als ik zo even het programmablad erop nasla. Met bijvoorbeeld ook een illustre verleden als Jazz Behind the Beach, om maar wat te noemen. Daarna was het de beurt aan Ger Loogman en Ben Zonneveld, die op een gegeven moment ook het een en ander hebben gedaan over die typisch Zandvoortse dingen, zoals bijvoorbeeld over de Zandvoortse aardappelteelt, waar Boudewijn Duivenvoorde, als het goed is, daar het een en ander over gezegd heeft. En zijn er nog wel meer mensen die daar langs zijn gekomen, zoals de burgemeester die het een en ander heeft verteld. En ook niet te vermijden, natuurlijk de mensen van het genootschap Oud-Zandvoort, die de schatbewaarders zijn als het gaat om het geschiedenis van deze badplaats. Want inmiddels bestaan we 200 jaar, 1826, je hebt het Lana Lemmers net zelf horen zeggen. Het was ook een bijzondere dag, want dit hadden we natuurlijk, maar er waren nog veel meer dingen, zoals een Zandvoort Art. Maar ook bijvoorbeeld de Shantykoren. Dat ook wel degelijk iets van de cultuur van Zandvoort vertegenwoordigt. Want koren hebben wij zeker wel gehad. We hebben het mannenkoor. Tegenwoordig hebben we ook de beachpopzingers. En er is ook nog, zowaar, ook nog een EV experience aan de gang geweest over electric vehicles op het circuit. En als laatste nog iets geschampt. En dat is de halve van Marathon, de halve van Haarlem. Waarbij een aantal hardlopers onderdeel zijn geweest om bijvoorbeeld over het Visserspad te lopen. Nou, ook daar hebben we het een en ander over gehad als het ging over dat Visserspad. Welke rol dat pad had in de geschiedenis van Zandvoort over de vis die dan in Haarlem verhandeld moest worden. Dus dat is een beetje in het kort het hele verhaal van deze Zandvoort in een 200 jaar badplaats. Ik ben, geloof ik, nu wel zo langzamerhand toe om... ga ik dat redden met alles, denk je? Want ja, die plaat die duurt 3,5 minuut.
1: Ja. En ja, het nou, weer was ook zo mooi prima vandaag. Ja, ja, het was zo mooi.
0: Jullie horen Stefan de Techneut. Stefan, ja. Schreur. We gaan ermee stoppen. Dit is King met Love and Pride. En graag tot een andere keer. Dag.
1: Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt... worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland... waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt... worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes... die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland... waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie... dat de verdachten al langer in beeld waren... bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon... is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels... en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand... waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty... die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de Van Klink tot Klank Show met Hans van Klink en Benno Veugen achter de knoppen. Goedenavond, Hans.
1: Goedenavond, Benno. Goedenavond, luisteraars.
0: Je houdt ons wel even wakker met een stevig nummertje om in de beginfase van dit programma.
1: Lekker pittig en de luisteraars hebben vast en zeker de stem herkend. Daar wil ik eerst even iets over vertellen. Even wat goed maken, want vorige maand hadden we de Van Klink tot Klank Bemoeizorg Special, maar de uitzending daarvoor, nummer 7 van dit jaar, hadden we dit nummer eigenlijk al aangekondigd.
0: Okay.
1: Alleen wij zijn zo enthousiast dat we het niet in 1 uur of in 2 uur kwijt kunnen. Dus we hebben verwachtingen gecreëerd die we nu pas waarmaken, want er ligt een linkje naar Seattle. Dit nummer werd ons aangedragen door een trouwe luisteraar uit Gelderop, Huub. Maar er is ook een linkje naar Seattle, waar we ook een trouwe luisteraar hebben, Paul Riley.
0: Internationaal
1: programma. En waar we naar hebben geluisterd is de groep Temple of the Dog met het nummer Hunger Strike. Nou, Temple of the Dog is een tijdelijk initiatief geweest van zanger Chris Cornell van Soundgarden als eerbetoonde aan de overleden Andrew Wood, zanger van Mother of Love. Gelegenheidsformatie waarin Eddie Vedder de tweede zangpartij voor zijn rekening neemt. Eddie Vedder is natuurlijk de leadzanger van Pearl Jam. En in de tijd dat dit nummer uitkwam van Temple of the Dog, was Pearl Jam net zo'n beetje in oprichting. Dus Pearl Jam werd groot en Temple of the Dog verdween naar de achtergrond.
0: Ja.
1: Maar wat over is gebleven is een prachtig nummer. En dat riep een beetje een andere vraag op bij mij, waar ik eerder mee speelde. Wat zijn nou goede zangers in de popmuziek? Eddie Vedder wordt genoemd als een van de beste zangers in de popmuziek. En ik kan me daar wel in vinden. Maar er zijn er ook twee die ik vervolgens naar voren wil dragen als echte hele goede zangstemmen. Te beginnen met de zanger van de groep Wet Wet Wet. Een Schotse popgroep in eind jaren 80 en begin jaren 90 erg bekend. Tony Cunningham drums, Graeme Clark basgitaar, Neil Mitchell, Kevin Sim zang. Maar de oorspronkelijke zanger was Marty Pello. En dat is ook waar we naar gaan luisteren. En ja, gewoon leuk even attentie vragen voor die prachtige zangstem in het nummer Sweet Surrender. MUZIEK

0: Wit, wit, wit. Ja, ja. Waarom ze eigenlijk het niet bij één wet hebben gelaten?
1: Ja, nee, daar zit al een verhaal achter. De naam is afgeleid en dan heb ik het ergens staan van een filmtitel. Oh. Nee, de titel van een nummer van een andere band. En, maar er waren toen al veel bands met een dubbele naam, zoals Duran Duran en ja. Talk Talk. En toen doen er nog één wet bij. Dat is letterlijk de vertaling geweest. Wet was ontleend aan een nummer van de band Scritti Politti.
0: Oh.
1: Nummer Getting, Having and Holding. Daar komt de zin in voor. My face was wet, wet with tears. En toen namen zij wet,
0: oh,
1: wet. Ja. En nog een extra wet erbij.
0: Oh, slim.
1: En toen hadden we een bandnaam bedacht.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik denk toch altijd wel dat het... hoe simpeler de naam, hoe beter de mensen blijft hangen. In de, denk
1: ja,
0: niet?
1: Uiteindelijk wel. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Als we het hebben over wat nou goede zangers zijn, gaan we naar een persoonlijke favoriet van mij. En dat is de heer Colin Blunstone. En ja, die man is inmiddels ruim 80, zingt nog steeds heel erg mooi. In 64 reeds richtte hij de band de Zombies op, samen met toetsenist Rod Argent. Hebben als band niet heel lang bestaan, maar inmiddels zijn ze wel weer in bijna oorspronkelijke bezetting, los van twee overlijdens inmiddels, weer bij elkaar.
0: Dus ja, wat ik zeggen.
1: Ja, Rod Argent speelt ook nog steeds de ster van de hemel op keyboard. En Blunstone zingt nog. Ja, een persoonlijke mooie herinnering is dat toen de Zombies en Colin Blunstone weer een beetje aan de weg gingen timmeren, na een jaar of 10, 12 geleden, ze een optreden verzorgden in P60 in Amstelveen. Zaaltje met 400 man. Die okay. Stond samen met een vriend vooraan bij het podium. En toen die klaar was, stapte die het podium af en zei van, wie heeft er een biertje voor me? Dan ja. Gaan we eens even lekker over de muziek kletsen.
0: Oh, lekker.
1: Ik heb deze anekdote geloof ik al eerder aangehaald. Ooit natuurlijk een wereldster. Na de Zombies heeft hij een solo carrière gehad. Veel solo nummers. En bij het Alan Parsons Project gezongen.
0: Okay.
1: Alan Parsons was eigenlijk een producer die muzikanten bij elkaar zocht. En daar prachtige projecten mee maakte. Het nummer, het album Pyramid, Eye in the Sky. En het overbekende Old and Wise is ook een nummer gezongen door Colin Blunstone. Waar wij naar gaan luisteren is een nummer van Colin Blunstone wat hij heeft opgenomen met Dave Stewart. Niet te verwarren met de gitarist Dave Stewart van de Eurythmics, maar Dave Stewart, de Engelse toetsenist. Die neemt de toetsen voor rekening en Colin Blunstone de zang in het nummer What Becomes of a Broken Hearted.
0: Ik hoop dat het alles
2: What Becomes of a Broken Hearted?
0: Oh ja, het gaat goed.

0: Zeg Hans, die Colin Blunstone, ik dacht dat hij meer in de blues zat, of ben ik een beetje in het warretje?
1: Nee, ja, je bent, nou, of jij in de war bent, weet ik niet. Het is geen echte bluesman. Er zitten wel bluesachtige nummers. De Zombies hadden eenvoudige, vlotte nummers. She's Not There en noem maar nog eens een paar op. Ze hadden best hele grote hits.
0: Ja.
1: Niet de echte slow blues zoals dat... Time of the Season is er ook zo een.
0: Hmm.
1: It's the time of the season. Oh. Ja, laat ik nou maar niet gaan zingen.
0: Nee, laat maar
1: levensgevaarlijk.
0: Niet, één zin kan net.
1: Maar nou, dan laten we het dan meteen bij. Maar nee, niet de oude blues zoals wij blues kennen.
0: Nee.
1: Over blues gesproken.
0: Ja, Jim
1: de volgende Hendrik. Gast zit daar ook een beetje tegenaan. Zombies begonnen in 1966. Ja, een beetje de jaren van deze man ook. Het was overigens ook heel snel over. We gaan luisteren naar de heer James Marshall.
0: Oh,
1: geboren als Johnny Allen.
0: Oh, ja, ga door.
1: Hendrix in Seattle. Oh. Daar is weer even het linkje naar Seattle. Zijn naam Johnny werd veranderd in James, ook wel Jimmy genoemd, omdat zijn moeder vreemd ging met iemand die Johnny heette. Dus vader wilde de naam Johnny niet meer uitspreken. We hebben het over Jimi Hendrix, geboren 27 november 1942 en al vroeg overleden door te stikken in zijn eigen braaksel na het innemen van te veel slaappillen op 18 september 1970. En ik zeg het nog maar één keer, ik weiger de term de club van 27 in de mond te nemen, want er is geen club van 27, maar als je Jimi Hendrix noemt, dan zeggen andere mensen meteen van, oh ja, van die club. Er zijn mensen, vrij veel mensen op die leeftijd overleden.
0: Ja.
1: Er is geen enkele connectie tussen die mensen, behalve de leeftijd.
0: Ja.
1: Dus ik laat dat liever gauw los. Virtuose gitarist, klein beetje vloeken in de kerk. Ik ken zuiverder gitaristen waar ik meer van hou. Denk aan Gilmour van Pink Floyd.
0: Hmm.
1: Maar als er iemand met ziel en zaligheid gitaar speelt en zingt, linkshandig overigens, dus rechts de hals en links tokkelen.
0: Niet dan gebruikelijk, hè?
1: Zeer ongebruikelijk. En heb je ook nog dat linkshandige gitaristen soms wel de bassnaren bovenaan en de hoge snaren onderaan. Dezelfde volgorde dus van boven naar beneden. Maar dat had hij ook andersom.
0: Okay.
1: En hij deinsde er ook niet voor terug de gitaar met zijn tanden te bespelen. Of achter zijn rug te houden.
0: Gewoon
1: door te gaan.
0: Een beetje de clown uithangen.
1: Ja, behoorlijk ja. En dan kon hij heel ver in gaan en ging helemaal op in zijn eigen nummers. Totdat hij zelfs een keer een gitaar in de fik ging steken. De striptekenaar Hein de Kort heeft er een keer een prachtige tekening van gemaakt. Van, heeft u nog een verzoeknummer van Jimi Hendrix? Ja, dat nummer waarin hij zijn gitaar in de fik steekt.
0: Ja,
1: maar dit is prachtig. Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary.

0: van Jimi Hendrix. Zo wel, eigenlijk kennen we hem eigenlijk niet zo. Hè? Het is toch vaak wat bombastischer.
1: Ja, vaak wat ruiger en bombastischer. Zeker, ja. Dit is een mooi slow nummertje. Ja. Waarin zijn zang overigens ook heel goed tot z'n recht komt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik vind dat een mooie en ingewikkelde combinatie. Solo gitaar spelen en zingen. Dan doe je met je hoofd ook twee heel verschillende dingen. Ik vind dat best ingewikkeld eigenlijk.
0: Oh ja, ik heb het nooit bij de hand gehad. Dus,
1: ik ga het nooit leren.
0: Jij speelt piano, maar zing je er wel eens bij?
1: Nee, als je
0: of
1: dat
0: mag
1: vraagt,
0: dat niet voor de meester?
1: Als je dat vraagt, dan impliceert dat pingelen van mij als pianospeler heet. Nou, dat eerst maar eens onder de knie krijgen. En of ik er ooit nog bij ga zingen, dat tot een volgend leven moeten wachten, denk ik.
0: Ja.
1: Van de ene gitaarvirtuoos naar de andere. Hoewel de man waar we nu over gaan hebben geboren is 7 jaar na het overlijden van Jimi Hendrix. We hebben het over Joe Bonamassa, een zoon van een gitaarhandelaar. Nou, hoe wil je dat hebben? Als 4-jarige was je al in de ban van het gitaarspel van Eric Clapton. En als 11-jarige speelt hij samen met B.B. King en mocht hij mee op tour met hem.
0: Zo.
1: Richtte ook een bandje op, Bloodline, met een zoon van Miles Davis en een zoon van Robbie Krieger van The Doors. Dus ja, die zat al vrij vroeg in de muziek. Ging later ook spelen met Beth Hart, begeleiden van Beth Hart. En werd groter en groter. Is op dit moment een van de meest bekende en een van de betere gitaristen ter wereld. Heel veelzijdig. Waar we hem in gaan zien is in een duet met iemand. En wie zegt het wat? Mevrouw Tina Guo, geboren te Shanghai in 1985. Een celliste. Als je niet van cello spelen en muziek, klassieke muziek houdt, dan ken je haar niet. Maar zij is in die wereld geen kleintje. En ik zeg het nog maar eens. Muziek is om naar te luisteren. Maar muziek is soms ook nadrukkelijk om naar te kijken. Want als je naar deze clip gaat kijken op YouTube. Dan zie je een prachtig samenspel. Zij op de cello en Joe Bonamassa op een akoestische gitaar. En hij zingt er ook bij. Zijn stem doet me een beetje aan John Mayall denken op dat moment. Maar ze gaan helemaal in elkaar op. Akoestisch cello, akoestisch gitaar. Een duet tussen Joe Bonamassa en Tina Guo in het nummer Woke Up Dreaming.

0: dat is prachtig.
1: Ik heb ineens die clip weer voor mijn ogen. En toen dacht ik van... En wat je bij haar ziet op die cello... dat ze speelt echt haar de snaren van die strijkstok kapot.
2: Ja, hè, dat zijn haren. Hè, paardenharen zitten op de strijkstok. Ja? Gespannen paardenharen. Maar die de een naar de ander vliegt stuk in de vuur van het spel.
1: Gelukkig dat er heel veel op zitten.
2: Ja, dan ben je ook even klaar om je de stok pakken. Ja. Ja, dit is nou typisch muziek waarvan je kan zeggen... je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar dat knap en virtueel... is dat staat
1: zeker
2: als een paal boven water. Ja, viool, cello. Ik dacht, we zijn in de stemming. We gooien er nog een viool achteraan. Heel bekend nummer. De heer Charles Edward Daniels, ofwel Charlie Daniels, geboren in oktober 36 in Tennessee en

in Hermitage. En in Tennessee overleden in 2020. Een echte Amerikaanse country muzikant. Heeft nog een nummer geschreven voor Elvis Presley. Formeerde een band om zichzelf heen. Een gitarist, zanger en fiddler speler. Ja, fiddler is eigenlijk de kleine Amerikaanse versie van de viool. Waarin wat in country muziek heel veel gebruikt werd. Leuke van dit nummer is dat het een soort bedacht duet is tussen de duivel en een vioolspeler. En wie is nou eigenlijk het beste? En aan het eind van het lied moet de duivel toch zijn meerdere erkennen. Ja, die haakt dan af. Daniels is bekend geweest, heeft veel songs geschreven en ook wat christelijke gospel hits uitgebracht. Maar deze is bekendst van allemaal, The Devil Went Down to Georgia.

0: Nou, dat is een mooi gewonnen strijd, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en dat is heel snel op het spel ook, ja. Hè, dat mensen dat kunnen. Wel een beetje jaloers op eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou, naar wat mooie, rustige muziek. We gaan luisteren naar mevrouw Alicia Aurelio Cook. Maar ze noemt zichzelf Alicia Keys, een jonge dame van 43 jaar inmiddels, 45. Uit Amerika, geboren in New York, heeft mooie nummers geschreven, is een veelzijdige dame, liedjes schrijven, componiste, producenten, pianiste en ze acteert ook. En ze heeft prachtige nummers gemaakt. Ik dacht tijd voor een tweeluikje, wat mij betreft gooien we ze achter elkaar. Eerst New York, New York en daarna gaan we naar het prachtige nummer Fall In.
2: This for you, different than you ever heard.

0: York. En hier achteraan gelijk een val in. Beetje raar begin van het nummer, maar dat lag misschien aan mij in de voorbereiding.
1: Nou, ik geloof, ja, er hoort ook weer een prachtige clip bij, wat bijna echt een speelfilmpje is.
0: Ja.
1: En misschien dat daar die geluiden ook wel mee te maken hebben.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Heel wat anders. Wij als liefhebbende radiomakers hebben een paar voorbeelden wat grootheden zijn. En daar wil ik even iets over vertellen. Er komt straks een nummer wat een eerbetoon is aan de man waar ik zoiets over vertel. En in het tweede uur komt dat nog een keer terug. Maar ik wil toch even iets over deze man vertellen. Robert Weston Smith, geboren in New York in 1938 en in North Carolina overleden in 1995. Een Amerikaanse discjockey, bekend onder zijn artiestennaam Wolfman Jack. Opgegroeid in Brooklyn, leerde de kneepjes van het DJ-vak leren van discjockey Alan Freed. Die had de bijnaam de Moondog en gebruikte allemaal geluidseffecten zoals een huilende wolf. En toen Robert Smith ook DJ werd, nam die artiestennaam aan en ging ook dat soort geluiden maken. En liet zich inspireren door de bluesman Howling Wolf. Heel karakteristiek is zijn doorleefde en krakende stem. Veel mensen dachten dat het echt een hele donkere artiest was. Nou, dat is niet helemaal zo. Het is een halfbloed met Texaanse roots en prachtig stemgeluid. En had op een gegeven moment een eigen show die legendarisch is geworden in Amerika. Heeft jaren gedraaid. En op een gegeven moment had hij een dagelijkse Wolfman Jack show in Amerika. En dat heeft jaren gedraaid. Ter nagedachtenis is in 2003 zelfs een standbeeld onthuld in Del Rio, Texas. Ter nagedachtenis aan de plek waar hij zijn carrière...
0: Dat is nog geen enkele Nederlandse radiomaker overkomen.
1: Nee, nou dan is dat... Kijk, dan valt ons nog iets na te streven. Benno, <zo. laughs> En er is zelfs een museum ter ere van de Wolfman in Del Rio. En er is een jaarlijks festival ter nagedachtenis. Die heeft het ver geschopt als...
0: Zeker.
1: Ja, en een nummer van de Rolling Stones. It's only rock'n'roll, but I like it. Is ook ter ere van Wolfman Jack.
0: Mm.
1: Waar we in dit uur nog even naar gaan luisteren is de band The Guess Who. Een Canadese rockband. Hits gescoord met onder andere American Woman. En hoe heet het? Zij hebben een eerbetoon aan Jack the Wolfman. Namelijk het nummer Clap for the Wolfman.

0: Ik verheug me eigenlijk alweer op het eerste nummer van uur 2, waarin deze artiesten weer terugkomen. Met name dat stemmetje wat je net hoorde op de achtergrond.
1: Dat was Wolfman Jack zelf.
0: Dus, ja, oh ja, oké. Okay. En die hoor je daar straks door, als het ware, door de telefoon.
1: Ja, precies. Ja, en dat komt straks nog een keer terug, maar dat bewaren we nog heel even.
0: Ja.
1: Want we gaan het uur uit met heel iets anders. REM, afkorting van Rapid Eye Movement. REM, Amerikaanse alternatieve rockband, opgericht in Georgia in 1990. Maar de geschiedenis gaat al verder terug. Peter Buck werkte in een platenzaak. Daar ontmoette hij Michael Stipe. Raakte aan de praat. Het klikte met elkaar. Waren fan van Patti Smith onder andere. Die heb ik meteen genoteerd voor een van de volgende uitzendingen. En de Velvet Underground. En toen dachten ze, we gaan een band oprichten. En zo geschiedde. En dat werd een grote, bombastische Amerikaanse rockband. Kan er heel veel over vertellen. Maar misschien is luisteren wel veel beter. Want een van hun prachtigste ballads is het nummer Hurt.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.
3: Hello.
4: What?
3: Who do you think it was, Ricky Nelson?
4: Wolfman. Wolfman Jack?
3: Who's this?
4: It's Cornelius from the Stampeders. Remember me?
3: Cornelius?
4: Yeah.
3: Oh, Stan?
4: No, not Stan Peters.
3: Oh, Cornelius from the Stampeders. How you doing, Cornelius?
4: Good? Oh, not so good. My woman kicked me out.
3: Oh, I'm sorry.
4: She don't want me there no more, and it's go home. It's, I don't know what to do. Can you help me out?

0: money. This we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: So nice to hear from you, man.
2: Bye.
3: Ja, dit was mooi. En we zouden erop terugkomen. Wolfman Jack. Dit waren de Stampeders. Een in de 60er jaren reeds opgerichte band in Calgary, Canada. En zij maakten een remake van de hit van Ray Charles. Hit the Road Jack. Maar daarin liet ze Wolfman Jack zelf telefonisch optreden. De zogenaamde Cornelius van Sprang. Een geëmigreerde Rotterdammer wordt er door zijn vrouw uitgegooid en belt dan Wolfman Jack op: kan ik bij jou logeren?
2: Ja, mooi.
3: Ja, ik zal het vragen. Ja, ik weet niet of ik kan. Nee, toch maar niet. Ja, dag. Ja. Houd het op. Is een wereldhit geworden dit.
2: Ja.
3: En dan, nou, for something completely different. Mooie muziek, leuk duet. Want duetten is een terugkerend thema in ons programma. Een moderne, nieuwe zanger, Ed Sheeran, wel bekend. En een klassiek geschoolde stem van Andrea Bocelli. Ja, wat moeten we over die jongens vertellen? Andrea Bocelli is al vaker in ons programma geweest. Ed Sheeran geloof ik nog niet. Maar samen maakten ze onder de Italiaanse titel Vivo per lei, ofwel The Perfect Symphony.
2: Nou ja, Hans, dat je hond meeneemt naar de studio.
3: Zelf hoor.
2: Ja.

0: ABN.
1: Dank je zo
0: much. Internationale radioshow hoort ook internationale muziek. Hans van
2: Link. En het berucht applausje van de aanwezigen in de studio op deze opname.
0: Precies.
2: Onder andere vrouw en zoons die vol bewondering naar het zang van
0: Manlief.
2: Van Manlief luisteren. Ja, en dan gaan we weer een sprongetje maken naar een andere muzieksoort, andere tijd. Nou, niet zo heel lang geleden. We gaan naar twee bands die samen één nummer hebben opgenomen. Ja, onze eigen Zeeuwse band Bluff. Om daar maar eens mee te beginnen. Ik ben heel eerlijk gezegd geen groot fan van Bluff. Zijn wel leuke nummertjes, maar hun dichterlijke vrijheid begrijp ik niet altijd.
0: Zit het er daarin?
2: Daar zit een beetje in. Maar wel prettige nummertjes. Maar deze springt er echt uit. Het is namelijk een duet met een andere band, met de Counting Crows. De Counting Crows is een Amerikaanse rockband uit Berkeley, Californië. En eigenlijk echt wel een wereldband. Sinds 1990 bestaan ze onder deze naam. Treden wereldwijd op en hebben veel platen op hun naam staan die hoog gescoord hebben. Geïnspireerd door Van Morrison, door R.E.M. wat we eerder hebben gehoord, door Nirvana, Bob Dylan, de band. Dat is hun inspiratiebron geweest. Ze hebben mooie muziek gemaakt. Ze hebben een paar jaar geleden nog samen met Bluff op dat grote Zeeuwse festival gestaan.
0: Hmm.
2: Om dit nummer nog eens een keer ten gehore te brengen.
0: Oké, leuk.
2: Terwijl het verhaal volgens mij is dat bij de opname van de studio-opname van dit nummer ze elkaar helemaal niet gezien hebben, maar de opnames gewoon gemixt zijn op afstand.
0: Oh ja, dat kan ook.
2: Dat kan, hè. Ja. We hebben het over het en dan ben ik de titel even kwijt, maar ik heb hem weer. Holiday in Spain.

0: gedaan. We zijn nooit te beroerd om een liedje van iemand te draaien.
1: Mooi duetje. En het leuke van ons programma, al zeg ik het zelf, is dat wij lekker variëren in tijd en in stijl. En we brengen allebei onze muziek in en maken daar een mooie lijst van. En zo kwamen we bij iemand die bij mensen van onze generatie nog wel een klein belletje doet rinkelen.
0: Ja, eigenlijk niet. Hè. Het is van de tijd van onze ouders.
1: Ja, Louis, onze ouders.
0: Louis David, ze hebben het dan over.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, dus ik heb dit nummer Jantje. Dat komt omdat Jan Lammers, die is dit jaar 70 jaar geworden. En ja, dat, ik had allerlei plannen daarom trend, radioopnames enzovoort. Dat ging helaas niet door. Maar ja, dat was. En toen kwam ik op een of andere manier op dit nummer van Jantje van Louis David. En toch wel een heel, heel bijzonder nummer. En het is een heel oud nummer, ik geloof. Wat heb jij staan aan.
1: Nou ja, Louis David is geboren als Simon David. Louis David was zijn artiestennaam. Geboren in 1883 en overleden vlak voor de oorlog in 1939.
0: Ja.
1: Acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. Dus ergens in die periode moet dat nummer zijn opgenomen. Dus ja, we hebben het echt over het vroege begin van de vorige eeuw. Het is ook echt een bijzonder nummer. Je kan ook horen dat het een oude opname is. De beste luisteraars, het ligt niet aan jullie radio. Maar dat hoort bij deze opname. Ja, Louis Davids.
0: Maar wel een geweldige tekst.
1: Ja, dat vooral. Hè.
0: Ongelooflijke goede tekst. Hè. En ook een beetje, ja, ik had er een brede glimlach rondom mijn mond.
1: Ja, we kunnen natuurlijk heel veel vertellen over Louis Davids en over zijn zus Rika, waarmee hij een duo vormde. Of over zijn zus Heintje, waar die duo mee vormde later. Of zijn broer Hakkie. De geschiedenis van Louis Davids is legendarisch. Heeft in zijn carré gestaan. Maar we kunnen de bladzijde van vol vertellen. Maar misschien is het gewoon veel leuker om eens eventjes te gaan luisteren naar Jantje.
0: Ja.
2: Het was een ongewone deining in de rommelige straat. Wat op schoon gewend aan rijke kinderzegen. In het buurtje ging dit feit ver boven het normale pijl. Mooie Jaantje had haar eerste kind gekregen. Mooie Jaan was de figuur uit de buurt en iedere buur wou het eerst van zijn belangstelling doen blijken. Aan de ingang van de achterkamer vormde zich een file omdat iedereen het kindje wou bekijken. Nel de porster uit het steegje zei, gut Jaantje wat een wolk, meid de jongen telt, je mag hem laten kaken. Tante Achje merkte op, nou vind ik één ding casueel, ik vind het jong geen aasie op zijn vader lijken. Wat een lef zei ome Toon, nou moe dat is niet gewoon, wrijf je ogen uit mens, je bent niet goed wakker. Ja of je nou scheldt of niet zei Achie, ik hou ijskoud vol, het kind lijkt als twee druppels water op de bakker. Truus, een moeder van 10 kinderen, vroeg, geef je hem de fles of ben je van plan Jaan om hem zelf te foeien? Waarop Bertus zei, dat was een ding, daar ging de vader aan. En daar had geen mens zich hiermee te bemoeien. En nou wil ik mottig spook, krijste Truus, ik heb Nelly ook zelf gevoed en het arme schaap is nooit in orde. Wat een wonder snauwde Bertus, kijk me zo'n antenne aan, bij jou is de melk zeker zuur geworden. Zeer natuurlijk vond de man van Truus die grap niet delicaat en verdween met Bertus even naar beneden. Greep zijn zakmes op de trap om zijn rivaal met zekere hand keurig anatomisch zuiver te ontleden. Maar de man die dat voorzag gaf een gestileerde slag op het hoofd van buurman met de schaar van Jantje. Kleine Brammy van de voddenkoopman gilde, tja hij zit, zal ik leven, Bertus het een maand vakantje. In een ommezien vloog Truus de dikke buurman naar de keel. Sis de vuile schooien, dat zei jij besuren. Vlijde langzaam maar precies een lange breinaald in zijn buik. En zei zo, nou kan je ook een maandje kuren. Stille barend zeide juist, deponeerde zijn een vuist met een fraaie zwaai op Truusjes beide kaken. Trok een bosje haren los en zei, hier Truus, dat is voor je bros. En bemoei je verder met je eigen zaken. Na een wijle werd de woning en de hele steeg ontruimd. Jaantjes achterkamer was toen één ruïne. Piet, de man, de enige die de politie had gehaald, zat aan het bed terwijl de moeder lag te grienen. Stil nou moeder, kalm nou Jaan, laat ze allemaal maar gaan. En hij greep voorzichtig Jaantjes witte handje. Wat ze zeggen van ons kotertje, dat laat me ijs hoor meid. Het is toch ons kind. Het is onze kleine Jantje.
0: Nou, heerlijk toch?
1: Ja. Ja, en leuk dat wij oprecht moeten lachen om zo'n stukken tekst die 80 jaar geleden op plaats zijn gezet.
0: Geweldig, toch?
1: Mooie tekst.
0: Hij lijkt op de bakker, dat vond ik eigenlijk even.
1: Ja, je bent niet goed bakker.
0: Ja.
1: Ja, en nou, ja, hier is bijna geen overgang mogelijk. En toch, ja, we blijven even in Nederland. Niet Nederlandstalig, maar wel Nederlandse producten. We gaan twee nummers draaien. En dat doen we natuurlijk niet voor niks. We gaan luisteren zometeen naar Earth and Fire. En daar gaan we naar luisteren. Speciaal vanwege het overlijden. Heel recent van Journey Kaagman. De beroemde, mooie zangeres van deze band. Band heeft lang bestaan. 67 opgericht. En de gebroeders Koers zijn heel bekend geweest daarmee. Dick Ruiter als bassist die uit Focus voortkwam, later de partner van Journey. Verschillende wisselingen van personeel geweest. Ze zijn ooit zelfs met een andere zangeres begonnen.
0: Oh,
1: maar ja, die gingen een andere carrière nastreven. En toen kwam Journey Kaagman er als hele jonge dame bij. En vervolgens de ene hit na de andere, Seasons, geschreven door Joyce Coymans. Van,
0: geweldige stem had ze ook, hè?
1: Ja, echt een geweldige stem en een hele mooie stijl van presenteren. Het staalblauwe pak wat ze aan had.
0: Ja.
1: Een bepaald dansje. Was gewoon een knappe vrouw. Door vele mensen mooi gevonden. Zelf was ik een heel groot fan van de LP. Song of the Marching Children. En dat is ook waar we zo meteen naar gaan luisteren. Maar eerst eventjes naar een ander nummer van deze band. Ik ben even mijn... Beide van dezelfde LP.
0: Oké.
1: Storm and Thunder.

0: Earth and Fire. En, nou ja, jij had een voorzienige vooruitziende blik toen je dit ging plannen. Want tijdens in de week van deze opname van deze radioshow is er zwaar onweer voorspeld. Dus,
1: ook dat nog.
0: Ja, ook dat nog. Dus alles komt samen.
1: We gaan het afwachten. De mellotron, dat is een instrument wat je nadrukkelijk hoort in dit nummer, was voor die tijd in Nederland nog niet gebruikt. Beach Boys gebruikten het bijvoorbeeld wel. Heel herkenbaar. En ik heb nog een kleine persoonlijke noot. In 1970, het jaar waarin Johnny Kaagman toetrad tot Earth and Fire en hun grote beroemdheid begon, was ik 12 jaar en toen zou Earth and Fire toen nog niet zo bekend optreden in Avifauna in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, ja.
1: Mijn moeder had daar een connectie mee en ik werd gevraagd te helpen het podium op te bouwen voor Earth and Fire. Wat ik als 12-jarige jongen heb gedaan. Dus in zekere zin ben ik roadie van Earth and Fire geweest. Zij het kortstondig en eenmalig.
0: Ja, maar ja.
1: En dan ja, de drummer Kees Kalis overleed in 2006. Zijn opvolger Ton van der Klee overleed in 2015.
0: Oh, lekker.
1: De derde drummer van de band Ad Tamboer overleed op 65-jarige leeftijd. Bassist Bert Ruiter overleed in maart 2022. Broertjes Koers, Gerard Koers overleed in 2019 en zijn broer Chris in november 2022, allemaal niet zo heel oud geworden. En onze Journey overleed 31 juli, jongstleden. En zo is er bijna niemand meer over van de oude Earth and Fire, behalve de muziek. We gaan er nog één keer naar luisteren, naar A Song of the Marching Children.

0: mooie song, ik kende hem niet.
1: Ja.
0: Het gaat over protesterende kinderen, marcherende kinderen.
1: Ja, het heeft protestkarakter. Ja, ik zal de achtergrond van deze LP nog eens een beetje uit gaan zoeken.
0: Dat, ja, ja.
1: De hele LP is... er is zelfs een televisieuitzending over deze LP en het maken daarvan geweest. Ik heb hem nog niet gevonden op YouTube, maar sinds het archief van Beeld en Geluid is vrijgekomen, is het wellicht daarin te vinden.
0: Want
1: dat is een bijzonder album in die tijd dat het uitkwam. De nummers hebben ook allemaal met elkaar te maken. Een conceptalbum. Hè? Het is een verhaal verpakt in liedjes.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus, leuk om dat nog weer eens een keer uit te zoeken.
0: Ja.
1: We gaan even naar een heel andere stijl. Naar een band waar ik niet eens zo heel erg gek op ben. Maar soms heb je een band die nummertjes maakt die heel populair zijn. Bij deze band stonden heel veel gillende meiden voor het podium. Naar de jongens te luisteren en te kijken. En soms maken ze dan een nummer wat er naar mijn smaak uitspringt. En daarom heb ik dit nummer toch gekozen. De band is vernoemd naar het karakter Dr. Durant. Durant uit de film Barbarella. En later hebben ze de bandnaam veranderd in Duran Duran. Met meest prominent zanger Simon Le Bon en nog een paar andere. Heel bekend, grote band geweest. Hebben ook muziek voor een Bond film mogen maken, View to a Kill. Nou, dan heb je het goed gedaan als muzikanten.
0: Dan ben je inderdaad, doe je mee.
1: Ja, en het nummer wat er wat mij betreft qua stijl uitspringt in positieve zin, dat heb ik gekozen om vandaag te draaien. En dat is het nummer Ordinary World.

0: Duran Duran. Met een mooi slepend nummer.
1: Ja, en ik heb even verdiept in de achtergrond en de betekenis van dit nummer. En dat ligt er ook niet om, want het gaat over verlies, dood, rouw. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven. En de moeite die je dan hebt om in de gewone wereld, de ordinary world, het leven weer op te pakken. Waarin niets meer lijkt zoals het vroeger was. Dus ja. Het is niet zomaar een thema.
0: Ja, nou, dat is heel begrijpelijk, ja.
1: Ja, we gaan naar een nummer toe wat een ernstige, anekdotische, persoonlijke herinnering oproept.
0: En het
1: is historisch. Mijn moeder was een begenadigd zangeres bij Rouw en Trouw in de kerk en lid van het operettekoor Sint Bonifatius in Alphen aan de Rijn. En ook thuis kon zij het niet laten om voortdurend te zingen als daar aanleiding toe was. En een van die aanleidingen was dan als het volgende nummer op de radio klonk. Het was 1961. Ik was 3 en ik zat op de stofzuiger en reed mee terwijl mijn moeder luid zingend boven de herrie van de stofzuiger uit met dit nummer mee zong. We gaan even
0: dat
1: naar...
0: Dat moet een huis vol geluid geweest zijn.
1: Ja, dat was een cacophonie. Daarachter gaat een heel triest verhaal schuil. Mevrouw Jeanne-Paul Marie Dekkers, in Brussel geboren in 1933, een Belgische kloosterzuster die muziek ging maken, maakte de song die we net gaan laten horen, maar ze keerde zich later eigenlijk een beetje van het geloof af, mede omdat zij een hartstochtelijke homoseksuele relatie met een vrouw aanging. En op een gegeven moment zat de belastingdienst nog achter haar aan, ze zou te veel verdiend hebben aan dit nummer en probeerde nog weer een kleine comeback te maken, maar dat lukte niet. En daarom heeft ze op enig moment samen met haar vriendin zelfmoord gepleegd. Op 29 maart 1985.
0: Mijn god zeg.
1: Met voorbedachte raden, alle spulletjes al ingepakt met een stickertje erop. Dit moet daarheen, dat moet daarheen. En het nummer waar we naar gaan luisteren is zelfs nog een poging gedaan daar een Nederlandse variant van te maken. Maar goed, Dominique, Nieke, Nieke trok er eenvoudig erop uit. Gods naam bezong hij luid. Iedere stad en ieder oord hoort van hem. Alleen Gods woord hoort van hem. Alleen Gods woord. Nou, hoe wil je het hebben?
0: Ja.
1: Wij gaan naar de originele uitvoering van La Sœur Sourire, de zuster glimlach met Dominique.

0: Van jonkende gitaren naar de zingende non. Hoe gekker wil je het hebben in een radioprogramma ja. Als van klink tot klank?
1: Een beetje een spelerijtje, want om lekker contrasten aan te duiden, zou ik zeggen, gooi er maar in. We gaan naar Ram Jam met Black Betty.

0: brief ophouden en komen, meneer Van Klink.
1: Ja, dit was heftig. En nu gaan we er even naar wat muzikale cultuur toe.
0: Oké.
1: In het westen van Frankrijk, Bretagne, of in het oosten van Engeland, Bretonse kuststreek, heersen talen, taalgebieden, Keltische talen die op elkaar lijken en bijna niks weg hebben van het Engels. En het meester om daar muziek van te maken is Alan Stivell, een man van inmiddels 80 jaar oud, maar hij is een Bretonse zanger, maar hij speelt nog steeds muziek, maakt nog steeds muziek. Bijvoorbeeld al de titel van het nummer Andronevis. Een andro, dat is een cirkel, en een Andronevis is een nieuwe cirkel, en het verwijst naar een Bretonse cirkeldans waarbij de dansers de pinken in elkaar haken en in een cirkel rondjes draaien. Dus we hebben geen studiocam hier, anders zouden de luisteraars zien dat wij straks een cirkeldans rondom onze desk gaan doen.
0: Okay.
1: Vreemde muziek, misschien niet eens zo mooi, maar ook leuk om even kennis mee te maken. Dus we gaan naar Alan Stivell met Andronovis. MUZIEK

0: Ja, jij had het net over de Kelten. Daar is natuurlijk een, dat was een heel groot volk. En daar is wel het een en ander over bekend. Maar goed, dat was natuurlijk een hele eigen cultuur. En dat strekte zich volgens mij uit over, bijna over het groot deel van Europa.
1: Ja, zeker. Ja. En ook prachtig humoristisch en tegelijkertijd serieus inzichtelijk gebracht in de strips van Asterix. Hè. Daar zie je dat ook terugkomen.
0: En, is dat op gebaseerd, denk jij? Want dat is natuurlijk de strijd van de Fransen tegen de Romeinen.
1: Die nederzettingen, bewegen zich dan ook de Keltische cultuur omheen, begrijp ik. En hoe heet het? Het wel grappig van die Alan Stivell, die is zelf ook naast zanger en instrumentalist, is ook instrumentbouwer. Hij staat aan de basis van de herontdekking van de Keltische harp. Hier zit een hele rijke geschiedenis achter.
0: Zeker. Nou, het laatste nummer voor vanavond.
1: Ja, een van mijn helden. En bij dit nummer geldt nadrukkelijk het advies, zoek het op en kijk ernaar. Hoe mooi is dit niet? We gaan luisteren naar David Byrne, geboren in Schotland in 1952. Verhuisd naar Canada en een paar jaar later naar Amerika. En daar kwam hij Tina Weymouth en Chris Frans tegen en richtte die de Talking Heads op. Heel bekend. Ik ken bijna geen veelzijdiger artiest dan David Byrne. Danser, zanger, schrijver. Hij doet dingen met film. Hij maakt kunst. Schrijft choreografieën voor optredens. Onder andere van zichzelf. En dat zie je heel nadrukkelijk terug. Ik ben een half jaar geleden bij een concert geweest van David Byrne en zijn muzikanten. En dan lopen ze blootvoets in prachtige pakken met akoestische instrumenten over het podium. Weergaloos concert.
0: Allemaal hetzelfde pakje aan.
1: Leuke bewegingen. En ook een andere variant van dit nummer. Volgens mij deze. Dan het nummer eindigt met een zich herhalende zin. En dan lopen ze tussen het publiek door. Langzaam de zaal uit. Hij heeft zoveel meer gedaan. Hij is een promotor van het fietsen. En daarom heeft hij een systeem van fietsenrekken voor de stad New York ontworpen. En meer van dat soort
0: vragen. Veelzijdig man.
1: Veelzijdig. Hij zegt van zichzelf dat hij wat autistisch is. Hij is gescheiden van zijn vrouw. Hij heeft wel een dochter, maar hij leeft alleen in een flat in New York. En daar liet hij ook foto's van zien tijdens dat optreden. Okay. Hij was heel strak georganiseerd en keurig op orde. Het is ook een humoristische man. Leuk om te zien. En dit is een weergaloos optreden. We gaan er denk ik uit met dit nummer.
0: Ja, we gaan eerst even afscheid nemen natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren naar de Van Klink tot Klank show. Met Hans van Klink en Benno Veugen. Nou Hans.
1: Dan hebben we nog dik 6 minuten te gaan.
0: Maar het duurt ook dik 6 minuten.
1: Ja, precies. Dus,
0: hoe heet het nummer?
1: Road to Nowhere.
2: Where we've been.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als 3e. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.